0: Goeienacht. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Het weer van Weer Online? Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: speciaal voor Mart Gol.
1: Ja, heerlijk hè.
0: Lekker hè, Dolly Parton en Jolene. Dit is Jolene. Hey, goedemorgen, de Koen en Sander Show gaat beginnen. Nieuws van 6, daar is die Mart.
2: Goedemorgen.
3: Vliegtuigen geland. De laatste twee toestellen met mensen die aan boord waren van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn aangekomen in Eindhoven. Op dat schip ging het Hanta-virus rond, waardoor 3 doden vielen. Het schip zelf vaart nu van Tenerife naar Rotterdam, waar het wordt schoongemaakt. Ondertussen moeten 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen wekenlang in thuisisolatie, omdat bij het behandelen van een Hanta-patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Een grote brand bij een autobedrijf in het Utrechtse Bunnik. Volgens de NOS is een gewonde gevallen, iemand van het bedrijf. De brandweer denkt te kunnen voorkomen dat huizen in de buurt ook in brand vliegen. Bewoners zijn in ieder geval naar een hotel gegaan. Hoe het vuur in Bunnik is ontstaan is nog onduidelijk. Hoe lang blijft de Britse premier Starmer nog aan? Na een flinke nederlaag van zijn Labour-partij bij lokale verkiezingen hebben tientallen partijgenoten het vertrouwen in Starmer opgezegd. Ook deze Britten zijn klaar met hem en vinden hem geen sterke leider.
4: I think he's not a strong enough leader and he keeps changing his mind.
5: Well, I don't think he's doing any help to helping anybody.
3: Starmer zou mensen niet genoeg helpen, zegt ze. Volgens Britse media zullen ook allerlei ministers Starmer vandaag vragen te vertrekken. En in Mexico is een boel gevonden tijdens de arrestatie van een bendeleider. Hij heeft nauwe banden met een berucht drugskartel. Naast wapens, drugs, auto's en motoren zijn ook 7 tijgers in beslag genomen. Dit soort exotische dieren die worden door criminelen in Mexico onder meer gebruikt als statussymbool. En om af te schrikken, zo zouden eerder criminele vijanden aan tijgers zijn gevoerd.
0: Oh.
3: Ja, zowel levend als niet levend. Oh. Werd gezegd.
0: God.
3: Nou goed, in ieder geval tijgers in beslag genomen daar in Mexico. Het weer van Weerplaza hier in Nederland. Zon, wolken, buien, 11 tot 14 graden.
0: Dankjewel, Mart.
1: Verkeersinformatie. 1 vertraging te melden. Die is te vinden op de A7 Horen in de richting Zaanstad. Tussen Weidewormer en Zaandijk. File van 3 kilometer. 5 minuten extra.
6: Deze vrijdag. De Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Ja, welkom bij de ochtendshow. Sander, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Marco Wordekan hier nu met Madonna. Like a Prayer. Ja.

0: Morgen dinsdag op de kalender. Dit is dinsdag 12 mei. Van harte welkom. Nieuwe ochtendshow hier bij Joe Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En nieuwslezer Mart Gol, daar is die.
2: Ja, goedemorgen.
0: En zo zijn wij allen weer compleet
1: daar
0: voor
1: zijn
0: een
1: we weer.
0: Kerstverse ochtendshow.
1: Ja, het is koud vandaag, jongens. Ik zat op de fiets en ik dacht, eigenlijk spijt dat ik mijn handschoenen zelfs niet aan had. Ja, maar het was echt gure wind. Koud op de klauwtjes.
2: Ik heb de kachel aan thuis, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik moest er ook helemaal aan wennen. En toen ging ik, dat doet iedereen, denk ik. Dan pak je toch je appje erbij. Dan ga je even naar de vooruitzichten kijken. Dan word ik op zich ook niet heel blij van.
1: Nee, ik heb gisteren zelfs van de weersomstuit, zegt ze dan. Mooie uitdrukking. Van de weersomstuit. De open haard even aangestoken.
2: Dat is toch gezellig, hoor.
1: Ja, heel gezellig. Ja. Geen sprint, even mijn zwarte boekhoudbelasting even verbranden. Geen spoor achterlaten.
0: Maar dat heb je echt gedaan? Dat is geen grap?
1: Geen grap. Het is wel een beetje raar. Ik heb ook de kaarsjes aangestoken, maar het is buiten nog helemaal licht.
0: Ja, ik begrijp het wel.
1: Ja, het heeft ook wel iets knus, weet je.
0: Hey, maar dat mag nog in Amsterdam? Serieuze vraag. Want
1: dat mag nog, ja.
0: Er is geen stookverbod en zo.
1: Nee, wat dat betreft ligt Utrecht voorop.
0: Ja.
1: Utrecht is daarin de meest krankzinnig. Maar het gaat er wel naartoe dat op een gegeven moment niet meer mag natuurlijk.
0: Nee, die kant gaat het op. Ja. In de stad Utrecht mag je gewoon überhaupt gewoon je haar niet meer aandoen.
1: Nee, Amsterdam die heeft dan toch wel weer gereden twijfel. Wij moeten natuurlijk heel veel andere dingen ontzien. Hè. Je mag niet meer auto rijden in Amsterdam. Je mag eigenlijk helemaal niks meer. Je mag niet staan te biertje drinken.
2: Fatbike in het
1: Fatbike
2: Vondelpark.
1: Mag ook niet meer. Maar je mag wel je haar stoken. Maar ik denk dat er heel veel mensen in Amsterdam toch nog gebruik maken van een haard. En dat is toch een bron van warmte. Dus anders gaat die energierekening weer.
0: Nou, het viel mij ook op. Want ik kwam via de A2 richting Amsterdam rijden. En dan zag ik nog echt die waas boven de stad hangen. Van
1: ja, absoluut. Ja, en dat is allemaal voor Sinterklaas. Hè, want anders kan hij niet de schoorsteen meer in. Dus dat is ook... Ik weet niet hoe die dat in Utrecht gaat doen. Maar in Amsterdam is Sinterklaas toch van harte welkom.
0: En er komen leuke appjes al binnen van mensen die alweer luisteren. Twan die zegt bijvoorbeeld, jullie moeten niet zo zeuren. Wees blij met de regen. Het is natuurlijk ook ontzettend droog. Sander, dus die regen is ook ergens goed voor?
1: Ik heb het helemaal niet over regen gehad.
0: Nee, maar wel over de kou.
1: Ja, is toch wat anders dan regen, Twan? Hallo, moet ik jou naar het meteorologisch consult gaan uitleggen?
0: Nee,
1: ik ben heel blij met regen, want dat doet open haard het leuker.
0: Hij zegt dat het was hard nodig voor de plantjes.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Is zeker zo.
1: Het scheelt mij een gietertje of twee.
0: Ja. En Tineke die appte dat Wessel ook... Wessel is zoon van Tineke.
1: Oh ja?
0: Denk ik. Of man, maar nee, ik ga uit van de zoon. Die de handschoenen aan op de fiets.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja,
1: op de home trainer.
0: Ik denk gewoon op de fiets. Ik denk op de fiets. Sander, ben jij al zover om straks de wereld te verblijden met een spreuk?
1: Nou, altijd. Anytime, altijd.
0: Ja, ze zijn natuurlijk niet altijd van dezelfde kwaliteit, laat ik zeggen. Dus...
1: Nee, ze zijn er soms een 10 en soms een 9. Je hebt gelijk.
0: Ja, je hebt nog een paar minuten om je te concentreren, want de spreuk van Sander komt eraan. En een hoop te bespreken vandaag ook weer in de ochtendshow voor de dinsdagochtend. Leuk als je ons even laat weten dat je erbij bent. Een berichtje mag. Voice app je ook via de app van Joe natuurlijk. Zorgen wij voor de hits uit de 70s, 80s en 90s. I wish it would rain down. Speciaal.

0: Ik weet nog wel, als kind vond ik dit helemaal niks.
1: Doe maar.
0: Oh! Vond ik helemaal niks. Nee.
1: En, waarom?
0: Ja, gewoon dat Nederlandstalige en dat gekke ska-achtige. En dat vond ik, dat sprak me echt niet aan. En dan is een ontzettende ommekeer gekomen. En jij kan het meer dan waarderen nu.
1: Waarschijnlijk toen je de teksten ging begrijpen.
0: Nou ja, ook.
1: Ja, kijk, als je 4 of 6 bent, weet je wel, dan is die jaren 80 sound is best doemig. Een beetje fatalistisch. Ja, het heeft iets duisters.
0: Zeker.
1: Ja. Zeker in de vorm van de bom. Laat maar vallen. Het komt er toch al van.
2: Ja,
1: er is menig kind. En sowieso was het natuurlijk veel hitjes uit de jaren 80 gingen over naderend gevaar en de Koude Oorlog.
0: Ja.
1: En dat hoorde je tekstueel, maar ook muzikaal. En later, snap je. Want ze kregen een grote comeback in 1992. Of nee, 1990 moet ik zeggen. Sowieso 91. Toen ging Frits Spits in één keer weer op de radio sinds een dag of twee draaien. En toen kwam die hele Doema-hype weer op gang. En toen ben ik ook gevangen door Doema. Ja. En daarna hadden ze nog een comeback in 1999. 2001, ja. 2003, ja. 2004, ja. 2006, 2008. Toen gingen ze echt stoppen. Toen hadden ze nog een comeback in 2011, 2013 en 2015 en 16.
0: Ja. Liefde is een vreemde ziekte, is natuurlijk een bekende zin uit Smoor Verliefd van Doe Maar. En dan nu, ja, hij heeft er even op kunnen oefenen.
1: Ik heb er eentje over de open haard ook.
0: Je hebt een spreuk over de open haard?
1: Vind, kijk, toch, we hebben net een gesprek over open haard gehad. In fikkie steken.
0: Ja.
1: Is natuurlijk gewoon, ja, als man vind ik dat nog steeds heel leuk. Ja,
0: in iedere man, en ik denk ook in heel veel vrouwen, schuilt gewoon een pyromaan.
1: Precies. Het is niet gewoon dat ik denk, god, laat ik eens een aansteker bij de vitrage houden. Dat dan niet, maar gewoon een open haartje. En vroeger als kind ging je natuurlijk het bos in en ging je kampvuurtjes maken.
3: Melkpoeder erop, gewoon een steekvlam.
1: Ja, of een busje deodorant. En dan achter toen ging knallen. Ja, en dat was het grootste geheim. Hè, hoe dan kwam je thuis en dan zei mijn moeder altijd, je hebt fikkie gestoken. En ik, hoe weet ze dat nou? Maar toen zei een vriendje van mij, je stinkt natuurlijk een uur in de wind.
0: Ja.
1: Dus wat deden wij daarna? Plastic tas met schone kleren mee. Deodorant, dus we waren klaar met fikkie steken. Uit de wind staan ook. Onszelf helemaal omkleden, insprayen met deo. Nou, dan kwam ik thuis, zei mijn moeder, je hebt fikkie gestoken.
0: Ja.
1: Nou, echt niet. Jawel, lieg niet, draai je kamer. Ik denk, hoe kan dat? Ik zeg, hoe kan dat nou? Weet je dat nou? Toen zei ze, nou, kijk maar even in de spiegel. Waren mijn wenkbrauwen weggebrand? Zo dicht op het vuur gestaan, ja.
0: Sander, de spreuk van vandaag luidt als volgt.
1: Te dicht bij de open haard, wegbaard.
0: Nou, ik denk dat de beste luisteraars zijn die wel een klein ongelukje hebben gehad, hoor.
1: Henk, je baas staat in de fik.
0: Doe er even wat aan. Goedemorgen, ochtendshow voor de dinsdag. Hier is Roxette, Fading Like a Flower. In a-

0: hier bij Joe met You to Me Are Everything. Het is bijna 6:30 alweer. Het nieuws krijg je zo meteen van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Gewonden bij een brand. Details krijg je zo meteen. En ja, gaat het dan echt gebeuren? De Olympische Winterspelen in ons land.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey,
5: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
15: Manutan.
14: Bestel op manutan.nl.
13: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu!
20: Big deals bij Keukenconcurrent!
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
24: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: En dat het een weerbericht van Weerplaatsen.
25: Daar ga ik even goed voor zitten.
0: Het zal je zijn opgevallen dat het een stuk kouder is. Zon, wolken, buien, 11 tot 14 graden. En dan is er een verkeersinformatie. Toch al 13 vertragingen op dit moment. En 2 daarvan zijn echt al flink lang. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoeterwoude-dorp, 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeval. Via inmiddels 14 kilometer in lengte. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Averhoorn en Purmerend-Noord. Daar 11 kilometer en 30 minuten.
8: Dit is Joe.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Joe en het nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. beginnen met het Hanta-virus. Alle opvarenden zijn nu van het Nederlands cruiseschip af waar dat virus rondging en waarbij zeker 3 doden vielen. De laatste 2 terughaalvluchten zijn de afgelopen nacht in Eindhoven geland. Deel van de bemanning is gebleven en vaart dat schip nu van Tenerife naar Rotterdam, waar dat schip wordt schoongemaakt. Waarschijnlijk komt dat schip zondag aan. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen zijn trouwens regels niet goed gevolgd bij het behandelen van een Hanta-patiënt. En daarom moeten 12 medewerkers wekenlang thuis in quarantaine. Een gewonde bij een brand bij een autobedrijf in het Utrechtse Bunnik. Volgens de NOS is het een medewerker van dat bedrijf. Het vuur is volgens de brandweer inmiddels onder controle. Het is nog niet bekend hoe de brand is begonnen. Huizen in de buurt zijn in ieder geval gespaard gebleven. Dan een belangrijke tv-prijs voor het Jeugdjournaal. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. De jury vindt het knap hoe dat programma al 45 jaar het nieuws begrijpelijk maakt en moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan het journaal voor volwassenen. In de talkshow Eva werd dat nieuws gisteravond bekendgemaakt en onder meer presentator van het Jeugdjournaal in de jaren 80, Robert en Brink, die was daar te gast. En volgens hem is het Jeugdjournaal hier heel goed in.
2: Tot de kern komen.
9: Ja.
2: En dat in normale bewoordingen, ook de mensen die worden geïnterviewd natuurlijk, hè, even tot de orde roepen.
1: En de uitreiking van die prijs is volgende maand.
3: Nou, en terecht, toch?
1: Zeker.
3: Prijs voor het Jeugdjournaal. Het is echt fantastisch wat ze doen, vind ik.
1: Jeugdsentiment en gewoon heel knap, denk ik.
4: Ik vind het nog laat.
3: Ik vind het ook laat, ja.
4: Ja.
3: Na 45 jaar.
4: Ja.
1: Beter laat dan nooit, dan toch maar, toch?
3: Zeker.
1: Dan is er een steeds grotere kans dat ons land mee gaat helpen met de volgende Olympische Winterspelen. Over 4 jaar is dat. Frankrijk organiseert ze, maar ze hebben daar geen goede ijsbaan. Eerst was Italië nog in beeld om bij te springen, maar nu niet meer. Tialf in Heerenveen zou het moeten gaan worden. En de gesprekken met de organisatie die zijn wel pittig, vertelt sportkoepel NOC-NSF bij de NOS.
5: We hebben allereerst honderden vragen moeten beantwoorden van de logistiek in Nederland. Waar kun je op vliegen? Hoe werkt het met treinstations? Wat is de kwaliteit van het ijs?
1: Ja, en volgende maand zou er dan groen licht moeten komen. 2030 dus, misschien wel schaatsen in Nederland.
3: Ja, ik vind het altijd heel gek, want een land organiseert dan de Olympische Spelen. Maar dat zijn zoveel sporten, die kan ze niet allemaal herbergen in eigen land. Dus dan vaak wordt er dan even over de grens gekeken. Maar het blijft gek dat dan schaatsen in Heerenveen plaatsvindt, terwijl de rest van de Spelen in Frankrijk worden
4: gehouden. Ik ook raar. Ik weet nog, in 1992 had je de Winterspelen in Albertville. Dat was, ja. dat was dan ook gewoon Frankrijk. Ja, dan deed je het dan maar op een buitenbaan.
3: Ja.
4: Dan is het even wat het is. Dan ga je geen Olympische records draaien. Maar iedereen heeft er evenveel profijt of nadeel van. Maar dan vindt het wel plaats gewoon in hetzelfde land.
3: Ja.
1: En dan zou je zeggen, misschien wil Frankrijk zelf een stadion bouwen, hè, de komende jaren. Want je hebt nog 4 jaar voordat het begint. Maar vanwege het milieu zeggen ze, als we kunnen samenwerken in Europa, is dat misschien handiger dat we zelf zo'n ijsstadion zetten.
4: Dan moeten al die auto's met spullen.
1: Ja.
4: Dan weer die... Nou, mijn neef wilde naar de zomerspelen in 2024. En toen zei mijn broer, mijn andere neef, nou, die zei dat gaat natuurlijk, dat is allemaal uitverkocht. Dus

0: hoor al een zachte Brabantse G volgens mij.
1: Ja, Limburgse zelf.
0: Limburgse G.
2: Oei, oei, oei.
0: Ja, ik hoorde alleen goedemorgen. Ik kon nog niet echt uitbrengen.
2: Ja, maar je mag niet tegen een Brabo Limburg zeggen.
0: Nee, dat weet ik. Zo was het niet bedoeld. Luca, excuses.
1: Nee, dat mag niet eens.
0: Heel goed. Hé, hey, we gaan je beroep raden. Dat doen we met onze luisteraars. 7 vragen mogen we stellen, niet 1 vraag meer. Hier is vast vraag 1, Luca.
2: Luca, wat is het grootste risico wat verbonden is aan jouw werk? Wat kan er gewoon wat kan er nou echt fout gaan?
1: Ik zou zeggen dat er een grote lekkage kan komen.
2: Grote lekkage kan komen.
0: Oh, grote lekkage kan komen.
2: IJsmeester in Tialf dus.
0: 6 vragen over, die hoor je straks over een paar minuten.

0: 7, dan proberen wij het beroep te raden van één van onze fijne Joe-luisteraars. Deze ochtend is dat Luca uit Limburg, 23 jaar. Luca, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eén van de 7 vragen is al aan je gesteld. Wat is het grootste risico van jouw werk? En toen zei je, nou, dat is dat er een grote lekkage zou kunnen plaatsvinden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Gaan we naar vraag 2. En mochten de luisteraars zijn die een idee hebben wat jouw werk is, mag je altijd appen natuurlijk.
2: Vraag 2. Luca, wat heb jij veel in je handen tijdens je werk?
1: Ja, dat is een hele hoop. Ik zal toch zeggen PVC-buis.
2: PVC-buis.
0: Ja. Werk jij op wel eens op hoogte?

0: Ja, af en toe wel, ja.
1: Ja, jij denkt aan dakdekking, hè?
2: Ja, ik dacht direct aan dakdekken, maar dat denk ik nu dan weer niet.
1: Nee, want ik denk dat hij gewoon meer in de loodgieterij die kant op zit.
2: Ja.
1: Dat water, lekkage. Je hebt het over lekkage. Waar komt dat water vandaan? Als het, zeg maar, dan naar binnen zijpelt.
0: Ja, via de leidingen. Door de leidingen komt dat water meestal, ja.
1: Ja.
2: Op wat voor locaties werk jij?
0: Vooral met mensen thuis.
1: Ja.
2: PVC, hè? Kijk, PVC, ja. Dan denk ik dus aan... en niks zeggen hoor, Luca, maar we zijn even intern aan het vergaderen hier. Dan denk ik dus aan een elektricien.
1: Ja.
2: Want dat heb je veel PVC, dan moet je... Hè?
3: Oh, je zit juist heel erg op de rioolhoek.
2: Zelf. Oh, dat is dat grotere. PVC.
1: Ja.
2: Oh, ja.
3: Ik op meer.
1: Overigens is mijn huis ooit verbouwd door Polen. Voordat ik er woonde, dus door vorige bewoner. Toen kwam de loodgieter. Die zegt, ik heb even wat meer werk, want jullie gasleidingen is deels PVC.
2: Oeh, ja. Oeh.
1: Dat kan toch niet? Nee. Gas door PVC, joh. We zijn aan een ramp ontsnapt ongeveer.
2: Oké, maar dan ga ik hem... Luca, heeft jouw werk iets met riolering te maken?
0: Dat heeft inderdaad iets met riolering te maken.
1: Lekker. Goed, lekker Maarten.
3: Help het, jongens, zeker. Hey.
2: We hebben nog één vraag.
1: Ik denk ook, Maarten, als jij geen nieuwslezer was geworden... had je iets in riolering.
3: Zeker, heerlijk, schoon beroep, lekker zonder bacteriën. Geweldig.
1: Nou, Maarten, wat de laatste zou ik stellen?
3: Heb jij... Wat ruik jij tijdens je werk?
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb een hele slechte neus. Dus ik ruik eigenlijk helemaal niks.
2: Maar laat ik het zo zeggen. Mart heeft een hele goede neus. Als hij naast je zou staan, wat ruikt hij dan?
0: Sorry?
3: Als ik naast jou sta en ik ga een dagje met je meelopen, wat ruik ik dan? Want mijn neus is wel oké.
0: Ik zou... ja, een beetje putlugachtig, denk ik soms.
1: Ja, wat is nou precies zijn functie, hè? Ik kan even zelf niet op het woord komen.
2: Hey, wat is nou het beroep?
1: Ja, rioolmedewerker. Nou goed, we hebben gelukkig ontzettend slimme en participerende luisteraars. Doe een duit in het zakje, help ons een beetje. Wat is nou precies het beroep van Luca? Meld je graag via de app, alsjeblieft.

0: Ja, het zijn twee liedjes die niet zouden misstaan op een zoele zomerdag.
1: Nee, absoluut.
0: De Boys of Summer van Don Henley. Daarvoor nog Enrique Iglesias met Bijna Mars.
1: Ja. Ja, en de Boys of Summer, dat gaat natuurlijk over een jongen die een zomerliefde heeft. En ja, zij vertrekt natuurlijk met het einde van de zomer. Gaat ze weer terug naar de woonplaats. En de Boys of Summer, die blijven dan over. Maar er wordt ook gezegd dat het gaat over zijn tijd bij de Eagles. Dat de Boys of Summer waren. En dan heeft in één keer het liedje een hele dubbele betekenis.
0: Don Henley hoorde je. Zo dadelijk Earth, Wind & Fire, maar we hebben nog eventjes een puzzeltje op te lossen. Het puzzeltje dat de beroepentest heet. We hebben Luca aan de telefoon. Luca is 23 jaar, komt uit Limburg. Goedemorgen, Luca.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben 7 vragen op je afgevuurd. Gelukkig heb je daar ook antwoord op gegeven. En zodoende zijn we best wel wat wijzer geworden over het werk wat jij doet. Het grootste risico is een lekkage. Het water van die lekkage komt dan gewoon uit de leidingen. Jij werkt vooral bij de mensen thuis, af en toe ook op hoogte. PVC-buizen heeft Luca het vaakst in zijn handen. En zijn werk heeft iets met riolering te maken. Gelukkig voor Luca heeft hij een slechte neus, want anders zou hij ook een beetje putlucht ruiken op zijn werkvloer.
1: Ja, nou, er komt van alles binnen. Joep denkt aan pornoacteur.
0: Ja. Nou zeg.
1: Mick zegt, jullie weten het al lang. Nou Mick, dat is echt niet waar. Wij weten echt niet vanaf het begin en ook niet met zekerheid na 7 vragen wat het beroep van ons ondervraagd is. Wij weten net zoveel als jullie. CV-ketelmonteur, playmaker, rioolreinigingsservice. Stefan denkt aan dit.
3: Ik denk dat Luca rioleur is. Dat is Stefan Rijnsburg.
1: Sorry, Ronald denkt hier aan.
4: Putjeschepper.
0: Putjeschepper.
1: Ja, putjeschepper. Ja, er komt heel veel binnen. Ook over dus riolering, rioleur, rioolinspecteur, rioolreparateur. En de andere kant op geredeneerd wordt ook vaak gezegd loodgieter. Ja. Robin zegt bijvoorbeeld loodgieter bij installatiebedrijf Snijders in Weert.
0: Oh. Ik hoor dat Luca wel een beetje moet lachen nu.
1: Ja, dan denk ik toch, als iemand zo gedetailleerd is.
0: Maar mag ik even met het risico dat ik iets heel dom zeg, hè? Maar ik heb nog nooit van het beroep rioleur gehoord.
1: Ik ook niet.
0: En daar sloeg ik dan wel het meeste op aan, want er komen wel wat appjes binnen. Zijn werk heeft nou eenmaal iets met rioleringen te maken.
1: Ja, maar rioleur heb ik nog nooit. Ja, het is echt
0: als loodgieter doe je meer dan dat natuurlijk.
1: Grondwerker, rioleur, leg jij letterlijk de basis van het project van de riolering.
0: Ja, oké, maar hij komt natuurlijk veel bij de mensen thuis. Ja. Als je rioleur bent, dan werk je meer aan de straat.
1: Zullen we gewoon een loodgieter zeggen?
0: Ik denk dat we dat gewoon moeten doen.
1: Bij voor firma Snijders in Weert.
0: Luca?
2: Ja?
0: Werk jij in Weert?
2: Toevallig werk ik in Weert.
1: Bij je installatiebedrijf Snijders?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dan ben je pakketbakker.
2: Ja, dat is hem.
0: Ben je loodgieter?
2: Ik ben loodgieter.
0: Ja, mooi.
1: En de naam Robin Hermans, zegt jou dat wat?
2: Ja, dat is mijn collega, maar ook mijn broer.
0: Nou, wat grappig.
1: Ja. Ja. Nou, dan ben je er mooi bijgenaaid.
2: Ja, ik had wel verwacht dat hij wat zou reageren, hoor.
0: Hey, maar dan betekent dat jouw werk dus niet... Je zit niet iedere dag in de rioleringen dan?
2: Nee, maar het is... Mijn werk is eigenlijk gewoon loodgieter. Maar eromheen doe ik eigenlijk nog wel wat meer. Eigenlijk maken wij gewoon badkamers van 0 tot 7. Maar ik ben officieel loodgieter.
1: Ja, nou, ik vind het een fantastisch goed beroep. Fijn dat je het doet ook. En ik hoor dat je er heel veel plezier in hebt.
2: Ja, zeker, natuurlijk.
1: Goed zo.
0: Goed. Hey, Luca, leuk dat je luistert naar Joe. Doe al je collega's de hartelijke groeten en maak er een mooie dinsdag van.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Doei-doei.
2: Doei-doei.
0: Limburg luistert in ieder geval ook mee gezellig. Straks hebben we de 3 noten voor je. Nu meezingen met Earth, Wind & Fire.

0: Earth, Wind & Fire, altijd een feest om ze live te zien optreden sowieso. Ja. Om ze te luisteren natuurlijk.
1: Nou, nog een maandje of vier is het alweer september. En ik zal je nou echt op de kop af, jongens, over precies een half jaar...
0: Ja.
1: Komt Sinterklaas weer het land binnen.
0: Ja, Sander, hou nou toch op, zeg.
1: Ja. Krijgen we weer die intocht, weet je wel. Komt hij niet met dat meisje die dat presenteert. Ja, god, dan kan je je schoen zetten, Mart. Nou, dat wordt wat over een half jaar alweer.
2: Ben ik wel lief geweest?
1: Ja, nee.
2: Wat is de vraag?
1: Zoet.
2: Oh ja.
1: Nee, je was zoet geweest.
2: Nou, ik heb nog een half jaar om daaraan te werken.
0: Ja, je bent ook jarig in september, toch?
1: Krijgen we dat weer.
2: Wat doen jullie met kerst?
1: Met kerst vier ik mijn verjaardag.
0: Nee, maar meneer wordt 50.
1: Ik word 50, Mart.
2: Zo, komt er een pop in de tuin?
0: Ja, meneer, hij gaat Abraham zien.
1: Ik heb geen tuin.
0: Nee, maar Sander, 50.
1: Ja.
0: Daar moeten we wel even...
1: Ik kom er morgen even terug, want ik heb gisteren iets gedaan. Jongens, het is van tease weer. Het is geweldige doornuistijd. ik heb iets gedaan waardoor ik afstand neem van mijn afgelopen 49 jaar.
0: Oh.
1: En ik neem het morgen mee, ik laat het jullie zien. En jullie zullen echt stijl achterhoofd.
2: Oh, je hebt het bij je ook?
1: Morgen heb ik het bij me.
2: Oké. Okay.
1: Dat is het eind van een tijdperk.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja, 50 jaar worden, het is toch allemaal weer wat. Mart, straks het nieuws van 7, waar ga je het over hebben?
2: Onder meer Starmer, de Britse premier. Hoe lang zijn er aan het roer daar in Engeland? En hackers sluiten een deal. Details, zometeen.
0: Ik heb twee geluidjes. Dit is de eerste. En dit is de tweede. En dan hoop ik natuurlijk dat ik het eerste geluidje ga horen. Antwoord op de vraag, welke hit is dit?
2: Oh.
0: Kom op, Mart.
2: Mag ik het zeggen?
1: Tuurlijk mag jij het zeggen.
2: Dance with Somebody.
1: Is goed.
2: Gezellig.
0: En Whitney Houston, hoor je zo.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
6: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 10 voor 9 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
12: De jacht is weer geopend.
13: Stuk, waar ben je dan?
12: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
14: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
15: We kunnen dus de avondklok verlengen.
12: Het jachtseizoen Most Wanted.
16: Wow, daar in die Mercedes!
12: Stream je nu, alleen bij Videoland.
11: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
18: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
0: Een hele goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show. Nieuws van 7 uur, Mart Grol.
2: Goedemorgen. Bijna iedereen van boord. Want in Eindhoven zijn de twee laatste terughaalvluchten aangekomen met mensen die op dat Nederlands cruiseschip de Hondius waren, waar dat Hanta-virus rondging en 3 doden vielen. Een deel van de bemanning is op het schip gebleven en vaart de komende dagen van Tenerife naar Rotterdam, waar het schip dan wordt gereinigd. Ondertussen zitten 12 mensen die werken bij het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen de komende weken thuis in isolatie. Bij het behandelen van een Hanta-patiënt zijn de regels namelijk niet goed gevolgd. De positie van de Britse premier Starmer wankelt. Na een flinke nederlaag bij de lokale verkiezingen hebben tientallen partijgenoten het vertrouwen in hem opgezegd. En volgens Britse media zullen ook verschillende ministers dat vandaag gaan doen. Zelf blijft Starmer strijdbaar, al weet hij ook dat veel mensen twijfelen of hij nog wel door kan als premier.
9: I'm not going to shy away from the fact that I've got some doubters, including in my own party. And I'm not going to shy away from the fact that I have to prove them wrong, and I will.
2: Hij loopt er niet voor weg, zegt hij. Hij wil bewijzen dat anderen ongelijk hebben. Om 10 uur vanmorgen onze tijd is er een ministerraad in Engeland en dan horen we waarschijnlijk meer. Goed nieuws voor studenten en medewerkers van verschillende universiteiten, ook in ons land. Want het bedrijf achter het gehackte onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers. De gestolen data zijn teruggegeven en alle gegevens die de hackers wisten te ontfutselen is door die hackers vernietigd. Of er ook losgeld is betaald, is niet bekend. En kinderen in Mexico krijgen niet eerder zomervakantie. De overheid had een plan om kids ruim een maand eerder vrij te geven vanwege het WK voetbal dat binnenkort in onder meer Mexico wordt gehouden. Er kwam veel kritiek op van onder meer ouders. Die vroegen zich af, is er wel genoeg kinderopvang beschikbaar? Wat kost het allemaal? Nou, Mexico draait nu bij en de kinderen moeten gewoon tot het einde van het schooljaar naar de klas. Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken vandaag. Soms een bui en 11 tot 14 graden.
0: Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? Nou, er zijn exact 30 vertragingen op dit moment. Eentje daarvan is iets langer. Dat is er eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Vertraging daar 30 minuten. Wat grappig om straks even te laten horen. Er is een bekend politicus, overigens geen Nederlands politicus, is nogal boos geworden omdat er mensen door hem heen aan het praten waren.
20: Excuse me, everybody. Hey!
1: Let me clear my throat.
0: Maar wie is deze man? Hoor je zo?
21: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Yes, hele goedemorgen.
20: Excuse me, everybody. Hey
0: Sander.
1: Hey.
0: Goedemorgen.
1: Hey.

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Iedere dag tussen 6 en 10 de ochtendshow van Joe. Met al die heerlijke hits natuurlijk uit de 70s, 80s en 90s. Een ochtendshow, Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
0: Nieuwslezer van dienst, Mart Grol.
4: Goedemorgen.
0: Morgen, ja, we zouden het bijna vergeten. Maar het is vanavond tijd voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.
3: Oh!
0: Nou, dan hoef jij niet. Nee, jij wist dit natuurlijk.
3: Ik speel een beetje van. Nee, zeker. En ja, we doen niet mee en toch kunnen we wel meedoen. Nederland is er niet bij. Maar we kunnen wel stemmen. Dat kan nu al zelfs, want dan vallen wij met z'n allen in de bubs Rest of the World.
0: Oh!
3: Dus dan worden onze stemmen op een hoop gegooid met de stemmen uit Canada, Ecuador, Bolivia en Botswana. En dan is dat ook nog één keer 1 tot en met 12.
0: Je weet me wel te verleiden, moet ik zeggen.
3: Nou ja, dan kan je toch nog wat invloed uitoefenen.
0: Ja, dat is waar.
3: Het mooie is, als je meedoet, dan mag je alleen stemmen in de halve finale waarin je meedoet. Nu mag je, wij mogen nu alle halve finale stemmen. Ja,
0: maar het leeft natuurlijk allemaal wel wat minder nu wij zelf niet meedoen. Maar goed, het wordt vanavond wel uitgezonden. En ik heb jou gisteren gevraagd, Sander. Jij bent toch een beetje de Mr. Songfestival van Joe. Ik zou heel graag willen dat jij ons even een beetje op de hoogte brengt van wat krijgen we muzikaal vanavond allemaal voor te zien.
3: Het is allemaal best dik in orde wat we gaan zien. Er is één uitblinker, maar goed, ik ga er zo over uitweiden. Maar bereid je voor op toch wel best wel een leuke avond.
0: Oh, leuk. Ja. Okay. Nou, en over Dick gesproken. Dick Advocaat, daar is gewoon heel veel gedoe over. Hij was natuurlijk gestompt als de bondscoach van Curaçao. Hij zou de oudste bondscoach worden die meedoet aan het WK. Ja, hij stopte vanwege de gezondheid van zijn dochter. Maar nu is hij gisteravond, werd het bekend, toch weer terug als bondscoach. Over een half uurtje gaan we het daar uitgebreid over hebben. Ja, en niks is irritanter als er mensen door je heen.
3: Ja, dat ben ik helemaal mee eens.
0: Ja, als je een goed verhaal had. Als je echt iets moois en nuttigs wil zeggen tegen de mensen en dat er dan andere mensen doorheen kletsen. Ik heb ook altijd te doen met de artiesten, buitenlandse artiesten die komen optreden in Nederland. Want wij ouwe hoeren gewoon door die concert
3: heen. Ja, absoluut. We vragen net niet aan een artiest of het zachte
0: kan. Kan het even, ja. Nou ja, dan hebben wij Macron, de Franse president Emmanuel Macron. Die was in Nairobi, de Keniaanse hoofdstad voor de Afrika Forward Top. En tijdens een presentatie greep hij in, want het publiek was volgens hem te luidruchtig.
5: Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible making a speech with such a noise.
0: Vind ik wel goed dat hij dat doet, hoor.
3: Ja, maar hoe die dat doet? Als er echt een school was, als een voetbalcoach.
0: Hey.
3: Kom van de dag af.
0: En dit is natuurlijk een hele grote hit van Sam Cooke.
6: Don't know much about history.
0: We hebben history.
6: Don't know much biology. Don't know much about a science book
0: natuurlijk, ja.
3: Ja.
0: De eindexamens zijn natuurlijk in volle gang. En vandaag op het programma bijvoorbeeld de aardrijkskunde voor het VMBO, het tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving voor het VBO. HAVO gaat zitten voor geschiedenis. En Mart Grol die zit op het puntje van zijn stoel. Want die heeft zin om ons, en dan heb ik het niet alleen over ons twee, Sanne, maar ook onze luisteraars, even een kleine herexamen bij te brengen.
4: En dan beginnen we met economie, jongens.
3: Een vraag in het leukste vak.
4: Gezellig, hè? Ook zin in.
0: En is dit echt een vraag uit het eindexamen van dit jaar?
4: Dit is een vraag uit het eindexamen van gisteren, HAVO Economie.
0: Oké, kom erop.
4: Komt ie op. Een fietsverzekeraar heeft 10.000 diefstalverzekeringen voor fatbikes afgesloten. De gemiddelde verzekerde waarde is €1.600. Totale schadebedrag per jaar is €9.600.000. Bereken de kans op diefstal. Ik zal nog één keertje doen. Kun je meeschrijven?
0: Jezus, Mart.
4: Een fietsverzekeraar heeft 10.000 diefstalverzekeringen voor fatbikes afgesloten.
0: Ja.
4: Gemiddelde verzekerde waarde €1.600. Totale schadebedrag per jaar €9.600.000. Bereken de kans op diefstal. Succes.
0: Hij is een instinker.
3: Ja, dat telt niemand. Niemand wil een fatbike jatten.
0: Ja. Nou, help mee

0: Vanessa Paradis, die volgens mij een relatie heeft gehad met Lenny Kravitz.
1: Ja, wie niet?
0: Ja, ze was niet de enige inderdaad.
1: Wie niet? Ook Nathalie in Brooklyn. Ja, en nog veel en dat meisje van de Cosby Show.
0: Be My Baby was dat in de Koen en Sander Show. Dinsdagochtend. De eindexamens vandaag weer. Wens iedereen heel veel succes. Die het lokaal in moet, die de aula in moet.
1: Oh, ik weet het, voor mij is het spannend, hè? 32 jaar geleden. Maar ja. Je weet ook gewoon, dat dit is het Tuurlijk. Laatste wapenfeit.
0: Tuurlijk.
1: Op de middelbare school. Dan krijg je, als het goed is, nog een positieve uitslag. En dan ben je vrij om te gaan.
0: Ja.
1: En je vleugels uit te slaan. Dat is echt, het is genieten nog van als je vandaag examens hebt. Ook al zijn het examens. Dit is het laatste wapenfeit op de middelbare school. Daarna ga je de wijde wereld in.
0: Ik was blij dat ik er vanaf was, moet ik eerlijk zeggen, van de eindexamens. Nu, jaren later, vindt Mart Grol, onze nieuwslezer, het nodig om weer even met een herexamen te komen.
2: Even die kennis een beetje opfrissen, jongens.
0: Examen economie van gisteren, jij hebt daar een opgave uit.
2: Zeker, ik zal nog één keer herhalen. Een fietsverzekeraar heeft 10.000 diefstalverzekeringen voor fatbikes afgesloten. Gemiddelde verzekerde waarde is €1.600. Totale schadebedrag per jaar €9.600.000. En dan moet je de kans berekenen op diefstal. Nou, ik hoorde jullie flink tijdens deze muziek die we hebben gedraaid.
0: Ja.
2: De hersens kraken.
0: Maar wij waren niet de enige, joh. Het is heel grappig om in de app te kijken hoeveel soorten antwoorden daar binnenkomen.
1: Ja, er komt veel 50% binnen, Mart. Namelijk, hij wordt wel of niet gestolen.
2: Ja. Zit een kern van waarheid in.
1: Vind ik heel grappig.
0: Wil je even met de theorie van Dennis meeluisteren? Daar komt-ie.
3: Nou, als je 10.000 verzekeringen hebt, heb je 10.000 keer kans op diefstal. Want ze verzekeren hem toch voor een reden. Ja, 10.000 klanten, dus heb je 10.000 keer kans op een diefstalclaim. Geen 11.000, want je hebt maar 10.000 verzekeringen. Lijkt me logisch, toch?
2: Ja. Geen spel tussen te krijgen.
0: Nee.
2: Maar niet goed.
0: Nee.
2: Zal ik het uitleggen?
0: Ja, ja. Mag ik
1: een antwoord geven?
2: Ja, heel graag.
1: Is het 60%?
2: En wat zeg jij, Koen?
0: Ik denk 56,2.
2: Hoe kom je daaraan?
0: Ja, lang verhaal. Maar ik heb vooral gekeken naar de appjes die binnenkomen. En ik heb hier ook heel veel zitten opschrijven en zitten pennen en doen.
2: Nou, dan moet ik Sander gelijk geven.
0: 60%?
1: Ja, 60% want ik denk dat je 10.000 maal 1600 doet.
2: Ja.
1: Dan kom je op 60 miljoen. Dan doe je 9,6 of 600.000 miljoen. Dat deel je dan door 1600 en dat maal 100.
2: Fantastisch.
0: Ah, ja.
1: En dat is dan de indicatie voor de verzekeraar.
2: Ja.
1: Wanneer je gaat uitkeren, alles daarboven, is het niet meer rendabel.
2: Je kunt ook doen, de gemiddelde waarde is €1.600. Totale schadebedrag 9 miljoen zoveel, hè. Dan ga je dat eerst door elkaar delen. Kom je op 6.000 fatbikes. Dan zijn er 10.000 verzekeringen afgesloten. En dan kom je dus op 60%.
1: Ja, dan kom je 0,6 en dan wil je maar 100.
2: Inderdaad, keer 100, ja.
4: Excuse me. Everybody. Hey.
0: Heb je er nog één?
2: Je bent afgehaakt, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, snap ik al. We gaan naar een muziekvraag.
1: Ja. Oh, leuk.
2: Van VMBO, van gisteren. Je hoort een deel van het liedje I Had Some Help van Post Malone. En de vraag is, op welke tel van de maat...
1: Nou, ik ga koffie halen.
2: Op welke tel van de maat wordt steeds het woord help gezongen? Deze opgave.
0: Dat is een makkie.
2: Nou, en dan heb ik zelfs nog meer keuze. Is het de eerste, tweede, derde of de vierde maat? Ja.
1: Ik dacht zesde. Serieus. Ja. Ik ben er zo niet in.
0: Nee, de tweede.
2: Heel goed.
0: Ja, tuurlijk.
2: Heel goed.
0: Ja, jongens. Ja, ja.
2: We hebben dus een economiepersoon en een muziekpersoon.
1: Ja. Nou, ik ga even vet bij jatten.
0: En hier is Bob Marley.

0: Kelly and the Wailers. No Woman No Cry. Het is bijna 7:30. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe en het nieuws, Mart Gol.
1: Goedemorgen, steeds meer fraude, waarmee hoor je zo meteen. En ik vertel je dan ook welk huishoudelijk apparaat razend populair is.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen-specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
16: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: droog, soms een buitje en 11 tot 14 graden. Dan de ochtendspits, 60 vertragingen. Klinkt wat veel, maar het valt eigenlijk wel mee. Er zitten niet hele lange bij. De langste op de A2, Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. 30 minuten, dat komt door een ongeluk. En dan snel door naar het nieuws van 7:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen.
2: Steeds meer van ons zijn slachtoffer van identiteitsfraude, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Criminelen die dus aan de haal gaan met wie je bent. Steeds meer bedrijven en sites vragen om een kopie van je paspoort of ID-kaart. En bij grote datalekken belanden die kopieën in handen van verkeerde mensen. En die kunnen dan uit jouw naam rekeningen openen of schulden maken.
0: Ja, daar heb ik een vraag over, Mart. Want afgelopen meivakantie ben ik op vakantie geweest. Dan kom je aan mijn hotel en dan moet je je paspoort inleveren.
2: Ja.
0: Gaat het ding onder het kopieerapparaat en dan krijg je de paspoort weer terug. En dan denk ik, oké, is dat dan verstandig? Denk het niet, hè?
2: Ik denk het ook niet heel handig om dat overal maar achter te laten. Maar volgens mij kun je anders niet gaan slapen
0: je
2: daar.
0: Je kunt niet anders, nee.
2: Nee, ze willen het heel graag hebben.
0: Ja.
2: Nou, tip is nog wel vaak om in ieder geval je BSN-nummer onleesbaar te maken. Op zo'n kopietje bijvoorbeeld, je dat even doorstreept. Dan mocht het dan gelekt worden, zo'n papiertje, dat het dan niet door criminelen misbruikt kan worden. Maar okay. Het is wel goed om altijd eventjes te vragen ook van waarom is dat ID-bewijs nou echt nodig?
3: Nou, dat vind ik dus ook, want je moet ook nog eens je creditcard geven.
2: Ze hebben alles van je.
0: Ja, en het gaat ook nog eens op zo'n gewoon echt letterlijk onder een kop. Hier, maar weet je, er wordt gewoon het is heel ouderwets eigenlijk.
3: Ja, maar en dan moet je ze nog betalen ook, weet je. Ze vragen alles van je en
2: En het belandt dan vaak in zo'n klapper ergens in de la. Dat je denkt, ergens is een Spaans hosteltje. Ja. Dan is vandaag een grote nieuwe stakingsdag gaande in België. Minder OV daar, veel vluchten zijn ook geschrapt. Belgen die blijven boos over plannen van de regering, waardoor mensen volgens de vakbonden onderaan de streep minder overhouden. Betekent extra drukte vandaag voor het vliegveld bij Maastricht. Want verschillende vliegtuigen die normaal naar bijvoorbeeld Brussel zouden gaan, die wijken uit naar Zuid-Limburg. De eerste halve finale is vandaag van het Eurovisie Songfestival. Het liedjesevenement is dit jaar in Wenen, Oostenrijk. Ons land, zoals je waarschijnlijk wel weet, is er niet bij omdat Israël meedoet. Dat land komt vanavond onder meer in actie. En ook topfavoriet Finland staat vanavond op het podium. Ja, je hoort het al eventjes. Een live viool, dat is voor het eerst in 27 jaar.
3: Ja, dan mag het officieel.

0: kerst te pakken, hè, zo eronder.
1: Ja, ik vond het stiekem eigenlijk heel gaaf.
0: Ja, dat, zo hoort
1: het. Zo hoort het toch?
0: Zo hoort het toch, maar ja, volgens het credo, het gaat vooral om het liedje en de stem. Dus dan heb je geen live muzikanten meer nodig.
1: Mogen we nog één keer Finland horen, Mart?
2: Zeker.
1: Zo, dat vinden we goed, hoor.
0: Ja, en dan hoor je aan het einde gaat hij natuurlijk...
1: Hoe?
0: Zo...
1: Sander, jij gaat over een half uurtje. Ga je ons even meenemen vanavond de halve finale van het Eurovisie Songfestival?
0: Ik heb drie favorietjes voor vanavond. Ik heb een Dark Horse en ik heb een heel slecht liedje.
1: Oh, leuk.
0: Gewoon leuk om het kan.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Nu al benieuwd. Dat allemaal straks in de ochtendshow. We moeten ook even stilstaan bij de soap rondom Curaçao. En dat gaat natuurlijk over het bondscoachschap van Curaçao. Want Dick Advocaat natuurlijk, Dickie, die zou het gaan doen. Maar die is toen gestopt vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter.
0: Ja, en dat viel gelukkig mee.
1: Het gaat met haar omstandigheden, begrijpen wij, weer goed.
0: Ja.
1: Maar goed, Fred Rutte is toen de coach geworden van Curaçao. En nu gisteravond werd bekend, gaat Dick toch weer terug naar zijn positie. Dus hij gaat toch naar het WK met Curaçao. Ja, het is allemaal... Niet iedereen is het er ook over eens. Hoe reageert Curaçao er zelf op? Dat hoor je straks over een paar minuten.

0: voetbalteam van Curaçao.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
0: Nog een maandje, hè?
3: Ja, nou, minder dan een maand.
0: Nog één dag minder dan een maand.
3: Ja, nee, maar god, jongens, hey, we gaan aftellen.
0: Heerlijk. Ja, het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. En historisch voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee. Ze hebben zich geplaatst, natuurlijk fantastisch, met bondscoach Dick Advocaat. Maar wat gebeurde daar? Het ging niet goed met de dochter van Dick. En besloot dan ook direct op te stappen. Ja. Vond zijn familie logischerwijs veel belangrijker. Gelukkig gaat het naar omstandigheden weer veel beter met haar. En nu is Dick Advocaat weer teruggekomen.
3: Ja, maar er was heel veel om te doen. Wel niet, want Fred Rutte had natuurlijk zijn plek overgenomen. Ja, de sponsoren gingen zich ermee moeien. De overheid moeide zich ermee. Het was één grote zoop.
0: Ja, Jim van der Del, sportverslaggever van Omroep West. We hebben hem vaker gebeld, ook rondom die plaatsvindingen. Van Curaçao heeft ook een documentaire gemaakt. Jim, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: We mogen dit gerust een soap noemen, toch?
4: Nou, zeker, dit is absoluut een soap. En met natuurlijk als uitkomst gisteren dat Advocaat het was. Maar 4 dagen geleden was de bond nog heel stellig van... hé, dat gaat niet gebeuren. Ja. Fred Rutte is onze man. Dus dat is ook weer conform voetbal. Je spreekt je vertrouwen uit en kort daarna zit er een andere trainer.
0: Maar wat is daar dan gebeurd? 4 dagen geleden zegt de Curaçaose bond absoluut niet. We houden het gewoon bij Fred Rutte. En ineens zijn ze gedraaid als een blad aan de boom. Hoe kan dat?
4: Ja, het gaat eigenlijk terug naar het moment dat de spelers openlijk hebben aangegeven dat ze de klik niet hebben met Fred Rutte. De sponsors zijn ook niet blij met Fred Rutte. Dat is naar buiten gekomen. Ja. Dat werd op het eiland in eerste instantie afgedaan als een broodje aap verhaal of in ieder geval geruchten. Alleen vorige week heeft de bondsvoorzitter van Curaçao dat bevestigd bij de Telegraaf. Hij heeft aangegeven dat hij spelers heeft gesproken, dat sponsors... Ja, toch hebben we aangegeven niet blij te zijn met de gang van zaken. Waardoor uiteindelijk het verhaal bevestigd werd dat dat dus ook echt speelde. Ja, toen heeft de bondsvoorzitter gelijk gezegd... wij als bond van Curaçao hebben normen en waarden... en wij gaan met Fred Rutte naar het WK. Ja, daaraan gekoppeld heeft de hoofdsponsor Corendon gezegd... oké, prima, dan trekken wij ons na dit WK terug.
0: Ja, ja.
4: Ja, en daar is een bepaalde druk ontstaan op die bondsvoorzitter. En dus ook uiteindelijk dat het naar buiten kwam in de pers... dat ook Fred Rutte bij zichzelf gedacht heeft... valt er voor mij hier nog eer aan te behalen.
3: Ja. Nou, Fred Rutte die is dus afgetreden. Hij trekt zich terug, is de berichtgeving. Maar dat zal dan ook niet helemaal vrijwillig zijn geweest.
4: Nou ja, die zal ongetwijfeld afgelopen weekend de balans opgemaakt hebben. En hebben gekeken van als die spelers dat inderdaad hebben aangegeven. En als de grote sponsors het inderdaad ook in Dick Advocaat ziet zitten. Waarom zou ik dan nog blijven? Want ja, vandaag zou hij de selectie presenteren op Curaçao. Ja, en hij heeft toch echt net voordat hij in het vliegtuig stapte de stekker eruit getrokken.
3: Ja. Maar nu, dit is verre van een ideale voorbereiding.
4: Het is totaal geen ideale voorbereiding. Maar het gaat natuurlijk al wat langer over de trainerspositie. Want op het eiland is het al 2-3 weken gaande bij de echte voetballiefhebber. Van zijn we wel op het juiste spoor met Fred Rutte? Ze hebben natuurlijk een bepaalde magie gevoeld onder Advocaat. Het behalen van het WK voor het eerst in Jamaica. Dat raakt dus een beetje kwijt. Is dat dan terecht? Nou, in mijn ogen niet helemaal. Want de voorbereiding speelden ze bijvoorbeeld in Australië 2 oefenwedstrijden tegen 2 grote landen. Althans relatief grotere landen. Ja, daar kan je niet zomaar van winnen. Maar die magie, dat speelt wel mee in het hele verhaal. Want ja. Dick heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. En dat raken ze nu gevoelsmatig een beetje kwijt.
3: Ja.
0: Toen ik dit gisteravond las van hij gaat het toch doen, dacht ik, oh Dick. Want ik bedoel, wat valt er nou nu nog voor om te winnen dan?
4: Ja, ik denk dat hij dat toch als slotstuk van zijn carrière, het behalen van, dat was een van de belangrijkste en mooiste dingen uit zijn carrière. Ja. En er dan ook naartoe gaan. Ik denk dat hij, nu de thuissituatie rustig is, denkt van ja, oké, als die mogelijkheid zich voordoet, dan zou ik dat ook graag mee willen maken. En dat zal de reden zijn dat Dick, die uiteindelijk ongetwijfeld gepolst is of die er voor open staat, heeft gezegd van oké, alleen op een normale manier en dan stap ik in.
0: Ja.
4: Alleen ja, dit is natuurlijk zo hoog opgelopen in de pers. Ja. Dat er voor Rutte gewoon geen uitweg mogelijk meer was.
0: Ja, wel echt lullig voor zo'n Rutte dan toch? Die dat dan instapt en dan gewoon echt aan de kant wordt gezet.
3: Nou ja, kijk, het is een beetje een cliché om te zeggen, maar het kent eigenlijk alleen maar verliezers gevoelsmatig. Want zo'n Advocaat, daar is dan nu inderdaad echt alle hoop op gevestigd. Ja, die gaat het natuurlijk ook niet klaarspelen tegen Duitsland of Ecuador, weet je wel.
4: Nee, dat klopt. Dat zijn ook gewoon grotere landen dan Curaçao. Ja. Maar het zit er met name in, en dat moet je niet onderschatten, de klik die de spelers niet hebben met Rutte. En als ze dat ook openlijk aangeven, en het wordt bevestigd door de bondsvoorzitter.
0: Ja.
4: Ja, dat is wel een dingetje, hoor.
3: En Jim, als hij gewoon 13 juli met die beker staat en ze zijn wereldkampioen geworden, dan krijg je er geen haar meer naar.
4: Nee, dan praten we hier niet meer over.
3: Nee.
0: Als hij er één gelijk spelletje weet uit te slepen, zou het natuurlijk wel fantastisch zijn.
3: Daar hoop je
0: op. Haalbaar.
3: Ja, en dan wil ik niks beïnvloeden, maar het liefst tegen Duitsland. Ja.
0: Jim, komt er nog een deel 2 van de documentaire? Want,
4: absoluut, 7 juni.
0: Oh echt? Oh, heel goed.
4: Ja, komt eraan.
0: Leuk. Dankjewel, Jim, en een fijn WK alvast.
4: Zelfde.

0: dag op hier bij Joe. Abba, leuk om weer te horen. Gimme, gimme, gimme.
1: De map van Cato.
2: Cato Lantinga, mijn dochter, 7 jaar. En is inmiddels hard op weg om professioneel moppetapper te worden.
0: Ja, nou ja, zeker ja.
2: Ja.
0: Ze heeft er weer eentje. Komt-ie.
1: Bram komt thuis en mama zegt... Ik heb hier een kop soep voor je. Als je knoert, kost het je per vlek €1 van je zak. Dat Bram zegt, oké, mama, ga naar boven. Even later komt mama weer beneden en ziet dat Bram met zijn lepelsoep over tafelkleed smeerde. Ze roept, Bram, wat doe je nu? Ik maak van 3 vlekken 1 grote vlek. Dan hoef ik maar €1 te betalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Zo achterlijk is die Bram nog niet.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, nee. Goedemorgen, 8:10. Zometeen raden welke Joe-hitje voor je kiezen gaat krijgen in de 3 noten. Nu Melissa Adderidge, Like the Way I Do.

0: vond ik altijd wel gaaf, want dan zat je naar de clipcenter te kijken, MTV of TMF, en dan kwam Like The Way I Do van Melissa Etheridge voorbij. En bij alle andere, zeg maar, rockachtige bands zag je de elektrische gitaren, maar Melissa Etheridge deed dit op een akoestische gitaar.
1: Oh, ja. Playbacker dus.
0: Terwijl het nummer, nee. Terwijl het natuurlijk best wel rockte.
1: Ja, wou dat zeggen, ja.
0: Dit nummer maar op akoestische gitaar. Melissa Etheridge, bijna 8 uur, straks het nieuws. Mart Grol.
2: Goedemorgen, met laatste nieuws over PostNL. Een flinke boete voor dat bedrijf. Waarom en hoe hoog de boete is, vertel ik je zo. En komen de winterspelen naar ons land?
0: Ik laat je 1 noot horen. Het is een muzikale noot van echt een hele grote hit. Maar kun je de hit herkennen op basis van dit?
2: Nee.
1: Nootje erbij.
0: Komt-ie, hij was ook heel zacht, hè? Ik zal hem iets harder doen.
1: Ja, ik weet hem wel, ja.
2: Maar weet je ook zijn naam?
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Toto.
2: Met?
1: Stop Loving You.
2: Is goed hoor.
0: Toto, hoor je zo?
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey! Oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
15: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
14: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
15: Nee, Greenwave. Greenwave.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
0: Dit is de ochtendshow voor de dinsdag en het nieuws van 8 uur. Mart Grol.
2: Goedemorgen. Boete voor PostNL. Bijna €7 miljoen moet het postbedrijf betalen. Toezichthouder ACM zegt dat post vaak te laat werd bezorgd. Het gaat om een trage postbezorging van 3 jaar geleden. PostNL zegt dat er te weinig postbodes waren toen. Maar de toezichthouder vindt dat geen excuus, want het bedrijf had zich gewoon aan de wet moeten houden. En dus nu een miljoenenboete. Het Nederlands cruiseschip waar het Hanta-virus rondging is vanuit Tenerife op weg naar ons land. Zondag komt dat schip waarschijnlijk aan in Rotterdam, waar het wordt schoongemaakt. Verder is iedereen van boord. Afgelopen nacht kwamen de laatste 2 terughaalvluchten aan in Eindhoven. En die mensen wordt gevraagd om wekenlang in thuisisolatie te gaan. Dat doen 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud ziekenhuis nu ook. Bij het behandelen van een Hanta-patiënt daar zijn de regels namelijk niet goed gevolgd. Hoe lang blijft de Britse premier Starmer nog aan? Na een flinke nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale verkiezingen hebben tientallen partijgenoten het vertrouwen in Starmer opgezegd. Ook deze Britten zijn er klaar mee met hem en vinden Starmer geen sterke leider.
24: I think he's not a strong enough leader and he keeps changing his mind.
25: Well, I don't think he's doing any help to helping anybody.
2: Ja, Starmer zou volgens deze vrouw mensen niet genoeg helpen. Volgens Britse media zullen ook allerlei ministers Starmer vandaag vragen te vertrekken. En er is een steeds grotere kans dat ons land mee gaat helpen met de volgende Olympische Winterspelen over 4 jaar. Frankrijk organiseert ze, maar ze hebben daar geen goede ijsbaan. Italië was nog in beeld om bij te springen. Nou, dat is ook niet meer het geval. Tialf in Heerenveen zou het moeten gaan worden. De organisatie is enthousiast, maar de gesprekken die zijn volgens sportkoepel NOC-NSF pittig.
26: We hebben allereerst honderden vragen moeten beantwoorden van de logistiek in Nederland. Waar kun je op vliegen? Hoe werkt het met treinstations? Wat is de kwaliteit van het ijs?
2: Zei hij bij de NOS. Volgende maand zou er dan groen licht moeten komen. Nou, winterweer is nog ver weg, maar lente of zomer ook eigenlijk. Mix van zon en wolken. Soms een bui vandaag, hooguit 11 tot 14 graden.
0: Verkeersinformatie met een drukke dinsdagochtendspits. Het aantal vertragingen staat op bijna 100. Ja, dat zijn er behoorlijk wat. En er zitten ook een paar langere bij. De A1 bijvoorbeeld, Hengelo richting Apeldoorn. Werkzaamheden bij de IJsselbrug tussen Badmen en de IJsselbrug. Op dit moment 1 uur en een kwartier vertraging. Dat is behoorlijk. Verkeer volgt de omleidingsroute. Dat kan U25. Hou er even rekening mee. Ongeluk op de A2, Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug. 50 minuten vertraging. En ik heb nog de A50, Os in richting Arnhem. Tussen Ewijk en Heteren. Daar ben je 35 minuten langer onderweg. Ja, echt, leven doet het in ons land niet, want we doen namelijk niet mee. Ik heb het over het Eurovisie Songfestival. Vanavond de eerste halve finale.
1: Ja.
0: Mr. Songfestival van Joe, Sander Lantinga.
1: Aangenaam, dag.
0: Ja, dag, hallo. Ja. Dag, hallo. Ja, ik heb jou gisteren gevraagd, toch wel even leuk, van als je vanavond gaat kijken, en ook als je niet gaat kijken, is toch aardig om even te weten wat de favorieten zijn.
1: Absoluut.
0: De minder favorieten.
1: Zeker,
0: zijn.
1: Het is een, we doen niet mee, maar toch is het de moeite waard om te kijken. Zeker een paar hoogtepunten ga ik eruit halen en ook misschien een dieptepuntje.
0: Ja, heb je alvast 1 dieptepunt voor ons?
1: Nou, een dieptepunt. Ik doe het ook, net zoals elk jaar, ook weer dit keer zelfs 2 wereldberoemde sterren mee.
0: Oh!
1: Ja, voor Australië, Delta Goodrum.
0: Ja?
1: Ja, die had Born to Live, Born to Love. Had natuurlijk een grote hit, maar dat doet nog, misschien nog wel grotere sterren.
0: Met welk land?
1: Voor San Marino.
0: Dit is hem.
1: Dit is hem. Ja, ah. Wie dit is, dat hoor je zo.
0: Ja.
3: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met de Coen en Sander Show.
0: Het is een muzikale held die ook regelmatig op Joe te horen is.
1: Wij draaien nog wel eens.
0: Ja, leuk.

0: hoor je denken... Elke ochtend bij Joe, de koelis aan de show. 12 mei, 12 mei. Wat was er ook alweer op 12 mei? Ja. Ja, normaal gesproken zou het natuurlijk doodgegooid worden... met het ene en het andere songfestivalbericht. Maar ja, Nederland doet niet mee. We boycotten eigenlijk het Songfestival vanwege de deelname van Israël.
1: Ja.
0: Maar vanavond toch echt de eerste halve finale.
1: Absoluut, zijn we helemaal uitgespeeld. Nee, we kunnen gewoon stemmen als Nederland. Dan worden we op de grote hoop gegooid. En dan zijn we, vallen we onder het noemertje The Rest of the World.
0: Ja, je hebt een paar Mr. Songfestivals. Je hebt natuurlijk Cornald Maas.
1: Ja, dat is de Mr. Mr. Song.
0: Dat is de Mr. Songfestival.
1: Ja.
0: Die hebben we straks ook in de ochtendshow, 8:15. Cornald Maas, dat is heel gek voor hem, want toch eigenlijk geen actieve rol.
1: Nee, dat is voor het eerst sinds tijden.
0: Heel
1: dat
0: raar.
1: Dat hij op de bank thuis zit.
0: Geen commentaar geven natuurlijk ook. Dan hebben we ook Arend Baren, Mr. Songfestival van de RTL Boulevard. Die is op dit moment op Schiphol voor de vlucht naar die halve finale toe.
2: Nou, een hele rustige sfeer hier op Schiphol op de vroege vlucht naar Wenen. En dat is wel opvallend hoor. Normaal staan er altijd wel wat fans. Nu helemaal niet. En het leeft natuurlijk veel min omdat wij voor het eerst eigenlijk niet meedoen. Avrotros, los van de disqualificatie, heeft gezegd we doen dit niet mee. En dat heeft ook gevolgen voor de sfeer. Hoor ik in de stad, heerst ook veel beveiliging daar. En dat betekent gewoon dat het een beladen jubileumeditie wordt.
0: Ja, beladen jubileum.
1: Nou, het zegt natuurlijk ook genoeg dat normaal staat Boulevard, waar Arend Baren voor werkt, zat natuurlijk al een week van tevoren
0: op
1: de plek van de bestemming. En nu gaat Arend op de eerste dag van de halve finale pas daarheen.
0: En dan hebben we natuurlijk nog Mr. Songfestival nummer 3.
1: Nou, nummer 1, hè? Hallo,
0: oh, sorry.
1: Bescheid blijven, alsjeblieft.
0: Sander, ja, nee, goed.
1: Ja,
0: jij weet er veel van en je bent er al ieder jaar ook actief mee bezig.
1: Van kinds af aan was ik fan van Sesamstraat en het Songfestival en ik heb het beide nooit losgelaten.
0: Ach, schattig.
1: Mijn droom is dat het ooit samenkomt.
0: Je gaat
1: dat Bert er niet meedoen.
0: Ja, dat zou het zijn. Dat ze de pauze-act voor. Hé, maar neem ons even mee, want ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ik heb geen idee wat we vanavond te zien gaan krijgen.
1: Dat snap ik, omdat we dus inderdaad normaal word je doodgegooid met fragmenten, kansen. Hebbers, boekmakers, horen we allemaal niet. Het gaat over Hamta en over olieprijzen. Maar het is wel lekker om toch vanaf 9 uur vanavond even een beetje verstrooiing en verpozing. Gewoon even gedachten op nul. En te kijken naar natuurlijk een soort vloed van musicaliteit, al dan niet kwaliteit geborgen. Maar het is wel, überhaupt is het toch best wel een oké niveau hoor.
0: Nou, daar ben ik blij om dat te horen. Want het is natuurlijk wel eens om te janken.
1: Het is absoluut wel eens om te janken, maar overal is het best oké. Vanavond meteen in actie gewoon de winnaar. Een van de grootste kanshebbers, dat is Finland.

0: Dus ja. Dit vind ik gewoon meteen heel goed klinken.
1: En met dus voor het eerst 27 jaar een live instrument, een live viool. Alexander Rybak won in 2009 met Fairy Tales. Dat was gewoon geblewerkt. Maar en waarom er een uitzondering is gemaakt, dat is gewoon, dat hebben ze niet toegelicht. Maar vanavond mag in één keer Finland gebruik maken van voor het eerst in 70 jaar een live instrument.
0: En is dat het enige land dat dan een live instrument heeft?
1: Ja, ze hebben een verzoek ingediend en dat is ingewilligd.
0: Is dat
1: gek genoeg.
0: Wat raar.
1: Ja, nou dan gaan we naar ook toch wel een kans hebben. Dat is Griekenland. Moet je weten dat eigenlijk met dat cha-cha-cha van Karia, weet je nog? Die Finn ook was dat, met dat groene pak. Cha-cha-cha. Dat was een beetje van de internetgeneratie die in één keer meedeed. Hè. Later kreeg onze Joost Klein. Vorige had je Tommy Cash met Latte Macchiato. Dat is zeg maar de TikTok-generatie. Maar dan op het Songfestival-podium. Die hebben ook een totaal eigen stijl, eigen muziek. Ook qua kleding. Het werkt altijd wel, want ze eindigen hoog. Dit jaar dus Griekenland. Die tapt uit hetzelfde vaatje met Achilles. Sorto.
2: Aan de Togo Verdo.
0: Jezus. Wat is dit, joh?
1: Ja.
0: Oh, dit is verschrikkelijk.
1: Ja, het gaat hoog eindigen.
0: Dit gaat helemaal niet hoog eindigen, Sander.
1: Zeker wel. Dit zijn alle TikTokkers die gaan stijgen. Ja, dit gaat hoog eindigen.
0: Helemaal overprikkeld, joh.
3: Is dit irritant?
1: Maar hoor het nog eens en je denkt, oh, dat. Dus dat was hetzelfde met Joost Klein en Karia. Dus dat is ook. En we kunnen er niet omheen. Israël, het is natuurlijk veel te doen over de deelname. Nou, uiteindelijk doen ze dus gewoon mee.
0: Ja.
1: Druk ook wel het stempel natuurlijk, op wat voor manier dan ook op het festival. Maar als je echt kijkt naar het liedje, ze krijgen natuurlijk heel veel stemmen, omdat het Israël is natuurlijk. Maar het liedje zelf is ook nog niet zo verkeerd.

0: Ja, dit vind ik heel goed. Oh ja. Ik heb een kippenvel van.
1: Oh.
0: Ja, nee, ik vind het jammer dat Israël is. Maar goed, het liedje is gewoon goed, hoor.
1: Kom ik aan het wenkleur? Nee.
0: Nee, hallo zeg. Nee, maar dat had ik net ook. Maar wat jij nou met dat Griekenland voor jou, dat vind ik het...
1: Ja, maar dat is... Ja, weet je niet meer dat tsa-tsa-tsa? Dat ja. Is, ja, en Latte Macchiato dacht
0: ik... Ja, met Latte Macchiato vond ik wel leuk. Maar dit vind ik gewoon verschrikkelijk. Ja. Mart, jij bent met mij, hè?
2: Ik ben met jou eens. Ja, ja, zeker. Ik vind Israël is dan, los even van de hele politieke kwestie... Tuurlijk, als je puur naar het liedje kijkt, zeg ik ook even als journalist... dan is het wel echt songfestivalmuziek.
1: Dat is het. Ik heb zometeen nog de superster en ik heb nog... Een dieptepunt.
0: Oh ja, leuk. Dieptepunt, ja. De plaspauze vanavond, die krijg je straks van Sander. Hier is IJs of Beest uit Zweden.

0: Love is a Battlefield. Dankjewel voor je berichtje, Claudia. Leuk. Het is 8:20. Dat betekent vanavond over zo'n dikke 12 uur. Eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Gelukkig hebben wij een kenner in ons midden. Zijn naam is Sander.
1: Ja.
0: Ga je kijken vanavond eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee, het wordt te laat, jongens.
2: Hoe kan dat nou?
1: Ik ben gewoon, ja, dat snap ik. Maar dan moet ik het mooi even terugkijken. Of misschien met een half oog. Maar ik ben gewoon, ja... Mijn ogen vallen gewoon soms dicht om 9 uur.
0: Ja, je doet natuurlijk een ochtendshow.
1: Je doet een ochtendshow, ja. En ik heb echt de EBU gevraagd of het om 12 uur 's middags wil doen. Nee. Maar daar zagen ze geen heil in.
0: Ik heb jou gevraagd, Sander, want het leeft natuurlijk eigenlijk niet echt in Nederland. Want we doen niet mee. Maar kun je ons even bijpraten? Wat kunnen we allemaal verwachten deze halve finale? Nou, Finland hebben we al gehad. Dat is de grote favoriet.
1: Ja.
0: Hebben Griekenland, dat vond ik echt dramatisch. Maar Israël heeft buiten alle politiek om wel een goed liedje gemaakt.
1: Absoluut, en Griekenland gaat ook hoog eindigen. Dan hebben we natuurlijk San Marino, een dwergstaatje. Het ene kleinste land van Europa. Want Vaticaanstad is het kleinste land.
0: Ja.
1: Maar San Marino moet het heel altijd hebben van zijn gastartiesten. Zo heeft bijvoorbeeld Gabry Ponte een keer meegedaan. En ook Flo Rida. Nou, deze keer hebben ze helemaal kosten nog moeite gespaard.
0: Want wie is deze man?
1: Ja.
0: Nou, je kan hem eigenlijk helemaal niet herkennen.
1: Nee. Nee. Stond bekend om een hele hoge, mooie, zuivere stem. Ja, dat is natuurlijk... hij is al dik in de 60. Dit is niemand minder dan Boy George.
0: Ja.
1: Van de Culture Club. Come a Chameleon. Boy George, die doet mee voor San Marino met het Songfestival.
0: Ja, moet ik wel zeggen, als ik dan dit stukje hoor... dan denk ik hoor alleen maar een beetje autotune.
1: Nou, ze staan ook hopeloos laatste.
0: Ik hoor vrij weinig Boy George.
1: Ja, het is de best. En wat vanavond ook België. Gaat het ook waarschijnlijk niet goed doen. En ja, dan heb je ook nog alles wat ertussen ligt. En dat is de grote grijze brei, noem ik het allemaal. En dat kan je, het is niet slecht, het is ook niet... Maar je kan prima een kratje pils kopen als je tijd hebt. Dingen

0: Zo, er zit een van de panfluiten ergens op rechts doorheen. Oh, daar is die.
1: Welkom to Miami.
2: Beetje agressiever.
0: Nou, vind ik ook.
2: Ja. Dus Finland, Israël, zeg jij, Sander. Die gaan sowieso door.
1: En Griekenland.
2: En Griekenland.
0: Ja, maar Griekenland, Sander.
1: Ja.
0: Ja, sorry dat ik het zeg, maar een verschrikkelijk nummer.
1: Ja, maar je hoort 20 seconden. Het is gewoon een 3 minuten lang. Nee. Maar dit is gewoon, jong tegen oud. Wij zijn boemers. Maar dit is de TikTok, de Joost Kleine. Ze hebben ook toevallig met z'n drieën, Joost Klein, Tommy Cash en die Karia van Finland, die hebben ook deze jongen weer onder hun hoede genomen. Het is de internet-TikTok-generatie die zich muzikaal laat gelden. En daar wordt gewoon heel veel op gestemd. Zeker omdat het opvalt.
0: Nou, doe je oren maar even dicht.
3: Aan de toko verto.
0: Jezus. Wat verschrikkelijk. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Morgenochtend dan hoor je er meer over in de show natuurlijk.
1: Maar jij bent niet meer welkom, hoor, Santorini.
0: Kunnen we een nabespreking doen? Nee, dat is inderdaad waar.

0: En Andrea is helemaal weg van het liedje.
1: Goedemorgen, Koen en Sander. Als je me nou, wat een muziek.
0: Ja, kan ook nog even gaan over het Songfestival, dat weet ik niet hoor. Bij de 8:30, Mart Grol. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, zometeen in het nieuws. Eén huishoudelijk apparaat hebben steeds meer mensen in huis. Misschien jou ook wel, hoor je zo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deal hiervan verliezen.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Aldi. Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Goedemorgen, het weerbericht voor vandaag. Een lokale bui, maar ook het algemeen droog. Verder een mix van zon en wolken, 11 tot 14 graden. En dan de ochtendspits, en die is erg druk. We zitten ruim boven de 100 vertragingen. Het zijn er om precies te zijn 108. En er zitten ook een paar hele lange bij, met name op de A1. Dat is even schrikken daar, Hengelo richting Apeldoorn. Al dagenlang natuurlijk drukte voor de IJsselbrug. Nu ook nog een ongeluk daar, 12 kilometer file. Vertraging inmiddels opgelopen tot, daar komt hij, 2 uur en 10 minuten. Sterkte daar op de A1. Dan de A9, Alkmaar-Amstelveen. Ook daar een ongeval tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein. Het levert je vertraging op van 1 uur en 20 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk, 50 minuten. En de A50 Os in de richting Arnhem tussen Ewijk en Heteren. Dan ben je 35 minuten langer onderweg. Sterkte deze ochtendspits en luister naar het nieuws van 8:30. Mart Grol.
6: Goedemorgen. Te weinig postbodes gaat PostNL flink wat geld kosten. Het bedrijf moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Toezichthouder ACM legt die straf op omdat post veel te vaak te laat bezorgd werd, zegt die toezichthouder. PostNL is het niet eens met de boete en zegt zojuist dat die boete ervoor kan zorgen dat het bezorgen van post nog verder in gevaar komt. Een gewonde bij een brand bij een autobedrijf in het Utrechtse Bunnik. Het is iemand die daar werkt die gewond is geraakt. Het vuur is inmiddels uit, maar de zaak is volgens de brandweer helemaal uitgebrand. Het is nog niet bekend hoe het vuur is begonnen. Huizen in de buurt zijn op een beetje schade na gespaard gebleven. Een bizarre voetbaluitslag in het Brabantse Schijndel bij het slechtste team van ons land. Zo noemen ze zichzelf volgens Omroep Brabant, de amateurspelers van Avanti. Ze kregen afgelopen weekend 61 tegengoals om de oren. Het team had maar 7 spelers op het veld, geen keeper en ze hadden een kater, want de avond ervoor was het gezellig geweest. En zo ging het afgelopen seizoen vaker mis.
7: 0-13.
8: 0-13, oh, dat valt nog mee.
7: Maar ja, we doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
8: Is het nog wel leuk? Ik ben blij als de dag voorbij is.
6: Ja, toen 13 tegengoals, nu dus 61. Ondanks verlies op verlies blijft de sfeer wel goed tussen die jongens. En wordt alles gevierd alsof het een kampioenschap is geweest.
5: Ah, 61. 61 doelpunten tegen.
6: Wat heb je dan gaat staan doen, hè?
9: Ja, maar dan doe je het toch een beetje.
6: Dan doe je het erom.
9: Dan kan je toch ook zeggen, ik draai me nog een keer om, blijf lekker slaan.
6: Het lijkt me ook voor de tegenstander helemaal niet leuk om tegen dit team te moeten voetballen. Dan weet je gewoon dat je gaat winnen.
9: Ja.
6: Dan kopen we steeds minder huishoudelijke apparaten. Denk aan een wasmachine, een waterkoker of een oven. Maar als we iets kopen, dan trekken we echt wel de portemonnee. Zo blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Dan kiezen we graag voor luxe apparaten zoals de robotstofzuiger. Die is echt razend populair. Er zijn er flink meer van verkocht. En ook voor een goede kop koffie leggen we graag wat extra geld neer.
5: Ja, ja, herkenbaar toch wel.
9: Ja.
5: Hebben jullie zo'n ding?
6: Robot ding?
5: Ik heb een robot grasmaaier, maar geen stofzuiger.
6: Oh ja.
5: Nee. Jij wel?
6: Ik had hem in mijn vorige huis. Toen hadden we ook iets meer gelijkvloers.
9: Vergeten mee te
6: handiger.
9: Nemen.
6: Ja, die staat er nog. ook een naam gegeven.
9: Oh.
6: Dik Soef.
9: Soef?
6: Soef. Ja. Soef. En ik had ook een dweil, die heette Splash.
5: Je had een dweil, die heette Splash.
6: Ja, en die heb ik verkocht. En die hebben nu een nieuw baasje. En dat gaat allemaal heel goed, begrijp ik.
9: Het gaat goed met Soef en Splash. Wat vliegt daar nou door de deur? Oh, is het imago van Mart.
6: Ja.

0: Elinor schrijft in de app: Goedemorgen Koen en Sander, ik heb vandaag mijn dienst gewisseld zodat ik vanavond kan kijken naar de eerste halve finale van het Songfestival.
1: Nou, leuk.
0: Ik hou er echt van al sinds klein meisje ieder jaar lekker kijken met de kinderen en de besties. Ja, de man die vanavond ook op de bank zit, en dat is even raar, dat is Cornald Maas. En die hoor je over 5 minuten.

0: Smith en I Don't Wanna Miss A Thing. Prachtig. Soundtrack van de film Armageddon. 9:15 is het. Vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen in Oostenrijk. Maar het mogen duidelijk zijn, het leeft natuurlijk allemaal een stukje minder. Ja. Nederland doet niet mee.
1: Nederland doet mee. Nee. Maar goed. Het is feestelijk, maar toch ook ordinair, plat, clichématig en laat weinig aan de verbeelding over. Veel van hetzelfde en weinig vernieuwend. Ja, ja, vanavond om 9:30 op NPO 2 het programma Volle Zalen met Cornald Maas.
0: Cornald, goedemorgen.
2: Ja, als, ik werd net wakker en ik zat in een droom. Of ik dacht, misschien is het eigenlijk wel een nachtmerrie. Ik droomde dus echt waar dat bij de inzending van San Marino vanavond op de plek van Boy George Sander stond. En dat hij ook nog gewoon zuiver zong.
1: Nou, tot aan Boy George kon het nog allemaal, maar bij zuiver zingen moest het toch echt een droom zijn.
2: Hè? Nou, ja, nee, dankzij de Masked Singer. Maar ja, goed, ja. Het is inderdaad 70 jaar Eurovision, 75 jaar, nou ja, 75 afleveringen volle zalen. Ja. Andere koek.
0: Mr. Songfestival, Cornald Maas, jij begint over San Marino. Laten we meteen maar even luisteren naar een stukje Boy George. Dat is dan Boy George. Het had iedere artiest kunnen zijn. Je hoort helemaal niet dat het Boy George is.
2: Nou, zelfs als Boy George doet, kun je hem amper herkennen als een Boy George. Althans, de stem van voorheen uit de jaren 80, zal ik maar zeggen. Maar hij steunt een zangeres die al 2 keer eerder heeft meegedaan in Eurovision.
0: Ja.
2: En treedt vanavond in een nogal bonte halve finale aan.
1: Kijk, bonte halve finale. Hoe ga jij vanavond en ook donderdag en met name ook Sarah, hoe ga je het beleven, Cornald? Voor het eerst een beetje aan de zijlijn.
2: Ja, nou, ik heb wel eens eerder geen commentaar gedaan, long ago, toen het overgedragen werd van de NOS naar de TROS enzovoort. 11/12/2013 was dat. Nou, ik dacht, want ik kreeg alle uitnodigingen om in programma's te gaan zitten en zo. Na afloop ook, en dan evalueren. Maar ik dacht, nou ja, als ik dan toch thuis ben, dan ga ik het gewoon doen zoals vroeger. Mind you, in het stenen tijdperk in de jaren 80, toen ik ook al leefde. Ik ga gewoon, zaterdag ga ik met mijn moeder komen naar Amsterdam, dan ga ik met haar kijken, met mijn zusje. En vanavond en donderdag doe ik dat onder andere met Paul de Leeuw. En Paul leren kennen in de jaren 80. En onze vriendschap kreeg toen een hele extra dimensie, doordat we onze gemeenschappelijke passie voor Eurovision ontdekten. En toen ben ik ook zijn redacteur en verslaggever geweest een aantal jaar. Nou, in elk geval, we hadden besloten dat waar ik ook was, zei Paul en Peter, een andere vriend van ons. We gaan gewoon met jou kijken, dus... Wie weet gaan we zelfs punten geven, maar ik weet nog niet helemaal zeker. Maar we gaan wel samen kijken.
1: Het schriftje op schoot. Maar vind je dat leuk? Of heb je toch iets van emotie en vind je toch ook jammer hoe dat allemaal... dat je dan toch op de bank parallel zit?
2: Nou ja, nu het eenmaal zover is, denk ik van allemaal prima. Maar toen in december, in die hele aanloop naar de beslissing om niet mee te doen... en de argumenten die ik had, en de argumenten die Avro Tros had... en de opstelling van de NPO. En alles wat ik nu ook weer lees, ook de reactie van de opperbaas van de EBU, Martin Green... op een groot stuk in de New York Times, waaruit een hele reconstructie blijkt... Hè, over de Israëlische inmenging. Het is echt wel politiek een beetje besmet. En ik heb ook wel het gevoel, nou, jullie refereerden geloof ik al aan... gisteren was er een documentaire ook bij de NTR over de geschiedenis van Eurovision... die dan precies wordt uitgezonden in het jaar dat Nederland niet meedoet... Maar daar hadden amper 200.000 mensen naar gekeken. Op NPO 1, hè, mind you. Ja. En dat zegt wel iets over dat iedereen denkt... nou, het zal allemaal wel. Het chagrijn rond de hele controverse... rond de niet-deelname van Nederland. Dus in zoverre vind ik het ook wel weer prettig... om een beetje op afstand te verkeren nu juist. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, nou, kijk, normaal is het natuurlijk in de berichtgeving... al soms al weken sprake van hysterie... dat het nu precies tegenovergestelde. Nee.
2: Ja, het is eigenlijk heel stil. En het gaat een beetje, er zijn wel redelijk wat verslaggevers en journalisten uit Nederland afgereisd naar Wenen. Om verslag te doen van de openingsceremonie. En een beetje, als je er ook nu naar kijkt. Ik keek gisteren naar een stukje van die openingsceremonie. En ja, dat doet iedereen zijn uiterste best om, en dat snap ik ook wel hoor, om te doen alsof er helemaal niks aan de hand is. Alsof er geen 5 landen zijn die hebben gezegd, doen we even niet mee. Over de artiesten die belast worden met ingewikkelde vragen over de deelname van Israël. De EBU doet er alles aan om dat buiten boord te houden... en te doen alsof het feestje zoals altijd wordt gevierd. Maar dat is gewoon niet echt zo. En dat reduceert het plezier ook wel.
1: Ja, en wat nou nog, wat mensen toch nog niet snappen... is dat dan de Avro Tros zegt, we doen niet mee... voelen zich gesteund door andere omroepen... en dat dan met name dus de NOS zegt, dan zenden wij het wel uit.
2: Nou ja, dat is natuurlijk die idiote constructie die aan niemand uit te leggen valt... van onze NPO, de Nederlandse publieke omroep. De NPO is lid van de EBU. Dat is anders dan in al die andere landen... Hè, waar je vaak maar één omroep hebt die direct onder de politiek zit. Nou, de NPO is de opperbaas, die is lid. Die geeft het aan een omroep. Dat is altijd AVROTROS, die ook de deelname verzorgt. AVROTROS besloot om niet mee te doen. Gesteund door de NPO overigens. Maar de NPO heeft later toch bedacht, ja, maar we zenden het wel uit, want we vinden het een belangrijk maatschappelijk en cultureel event. En die hebben toen net als vroeger de NOS gevraagd om het dan wel uit te zenden. En ik denk dat daar ook wel mee speelt. Ja, het was vorig jaar het best bekeken programma van het jaar, het Songfestival. Van ja, we hebben er niet zoveel zin in om al die kijkers naar Peter van der Verre bij de VRT of Graham Norton bij de BBC te jagen. Ja. We gaan het gewoon lekker zelf doen en uitzenden met de nieuwe commentatoren. Dat is denk ik een beetje het achterliggende verhaal.
1: Wat denk je van vanavond? Gaan we nog wel kunnen genieten met z'n allen, muzikaal gezien?
2: Ja, nou, het is, nou er zitten vanavond wel een paar. Zitten drie inzendingen bij sowieso die volgens mij straks ook heel goed gaan doen. Dat is Griekenland, wat ik zelf heel erg leuk vind.
0: Verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk.
2: Ik vind het juist heel erg leuk en goed en vrolijk ook. En met een belangrijk verhaal ook nog, Verto. Nou ja, dat.
0: Nou, dan even, ga ik even nog een stukje doen, want voor de mensen die niet weten waar het over gaat. Dit is de inzending van Griekenland.
3: Ande toch, Verto.

0: als je het nu zo koud op de radio hoort, denk ik echt, is niet om aan. Kijk, als die echt goed is en je.
1: Dan die geloof
0: ik het. Maar ja, en ik hoorde Sander er ook al enthousiast. Jullie kenners zijn hier heel enthousiast over.
1: Ja, nou oké, okay, dan even kijken wat ik nog meer. Nou, Finland is natuurlijk gedoodverfde winnaar, maar moeten we ook nog maar zien of dat gaat werken. Maar weet je wat volgens mij het heel goed gaat doen en nog een beetje onder de radar zit? En gisteren was ook een stemming bij het publiek in de zaal en daar won dit nummer overtuigend. Is de inzending van Moldavië. Viva Moldova, van een rapper die daar heel bekend is, Satoshi heet hij. En eigenlijk is het ook bijna weer politiek. Het is gewoon een soort lofzang op Europa en de aansluiting bij Europa, zou je kunnen zeggen. Het is de opening van de halve finale. En die zet meteen de toon.

0: Ja, Koen, hoe zit je erbij nu?
1: Nee, dit vind ik aardig. Maar ik heb Finland natuurlijk, jij noemde hem net al Finland gehoord. Dat vind ik ontzettend goed. En even van alle politiek natuurlijk, dat is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen. Maar het liedje van Israël vind ik dus ook een heel goed liedje.
0: Ja, dat is een beetje in de stijl zelfs van Stromae en onze eigen Cloud vorig jaar. Ja. En die zanger is heel goed, ook vocaal heel goed. Ja. Het is minder emotie appeal dan de twee vorige Israëlische inzendingen. Maar hoe dan ook, gaat Israël het heel goed doen. Want die hebben het televootvoordeel opnieuw weer dit jaar, denk ik. Ja. Dat mensen bijna ongeacht de song ook weer op Israël gaan stemmen. En ik ben benieuwd wat de jury's nu dit jaar gaan doen.
2: Ja, want het is gewoon een goed liedje. Cornel, wat nou als Israël wint?
0: Ja, dan moet de EBU lang met zichzelf in conclaaf, denk ik. Dat zullen ze ook wel doen, want ik denk dat er dan echt wel een probleem is. Je ziet ook dat omroepen die nu nog niet zijn afgehaakt, zoals de VRT en de Scandinavische omroepen, ja, die zullen, Israël zegt, als ze winnen, dan gaan ze het ook organiseren. Maar ik denk dat als de omstandigheden blijven zoals die nu zijn, is daar natuurlijk geen sprake van, dan gaan er meer landen afhaken. En dan heeft de EBU echt een groot probleem, ook financieel.
1: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. We hebben nog een halve finale, nog een halve finale. Zaterdag de finale, dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf.
0: Nog niet vanaf, zou je zeggen.
2: Vanavond 21:30 op NPO 2, volle zalen.
1: Hey. Cornel, dankjewel en doe de groeten aan Paul de Leeuwen vanavond.
0: Ja, doe ik. Joe. Hoi.

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Straks het nieuws van 9 uur in de ochtendshow. Mart Grol.
1: Goedemorgen. PostNL reageert zo op de miljoenenboete die het bedrijf heeft gekregen. En een verhaal vol telefoonterreur.
2: De drie noten.
0: Ja, dan is het al 9:05 en dan weet je het. Dan kun je het Koen en Sander Show pakket winnen. En een kussen mag je uitzoeken bij Beter Bed. Als je ons een muzikale spelletje even meedoet. Ik heb 3 noten beschikbaar van een grote hit. Dit is een jaren 90 is het een jaren 90 knij? Ja, hè?
3: Ik weet het niet.
0: Oh, ja. Nou ja, je mag het weten.
3: Mag ik het weten. Want, nee, dat is een jaren 80 knijt, denk ik.
0: Hij zei, ja.
3: Hey, op het randje van de jaren 80.
0: Eind jaren 80. Ja. Zou ook nog kunnen. Oké, 1 noot, daar beginnen we mee. Kijken of je aan de hand van deze ene noot weet welk liedje wij zoeken. En je mag het gaan appen als je het weet.
3: Nee, er moet een nootje bij.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: We gaan maar voor 2 noten.
3: Ja, en daar laten we het bij.
0: Daar laten we het bij, hoor ik.
3: Goeie plaat is dit, zeg.
0: Ja, dit is heerlijk.
3: Potverdimme slot, zeg.
0: Je hoort hem straks in zijn geheel in de singalong. Nu wil ik het graag van je weten in de app voor al die mooie prijzen. Welk nummer is dit?
4: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
7: Mama.
6: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of 133 euro bijtelling per maand. MG, find your more.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
2: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Het is 9 uur, dus zo dadelijk hier de singalong. En nu het nieuws, Mart Grol.
8: Goedemorgen. Post in gevaar. Het bezorgen van post is in gevaar. Het is al lastig voor PostNL om post te bezorgen, omdat het steeds duurder wordt en het gaat nog lastiger worden, zegt het bedrijf. Nu bekend is dat PostNL een boete van €7 miljoen moet betalen. Toezichthouder ACM geeft die straf, omdat post vaak te laat is bezorgd. PostNL is het er niet mee eens en maakt bezwaar. Van steeds meer mensen wordt de identiteit gestolen, nu je op steeds meer plekken je paspoort of ID-kaart moet uploaden. Niet alleen bij banken of verzekeraars, maar ook bij Airbnb of Tinder, om zo nep profielen tegen te gaan, schrijft de Telegraaf. Doordat er steeds meer datalekken zijn, belanden steeds meer ID-bewijzen in handen van criminelen, met alle gevolgen van dien. Het is vandaag een stuk drukker op vliegveld Maastricht-Aken Airport. Komt door een nieuwe grote stakingsdag in België. Veel vluchten zijn daar geschrapt, bijvoorbeeld in Brussel, waardoor allerlei vliegtuigen uitwijken naar Zuid-Limburg. Ook rijdt er minder OV in België vandaag. Belgen protesteren al langer tegen plannen van de regering, waardoor mensen volgens de vakbonden steeds minder geld overhouden. Een foutje bedankt. Een man uit Breda is wekenlang platgebeld door een fout bij de parkeerdienst in Den Haag, schrijft Omroep West. Die man kreeg de hele dag door telefoontjes van mensen die een wielklem hadden gekregen. Het nummer van de parkeerdienst stond per ongeluk doorgeschakeld naar de mobiel van die man. Nou, keer op keer zou het zijn aangepast, maar die man die bleef maar gebeld worden. Het zou nu dan toch echt moeten zijn opgelost. Het weer van Weerplaza. Zon, wolken, soms een buitje vandaag, maar over het algemeen is het droog vandaag overdag. 11 tot 14 graden.
7: Dan de verkeersinformatie. We hebben een hele drukke dinsdagochtendspits. Het aantal vertragingen ver boven de 100. Nu, op dit moment, zijn we op de terugweg, zoals dat heet, met 76 vertragingen. Er zitten echt een paar lange bij, met name op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij de IJsselbrug een kapotte auto, ongeluk geweest. 2 uur en een kwartier vertraging daar op de A1, 13 kilometer file. Ook is de file lang op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Ook daar is een ongeluk geweest tussen Heemskerk en het Rotterpolderplein. 1 uur en 3 kwartier nog. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en de brug Katerveer 2, 10 kilometer. En daar ben je 35 minuten langer onderweg. Sterkte onderweg als je te maken hebt met die vertragingen. Gelukkig een doekje voor het bloeden, want wij hebben te winnen het Koen en Sander Show pakket en de kussen naar wens van Beter Bed. Als je ons spelletje meespeelt, je mag in de app van Joe laten weten welk nummer dit is. 2 noten.
9: Ja, nou, het is niet Dr. Alban, It's My Life. Ook niet Can You Feel It van de Jacksons. En Andrea denkt dat het om Dancel gaat met Pump It Up.
7: Oh ja. Ja, dat snap ik.
9: Ja, is het ook niet?
7: Nee, dat is het niet. Nee, nee. Je mag het laten weten in de app van Joe, want we hebben nog een paar minuten. Welk nummer is dit? Kom maar door.
10: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Een uur lang meezingen met Joe. Ja. De Joe Singalong met Koen en Sander.
7: Goedemorgen, zo dadelijk Ike en Tina Turner. Vanavond de halve finale van het Songfestival. Ken je deze nog? Van Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ja.

0: in de Koen en Sander Show. Elke ochtend vanaf 9 uur een uurtje meezingen, want het zijn extra lekker meezingbare liedjes. Uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Ja, zo simpel is het. We hebben 2 noten laten horen van een bekend liedje en er kwam veel binnen.
0: Zo, heel veel reacties hebben we gekregen. Onder andere van Paul uit Hoofddorp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Paul. Ben je onderweg op dit moment ook?
2: Ja. Ik zit voor mijn werk zit ik langs de weg. En dan lever ik een luchtvracht af of ik haal het op. Ja. Ik zit nu op het moment richting Rotterdam en in de omgeving.
0: Okay.
1: Maar je rijdt luchtvracht, maar moet luchtvracht niet door de lucht?
2: Ja, ik kom natuurlijk met wij brengen naar Schiphol en de vliegtuigen brengen naar de landen waar het heen moet.
1: Ik snap het.
0: Ja. Dank voor de uitleg, Paul. Wij hebben 2 noten laten horen. Sander zei het al, van een hele grote hit. Komt hij nog een keer? Opgave van vandaag klinkt als volgt. Ja.
1: Oh, nou, welk liedje denk jij te herkennen?
2: Nou, ik denk gewoon dat dat Pump Up The Jam is van Technotronic.
1: Je denkt gewoon aan Pump Up The Jam. Nou, Paul, dat is goed.
2: Mooi, dankjewel.
0: Zeker goed, en dat betekent dat we jou blij kunnen gaan maken met het Koen en Sander Show pakket. Daar doen we trouwens ook nog een kussen bij. Mag je uitzoeken op de site van Beter Bed. Allerlei soorten kussens, dus kun je lekker een tukkie doen. Dit is wel eens je vrachtwagen, eigenlijk een tukkie.
2: Ja, ik heb geen slaapcabine, maar je probeert in de pauze toch wel een beetje eventjes een kort powernipje te doen. Dus,
1: lekker. Ja.
0: Nou, komt het kussen goed van Paul? Goed van Pas, Paul? Pas. Hey, en een fijne dag, werk ze!
2: Jo, dankjewel.
0: Hoi.
2: Jo, hoi.

0: stuurt ons een berichtje. Eén woord. Abeltje.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Soundtrack van Abeltje, vlieg met me mee. Het avontuur van Treintje Oosthuis. Dat is een prachtig liedje.
2: Ja, fantastisch. Dat was in de tijd van ook De Zee, weet je wel. Tijd dat ze echt mooie, geweldige, meeslepende liedjes maakt.
0: De Zee, destijds ook nog gezongen bij de opening van de Arena.
2: Ja, en profetisch gezien was het grasveld voelde alsof je aan het voetballen was op De Zee.
0: Ja. Nou, dat is toen een soap geweest van jaren.
2: Jaren.
0: Maar inmiddels gaat het allemaal wel.
2: Helemaal goed. Toen kwam een hybride gras, weet je nog. Ja. Kunst met echt gras. En nu is het gewoon goed. Niet het spel, maar het grasveld ook. Daar ligt het.
0: Bezig aan de Joe Singalong voor de dinsdagochtend. Wij blikken vooruit naar 20 mei, want die datum staat in hoofdletters in onze agenda. Waarom? Dan gaan wij namelijk smartphone-vrij. De smartphone gaat de kluis in voor onbepaalde tijd. Je kan meedoen.
2: Nee, je moet meedoen.
0: Nou ja, moet.
2: Nee, niks moet, maar het is, gun jezelf dan toch eens even deze uitdaging en misschien ook wel een pleziertje.
0: We zijn allemaal verslaafd, die uitspraak durf ik wel aan. En kijk jezelf eens even aan in de spiegel, dat ben jij waarschijnlijk ook. Kan je zonder mobiele telefoon, eerst is natuurlijk wat in hoofdletters in je hoofd opkomt, is nee. Maar ik denk dat het heel gezond is om het wel eens even te proberen, want het kan namelijk wel. Meld je aan via de app van Joop, we doen het gewoon met elkaar. Joop.nl, daar kun je ook terecht. Meest gestelde vraag is, ja maar Koen en Sander, ik luister dan Joe via mijn telefoon.
2: Ja.
0: Hoe kan ik dan naar Joe luisteren? Nou, als je je aanmeldt, krijg je een analoog survival pakket. Er zit bijvoorbeeld een mooie papieren agenda in van Joe. Gezelschapsspellen van Goliath. En magazines en puzzelboekjes. Maar ook een FM-radio.
2: Ja. Dus eigenlijk alles. Eigenlijk zou er nog een landkaart bij moeten doen.
0: Ja.
2: Dan heb je eigenlijk alles wat je op je telefoon hebt.
0: Navigatie. Ja.
2: En een zaklamp.
0: Ach, gewoon eens even een tijdje. Geen gescroll en gedoe, maar gewoon een open mind. Lekker luisteren naar de radio. Gun het jezelf en meld je aan via de Joe-app.

0: Queen en de Killer Queen, straks het nieuws van 9:30.
1: Zeker, ik ben Mart, goedemorgen. Begrijpen steeds vaker mis in de normaal noem je mijn naam. Sorry, daarom ga ik even...
2: Hi Mart, ik ben Mart. Mart. Hallo. En dat is Sander trouwens.
3: Hi Sander. Hallo Mart.
1: Begrijpen steeds vaker mis in de supermarkt, jongens. Waarmee, dat hoor je zo meteen.
2: En wij hebben een uitdaging voor je. Want na het nieuws met overigens Mart Grol...
1: Ja.
2: Komen er 3 liedjes op een rijtje. En die 3 liedjes hebben iets met elkaar te maken. Het is best een lastige. 2 geven we eraf als prijs. Als de eerste. Ja, het heeft dus iets met elkaar te maken. En er komt nog een 3e aan, maar dat allemaal na het nieuws van 9:30 met Mart Grol.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
23: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
22: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1+1 gratis. En alle calvésausen, tot 320 milliliter, voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
27: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
28: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
27: Die andere stuiterbal daar.
28: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
29: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: dampen. Onweer gaat er aankomen. Dan een drukke ochtend. Gelukkig nog 35 vertragingen over. Op de A1 is het nog druk. Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost. 50 minuten. En de A9. Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Velsen. Daar nog een uur extra reistijd. Dit is Jan. Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Mart Grol. Goedemorgen.
1: Ik start met een rechtszaak. Een invalkracht van een kinderdagverblijf in Amsterdam staat op dit moment voor de rechter. Het gaat om een man van 66 uit Almere. Hij was in Almere ook gemeenteraadslid. En hij staat terecht in een zedenzaak met 13 kinderen. Die man die werkte als invalkracht op een kinderdagverblijf in Amsterdam dus. En zou een meisje van 2 hebben aangerand. Ook is bij hem veel kinderporno gevonden. En ook een sekspop van een kind. Dan start over een 30 minuten in Groot-Brittannië een spannende ministerraad. Steeds meer tegenwind voor de Britse premier Starmer namelijk. Zijn toekomst hangt aan een zijden draadje, zo lijkt. Na een flinke verlies van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, tientallen partijgenoten hebben het vertrouwen in Starmer al opgezegd. En volgens Britse media gaan ministers dat strakjes ook doen over een 30 minuten. Dan de voetbalbond van Curaçao. Die maakt vandaag bekend of Dick Advocaat echt terugkeert als bondscoach. Verschillende media die melden dat al. En vandaag is er een persconferentie op het eiland. Advocaat stopte eerder dit jaar omdat zijn dochter ziek is. Fred Rutte nam het stokje over. Maar omdat het met de dochter van Advocaat beter gaat en spelers en ook de hoofdsponsor Advocaat graag terug willen, heeft Rutte zich teruggetrokken. En als je kwark zoekt in de supermarkt, grijp je steeds vaker mis. Staat in de Telegraaf van morgen. Veel mensen zijn bezig met een proteïnerijk dieet met veel eiwitten. En daardoor is kwark razend populair. Zorgt volgens de krant steeds vaker voor lege koelschappen in de winkel. Vooral skyr is populair, komt uit IJsland en zit qua dikte een beetje tussen kwark en yoghurt in, zo blijkt. Mm. Jij neemt nog een happy.
2: Ja, maar tegenwoordig is dat dat eiwit. Het zit overal. Proteïne dit, proteïne dat. Zelfs je kan gewoon een koekje of een broodje. Het zit er overal in.
1: Ja, of zelfs kwark met extra proteïne lijkt.
2: Met extra proteïne, ja. Terwijl dat al heel proteïne rijdt.
3: Maar waarom is er zo'n behoefte aan extra proteïne?
1: Het is gezond schijnt, hè?
2: Ja, dan breek je sneller de vetten af. En,
3: is dat het?
2: Het herstelt je spieren.
1: Maar te veel ook weer niet, zegt het voedingscentrum. Je moet een beetje zo'n balans vinden. Als je alleen maar kwark eet, is ook niet goed.
2: Nee, ook niet goed.
3: Nee.
2: Maar goed. Dankjewel, Mart.
4: Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Welk overkoepelend onderwerp hebben deze drie liedjes?

0: kijken op YouTube.
1: Oh.
0: Nou, dat is toch lachen, joh.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Oh. Wat een energie heeft hij nog ook voor zijn leeftijd, hè? Gerard Joling. Ja, bijna iedereen vindt hem leuk ook.
1: Ja, maar zijn vlogs zijn weer wat anders dan zijn Real Life Soap.
0: Ja, dat is weer wat anders.
1: Alles wordt gefilmd.
0: En hij filmt echt alles. Het maakt hem allemaal niet uit. En dat is ook wel weer zo grappig aan hem. Maar zijn gezicht, het is allemaal wel behoorlijk aan het veranderen, hoor.
1: Ook grappig, ja.
0: Zijn tandjes afvallen, ja. Goed, Gerard Joling en Zing met me mee draaiden we niet zonder reden overigens. Er zat ook nog een liedje voor en er komt ook nog een liedje na. En deze drie liedjes hebben iets met elkaar gemeen. Dat was de eerste.
1: Ja.
0: En de tweede dus. En we hebben er nog één te gaan. En dan zegt Marielle in de app, hey Koen en Sander. Ja, ze worden alle drie genoemd in historische muziekarchiefdocumenten uit de jaren 80 en 90.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, dat is op zich goed gevonden, maar dat is niet het thema wat wij zoeken.
1: Nee.
0: Nee. Maar om hem in te koppen heb je hier liedje 3 en mag je het laten weten in de app voor Joe. Van het Koen en Sander showpakket.

0: iets met elkaar gemeen hebben. En om dat te weten te komen, heb je wel een klein beetje een talenknobbel nodig. Want we hebben een Franse, we hebben een Spaanse, ook nog een Nederlandse. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Remco uit de Beuningen. Ben je goed met talen eigenlijk, Remco?
1: Met Nederlands, Engels en Spaans wel, ja.
2: Maar welke talen niet?
1: Frans.
2: Ja, Oezbeks.
1: Ook niet echt. Nee.
0: Nou, laten we even met die Fransen beginnen. Want je hoorde als laatste Julien Clerc, Sion Chantin. Heb je dan enig idee wat hij daar dan zingt?
1: Ik ga ervan uit dat het iets is met Zing met me mee.
2: Laat ons zingen is het vooral.
0: Ja.
1: Laat ons zingen.
0: Ja, en dan hadden we Zing met me mee van Gerard Joling. En Oye mi canto van Gloria Estefan.
1: Ja, en canta is zingen in het Spaans.
0: Ja, dus wat hebben ze dan met elkaar gemeen volgens jou?
1: Allemaal meezingen.
0: Meezingen.
2: Nee.
0: Oh.
2: Oye mi canto betekent ik moet mijn klein vervoersmiddeltje even bijtanken. Kantatje.
0: Oye mi canta.
2: Oye mi canta. Oye mi canta.
1: Oye mi canta.
0: Hé, dat is helemaal goed natuurlijk. Meezingen. We gaan jou feliciteren, Remco. En het Koen en Sander Show pakket komt jouw kant op.
1: Super, hartstikke bedankt.
0: Fijne dinsdag.

0: hebt een paar artiesten in het land die echt verschrikkelijk mooie liedjes kunnen schrijven. En Daniel Lohuis, zanger van Skik, is er eentje van.
1: Ja, op fietsen hoorde je. En het is daadwerkelijk een fietsroute. De Honeywell en alles wat hij zingt, dat is daadwerkelijk gedocumenteerd. Het gedocumenteerd is op kaart te verkrijgen, is een fietsroute.
0: Nou.
1: En het zal zich niet verbazen dat het allemaal plaatsvindt tussen Rotterdam en Vlaardingen.
0: Straks na 10, dan is Timur. Hey, goedemorgen.
1: Hey, Timur.
0: En hij heeft natuurlijk weer de hits van Joe voor je. Fleetwood Mac komt eraan. En deze.
2: Maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon
7: kozijnen. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Dit is jou. Het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
27: Goedemorgen. Veel baby- en kindervoeding in supermarkten is ongezond. Volgens onderzoek gaat het vooral om fruitpotjes, babypap en kindertoetjes. Een gezondheidsorganisatie voor kinderen vertelt bij Hart van Nederland waardoor dat komt.
28: Dat komt vooral omdat er heel veel suiker aan toegevoegd is. En als je naar de kinderopbijtgranen kijkt, te weinig vezels.
27: Ook blijken veel maaltijdpotjes geen volwaardige maaltijd voor kinderen te zijn. Gezondheidsorganisaties willen dat supermarkten iets tegen gaan doen. We hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Volgens het CBS is in 10 jaar tijd net niet zo laag geweest. Nog maar een kwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de lokale politiek neemt wel toe. Dat is omdat lokale bestuurders dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. Mag de Britse premier Starmer aanblijven? De regering komt rond deze tijd samen en het kan wel eens spannend worden. Na een flinke nederlaag bij de lokale verkiezingen hebben tientallen partijgenoten het vertrouwen in Starmer opgezegd. Zelf blijft hij strijdbaar, al weet hij ook wel dat veel mensen twijfelen of hij nog wel door kan als premier.
29: I'm not going to shy away from the fact that I've got some doubters, including in my own party. And I'm not going to shy away from the fact that I have to prove them wrong, and I will.
27: Ja, hij wil dus bewijzen dat mensen fout zitten. Een belangrijke adviseur van Starmer heeft al laten weten dat hij hem blijft steunen. En goed nieuws in aanloop naar het WK voetbal. Memphis Depay gaat mogelijk weer spelen bij zijn club in Brazilië. De spits stond sinds maart aan de kant met een blessure aan zijn bovenbeen. Hij miste daardoor ook de laatste oefenwedstrijden van Oranje. Depay heeft nu nog een paar wedstrijden om zich te bewijzen. Want bondscoach Ronald Koeman komt over 2 weken met zijn definitieve selectie voor het WK. En nog het weer van Weerplaza. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Verspreid over het land valt soms een bui en het is zo'n 11 tot 14 graden.
30: 3 auto's hebben elkaar aangetikt op de A28 net bij knooppunt Hoevelaken. Ambulancepersoneel die kijkt de bestuurders even na. En daarna kan de berger aan de slag. Ga nog heel eventjes duren. De vertraging rondom Hoevelaken op de A28 is 40 minuten.
31: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perlin.
30: Ja, daar kan Fleetwood Mac ook wel in, toch? Ga je horen hoor, vrijdag. Maar nu alvast hier om 10 uur bij Joe. Everywhere. Ja.

0: Exact. Daar noemen ze hem La Voce Nasale.
1: De man die door zijn neus zingt. April volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. Dit is Macho Bello, Questo Amore. Maar hoe mooi is deze liefde?

0: is 12 mei. De dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. Hij is afgetrokken en op de scheurkalender vandaag staat... op de scheurkalender vandaag staat... Als je je hele leven meespeelt met de postcode loterij... heb je aan het eind van je leven statistisch gezien een verlies van 7000 euro. Als je dat niet doet en de kosten van het lot op een gewone beleggingsrekening zet... heb je aan het eind van je leven een winst van ongeveer 70.000 euro.
1: Kijk eens.
0: Dat was een goede beleggingstip van de scheurkalender. Ik kan ze overal voor gebruiken. Dankjewel.

elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: Muziekhelden Top 100.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
0: Jo en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
6: Iets dat je meeneemt op vakantie?
7: Sportas.
6: Een koekje?
7: Sportas.
6: Een elektronisch apparaat?
7: Sportas.
0: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettle. Maandag tot en met donderdag om 16:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Alphabettle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens,

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Dit is Joe met Timo Perlin.
6: Half 11, goed nieuws vanaf de A1 A28 bij knooppunt Hoevelaken. De weg is zojuist.

0: Hey Colinda.
1: Hoi Timor.
0: Wie is jouw muzikale held?
1: Mariah Carey.
0: Oh, meer dan 20 nummer 1 hits.
1: Ja, ze is een diva, maar met een goed hart.
0: Vrijdag, de muzikale helden, top 100 bij Joan.

0: Supertramp meegenomen voor straks na 11 uur. En nog zoveel meer hele goede 70s, 80s en 90s hits. Alleen de allerbeste. Na het nieuws zometeen van 11 uur met Carné.
1: Hallo, ja, een reisje door Europa moet straks nog makkelijker worden.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt... voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, oe, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
15: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
0: Dit is jou. En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Gezondheidsorganisaties maken zich zorgen over baby- en kindervoeding in de supermarkten. Vaak zijn ze heel ongezond. Zo zitten ze in bijvoorbeeld fruitpotjes en babypap veel te veel suiker en te weinig vezels. kan voor problemen zorgen, zegt deze expert bij Hart van Nederland.
19: Als kinderen op jonge leeftijd al wennen aan een zoete smaak, nemen ze dat mee later in het leven. En te veel suiker, zout en vet leidt tot overgewicht. En daarmee loop je ook groot risico op chronische ziektes op latere leeftijd.
1: Gezondheidsorganisaties willen dat supermarkten iets tegen gaan doen. Dan nieuws over de rechtszaak rond een invalkracht van een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het gaat om een oud gemeenteraadslid die terecht staat in een grote zedenzaak met 13 kinderen. Volgens justitie zou hij daar onder meer een meisje van 2 hebben verkracht. De invalkracht gaat nu voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat werd zojuist duidelijk. Het onderzoek loopt nog en de aanklacht wordt waarschijnlijk nog uitgebreid. Er moet 1 online loket komen voor treinreizen in Europa. Brussel wil dat het boeken van een internationale treinreis veel makkelijker wordt, dat schrijft de Volkskrant. Idee is dan dat je 1 kaartje koopt voor je hele reis, ook als je overstapt naar een andere maatschappij. Nu is dat nog erg lastig, omdat landen hun eigen regels hebben. Europa wil dat dit net zo simpel gaat als het boeken van een vliegticket. En voetbal, je kan straks de wedstrijden van Oranje en Curaçao op een wel hele speciale plek kijken. Bioscoopketen Pathé gaat de duels van het WK namelijk live op het grote doek vertonen. Met Oranje hebben ze dit wel vaker gedaan, maar nog nooit met de wedstrijden van Curaçao. Het eiland schreef geschiedenis door zich voor de eerste keer te plaatsen voor het toernooi. En vanwege het tijdsverschil beginnen veel wedstrijden pas wel laat in de avond. En het WK voetbal begint over iets minder dan een maand. Nog het weer van Weerplaza. Vandaag wisselen zonnewolken elkaar af. Verspreid wel een paar buien. Het is zo'n 11 tot 14 graden.
20: Oh, wacht eventjes. Eerst even de verkeersinformatie voordat we... Want er is interessante verkeersinformatie. Een fatbiker is van de snelweg gehaald. Er staat nog 1 kruis bij de Van Brienen Noordbrug. Die was lekker aan het fietsen over de A16 heen. Maar is inmiddels opgepakt. Dus de wagen is de weg weer vrij. Maar mocht je weten wat daar dus aan de hand was, een fatbiker. Dan kijken we even naar de tijd. Dan is het 11 uur.
21: Dit is Joe met Timo Perlin.
20: En tellen we af naar de Muziekhelden Top 100 van aanstaande vrijdag. Nu al zin in.

Hey, dit zijn de 70s, 80s, 90s hits van Joe. Morgen wordt bekend of de nieuwe videolandserie Mabel en Margarita doorgaat. Ja, Edwin Roy van Zuiderwijn die heeft een rechtszaak aangespannen. Want die tv-serie gaat deels over hem. Hij is de ex van Margarita, toch? Ja. En hij wil eerst inzage krijgen in het script, anders gaat die serie niet door. Morgen is daarvan die rechtszaak. Hij wist, dit is zo leuk, eigenlijk helemaal niet leuk. Hij wist helemaal niet over die serie. Hij wist pas dat er een serie over hem werd gemaakt toen hij de acteur die hem gaat spelen per ongeluk tegen het lijf liep. En die acteur zei, hey, ik ga jou spelen. Dat is echt wel heel heftig.

0: luisteren naar Joe. Zometeen de rubriek waar je oren van gaan klapperen. Papa Appelsap. Met dag 1 van de Songfestival editie. Doen we de hele week. En er zitten natuurlijk hele rare dingen in al die Songfestival liedjes. Weet je nog Stien in 2022 voor Nederland? Ken je het gevoel dat je drol er niet uitkomt?
1: Ken je het gevoel dat je drol niet uitkomt?
0: Zometeen meer.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
10: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
12: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
20: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
14: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
21: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
20: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
22: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
24: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
26: Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Half 12, de slagbomen op de Merwedebrug A27 zijn net weer opengegaan. Dus de file is zo meteen weer opgelost.

werk bij Joe. Ach, en ik zei net nog dat de brug weer open was bij de A27 Merwedebrug. Die is ook weer open. De slagbomen zijn omhoog gegaan, maar er is één auto met pech blijven staan voor de Merwedebrug. Die kan niet meer voor of achteruit. En daar ontstaat een file. En terwijl ik dat zeg, na 2 minuten stilstaan, zie ik op de camera dat de auto ineens weer... Ja, versnelling 1 heeft gevonden. Er is niks aan de hand, dus het loopt allemaal weer lekker door. Tot zover. Het is 11:45. We gaan over naar Bonnie Tyler. Ach, het gaat niet goed met haar. En wij hopen echt met z'n allen dat ze... Nou, gewoon heel veel sterkte voor haar. Wat een vrouw. Wat een vrouw. Bonnie Tyler bij Joe. It

festivaleditie. Dat doen we elk jaar voor Papa Appelsap. Met een speciale oproep voor vanavond. Want zoals we allemaal weten is het Eurovisie Songfestival een onuitputtelijke en dankbare bron van Mama Appelsapjes. Al jaren worden we getrakteerd op de meest bizarre teksten. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar nog. Weet je, die luisteraars van Joe hoorden massaal in dit liedje van Finland. Hoorden ze het achtergrondkoor Frikandel, Frikandel zingen. Ja, dan kan je niet meer normaal luisteren naar het liedje natuurlijk. Op de Franse inzending van een paar jaar geleden. Die operazanger, die ging ineens zingen. Deed het heel serieus, deed een liedje. En toen zong hij ineens... Kom,

Vanavond de halve finale. Mocht je niks te doen hebben, wil je dan in naam der papa appelsap vanavond even kijken. De eerste halve finale vanuit Wenen. Hartelijk dank. En kom dan maar door met die bizarre, rare of misschien wel hele wholesome teksten die je daarin gaat horen. Meld je mama appelsap voor vanavond aan bij papa appelsap. Dat kan via joe.nl. Kan morgenochtend ook, wanneer je maar wil. Dan gaan we de hele week doen, papa appelsap, de Songfestival editie. Want ja, nu is mijn inbox nog leeg en dat is eigenlijk best wel jammer. Of zoals Angela Peristeri voor Albanië in 2021 al zong, zat hij nog maar vol.

0: 70s, 80s, 90s.
1: Dit wil je. Over 10 dagen staat Rob Lamberti in de AFAS. En Rob Lamberti, dat is de grootste George Michael-imitator die er is. Dat is de man van wie George Michael zelf ooit zei... Mensen vragen aan mij, ben jij het? Of ben jij Rob Lamberti? Dat is echt waar. En hij neemt de originele saxofonist van Wham mee. Gaat hij dit liedje meespelen. Over 10 dagen in de AFAS. George Michael.

0: gekikt door Bryan Adams. Na het nieuws van 12 uur met Alain.
1: Ja, ik vertel zo welke reclame vorig jaar de meeste klachten binnenkreeg.
0: Oh, dat kan je ons een hint geven. Is het geld.nl? Nee, die bestaat heel lang niet meer, geld.nl. Is het die met... doe eens een hint.
1: Nee.
0: Het is ook weer zo jammer.
1: Jammer.
0: Het is niet die wij altijd zo leuk vinden. Van, hoe heet die? Van Brugge.
1: Dat is hem niet.
0: Van Brugge Adviesgroep. Die is wel fantastisch. Nou, je hoort het zo.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
1: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink,
4: Tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
21: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
22: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
23: Ah, chips.

0: een tikkie anders doet.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
8: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena. Goedemiddag.
9: Een strafblad. Jan B., de verdachte in een grote misbruikzaak, heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Dat bevestigt justitie na berichten van Omroep Poont. Het OM wil alleen niet zeggen wat daar precies in staat. Jan B. verhuurde zich als oppas en werkt in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. Hij is verdachte in een zedenzaak met meerdere jonge kinderen. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, dat is een Halloween-evenement. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. De Britse premier Starmer weigert voorlopig om op te stappen. Hij vergaderde vanochtend met ministers die volgens Engelse media niet met hem verder willen. Maar Starmer gooit de handdoek niet in de ring. Zijn linkse Labour-partij verloor vorige week enorm veel zetels bij lokale verkiezingen. En de hoge olieprijzen zorgen niet alleen voor pijn aan de pomp in een groot aantal landen. In Japan wordt populaire chips binnenkort in zwart-wit zakken verkocht. Een snackfabrikant moet stoppen met verpakkingen in kleur, omdat hij door de olieprijzen niet aan de inkt kan komen, schrijft de NOS. Alleen de meest populaire chips komt straks in zwart-witte zakken, omdat de verwachting is dat die toch wel worden verkocht. Het weer van Weerplaza, het is vooral bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag 11 tot 14 graden.
8: Met de vaste verkeerswaarschuwing voor morgen. In verband met het hemelvaartweekend dat donderdag begint, nemen veel mensen morgen al de auto richting de vakantie. En dat betekent een vroege en zware middagspits. Daar ben je gewaarschuwd voor morgenmiddag.
10: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
8: Yeah. Met Brian Adams in Heaven. En zometeen hoor je ook nog Kim Wilde met You Came. Heel veel plezier deze editie.

op de NPO is het The Passion Hemelvaart. En daar gaat het verder waar de Passion Pasen is geëindigd. Dus hoe gaat het verder met Jezus? Morgen, NPO 1. Dat is echt higher love namelijk.

0: Paul Young en Love of the Common People bij Joe. Wij kijken uit naar aanstaande vrijdag.
1: De Joe, muziekhelden top 100.
0: Grootste superhelden uit de 70s, 80s en 90s op muziekgebied. Die gaan we draaien in een top 100. En je mag nog stemmen op jouw absolute muziekheld. We hebben maar één ding van je nodig en dat is gewoon een vraag. Wie is jouw muziekheld? Dat kan via de app van Joe. Lotte in Maartensdijk, is dat gelukt?
2: Ja.
0: Was het moeilijk?
2: Nee.
0: Vertel, wie is het geworden? Wie is jouw muziekheld?
2: Queen is gewoon mijn all-time nummer 1 geweest.
0: Queen, natuurlijk all-time nummer 1. Ik heb hem genoteerd voor jou. Kan je nog even vertellen waarom? Wat is er zo?
2: De framework, die stem, die hoor je bijna nooit meer. Hij had zo'n prachtstem waar je u tegen zei.
0: Vertel meer, Lotte van 24. Vertel me meer, vertel me meer. Kom op, kom op.
2: Ja, hij heeft zo'n rauwe, aparte stem. Die het echt gewoon niet meer hoort.
0: Aanstaande vrijdag, de muziekhelden top 100 bij Joe. De grootste helden uit de 70s, 80s en 90s. En als jij stemt op jouw favoriet via joe.nl, dan wordt het een helemaal een leuke lijst.

De lekkerste 80's tijdens de pauze. Dit is de Joe 80's Lunch. Joe. Good times. Great music.

0: En zo klinkt Boy George in de 80's.
1: Oké, ja, dit gaat hem worden. Binnen een kwartier bij Joe.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag.
3: We can be heroes.
2: De Joe, muziekhelden top 100.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
9: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
15: Er is een ongeluk gebeurd op de A59 bij Nuland. Flinke vertraging daar. Heel veel succes.

0: Elke ochtend is het wakker worden met een glimlach hier bij Joe... met de Koen en Sander Show en hun vaste nieuwslezer Mart... die nooit te beroerd is om een stukje van zichzelf te laten zien. Vanmorgen ging het over robotstofzuigers.
1: Ik heb een robot grasmaai, maar geen stofzuiger.
2: Nee.
1: Jij wel?
3: Ik had hem in mijn vorige huis ook een naam gegeven.
1: Oh.
3: Ik Soef.
1: Soef?
3: Soef. Ja. Soef. En ik had ook een dweil, die heette Splash.
2: Wat vliegt daar nou door de deur? Oh, is het imago van Mart.
0: Ja. Oh. Morgenochtend tussen 6 en 10, nieuwe Koen en Sander Show. Met waarschijnlijk een nieuwe onthulling morgen... over de Mei Smartphone Vrij actie die ze gaan doen. Vanaf 20 mei, leven zonder je smartphone zo lang mogelijk. Wat kan

love is far from over. Je hoort Frank Stallone bij Joe. En als jouw liefde ook nog far from over is, ik heb een goede tip voor je partner. Als cadeautje, dit is fantastisch. Ik sprak laatst de vriendin van een beroemde Nederlandse rockster. En die rockster die voelde zich een beetje schuldig dat hij zo vaak van huis weg was. Toen heeft hij voor haar verjaardag haar een zelfgemaakt audioboek gegeven van haar lievelingsboek. Had hij dus stiekem wekenlang heel Harry Potter ingelezen op een bandje. En nu kan zij zo lekker met hem in slaap vallen elke nacht, als hij er niet is. Love is the seventh wave, bij Joe.

0: muziek uit de 70s, 80s en 90s. Michael Jackson, die komt eraan zometeen na het nieuws van 1 uur. Adem.
1: Ja, met zometeen slecht nieuws voor klanten van Odido.
0: Alweer?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
21: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
22: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
23: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
24: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
25: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
26: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
25: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
26: Nee, Greenwave. Greenwave.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof. Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
0: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dit is jouw. Het is 1 uur exact. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altenaam.
6: Goedemiddag. Geen compensatie. Provider Odido komt niet met een schadevergoeding na het enorme datalek begin dit jaar. Dat zegt de topman van het bedrijf. Volgens hem is niet vastgesteld dat Odido regels heeft overtreden of nalatig is geweest. Tegelijkertijd zegt hij ook sorry dat hackers wisten in te breken. Die wisten de privégegevens van ruim 6 miljoen klanten te stelen. Jan B., de verdachte in een grote misbruikzaak, blijkt een strafblad te hebben in Groot-Brittannië. Het OM wil alleen niet zeggen wat daar precies in staat. Jan B. verhuurde zich als oppas en werkt in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. Hij is verdachte in een zedenzaak met meerdere jonge kinderen. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij en dat is te merken. Beide landen melden nieuwe aanvallen. Rusland stuurde volgens Oekraïne vrijwel meteen meer dan 200 drones richting hoofdstad Kiev. En Oekraïne zou lange afstandsdrones op Rusland hebben afgevuurd. En u rijdt op een fatbike op snelweg A16 bij Rotterdam. Mag dat? Nou, het antwoord is natuurlijk nee, maar daar dacht vanochtend iemand heel anders over. Bij de Van Brienenoordbrug reed een fatbiker langs de vangrail. Er werd snel een rijstrook afgesloten, waarna de politie diegene van de weg plukte. Of de bestuurder straf heeft gekregen, is niet bekend. Het weer van Weerplaza, het is vooral bewolkt met af en toe een bui. Het is vandaag 11 tot 14 graden. En vanavond neemt de kans op regen toe.
7: Dan het jouw verkeer op Flitsmeister. Het is best wel druk op de weg. Er zijn 10 vertragingen. De meeste files onder het kwartier. De langste voor nu die staat op de A12 Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan. 5 kilometer daar en maar liefst 43 minuten.
23: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: Een bijzonder goedemiddag. Fijn dat je bent ingetuned. Zometeen bij Joe, UB40. Ook Roger Glover komt eraan. En dit is Michael Jackson. Joe!

en 90s op je hopelijk lekkere dinsdagmiddag. Roger Glover en Friends. Love is all, hoorde je bij Joe. Mijn vakantie zit er natuurlijk alweer eventjes op. Val je toch altijd weer in een sleuren. De kinderen weer van school halen, boodschappen doen. Iedere ochtend in de file naar je werk. En de beste tip is altijd om meteen een nieuwe vakantie, een nieuw tripje te plannen. Bijvoorbeeld een citytrip naar Londen is natuurlijk hartstikke leuk. Zou ik misschien alleen nog heel eventjes mee wachten tot volgend jaar. Want dan opent daar een gloednieuw Beatles museum. Dus dat is al echt iets om naar uit te kijken dan als je zo'n tripje gaat maken. Paul McCartney kijkt er natuurlijk ook naar uit. Hij is een van de twee nog levende Beatles en zal ongetwijfeld ook een kijkje gaan nemen daar. Je hoort hem zo meteen met Stevie Wonder samen. Ebony en Ivory komt eraan naar UB40. En Here I Am.

met Stevie Wonder samen. Ebony en Ivory hoorde je bij Joe. Berichtje in de app van Marion uit Doetinchem. Ze zegt lekker bezig met een grote lente schoonmaak met Joe op de speakers. Heerlijk zo na de vakantie. Ja, je bent niet de enige die daarvan kan genieten, Marion. Ook Pieter Andre wordt heel erg gelukkig van schoonmaken. Hij plaatste gisteren nog op zijn Instagram dat hij euforisch werd van zijn blinkend schone keuken. En dat heeft hij gewoon zelf gedaan, hè? Zo gewoon gebleven eigenlijk, die man. Mysterious Girl hoor je zo meteen bij Joe. Nou, Toto, hier is Hold the Line.

0: bij Joe. Over een paar minuutjes spelen we weer een nieuwe editie van de Joe Hitvis. Kun je de Joe-verrassing mee gaan winnen? En wil je die hebben? Stuur dan even een berichtje deze kant op in de Joe-app. En laat me weten alvast uit welk decennium het volgende liedje komt. Ik ga een klein fragmentje aan je laten horen. En dat is ook een beetje het recept van het spel zometeen. De Joe Hitvis. Dan krijg je 3 liedjes te horen. Het is aan jou om te vertellen of dat fragmentje dan uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Nou, dit is de opgave waarmee je kan opgeven. Dat liedje ga ik zometeen ook helemaal draaien natuurlijk. Uit welk decennium komt deze? Is dit 70s, 80s of 90s? Laat maar weten in de Joe-app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
22: Best
0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Odido. Het is 1 minuut over 2:30. Op de weg is het redelijk druk. 10 files zijn er. De meeste vertragingen zijn onder het kwartier. Er is er eentje net wat langer. En dat komt door een botsing die net gebeurd is bij Hoevelaken. Op de A1 richting Amersfoort heb je daar last vanuit Apeldoorn. Tussen Voorthuis en Hoevelaken nu 18 minuten vertraging.
23: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
22: Klein spelletje zometeen. Over een paar minuten een nieuwe editie van de Joe Hitquiz. Ook Fleetwood Mac komt eraan. Eerst uit de 80's. Deze van Starship.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop op Joe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En vandaag is de beurt aan Manon van 25 uit Schipluiden. Hey Manon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En van harte welkom in de Joe Hit Quiz. Jij onderbreekt even je werk in een magazijn. Wat voor magazijn is dat?
2: Een magazijn in Rotterdam.
0: Oké, met wat voor spullen?
2: Nog een keer?
0: Met wat voor spullen?
2: Ja, gewoon, ik ben het aan het werken, dus...
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus ging even snel naar buiten.
0: Nou goed, prima. En je collega's zijn lekker in het magazijn nog aan het luisteren?
2: Ik denk het.
0: De druk is hoog dus. Zij luisteren allemaal mee. Oké, okay, nou ik ga jou 3 hits laten horen. Als het moment stopt heb je steeds 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Ja.
0: Jouw eerste fragment, Manon, was deze. Uit welk decennium? Zeg het maar.
2: Ja, jaren 80.
0: Jaren 80, zeg jij. Ben je zeker van je zaak?
2: Via de telefoon hoor je het toch anders. Dus ik ben niet zeker.
0: Je bent niet zeker van je zaak. Ja, maar goed, door de telefoon blijft het natuurlijk wel hetzelfde fragmentje. Ja, ik moet het helaas gelijk fout rekenen. Ja. Manon, dit is 1991. Fading Like a Flower van Roxette.
2: Ja, Roxette. Ja,
0: ja, helaas. Begin jaren 90 was het. Ja, dankjewel voor je poging in ieder geval. En werk ze nog vanmiddag.
2: Nou, dankjewel.
0: Hoi, we spelen morgen natuurlijk wel weer een nieuwe Joe Hit Quiz. Denk je dat je dit beter kan? Dan kun je jezelf natuurlijk opgeven. Iets voor 1:30 laat ik alvast het liedje horen wat ik dan bijna ga draaien. Weet je, decennium goed te raden in de Joe app. Ben je wellicht de kandidaat. Alan Parsons Project komt eraan. Eerst hoor je Janet Jackson.

Een prachtige Old and Wise. Alan Parsons Project hoorde je bij Joe, waar je iedere ochtend tussen 6 en 10 wakker wordt met de leukste ochtendshow van Nederland. Dat is natuurlijk de Koen en Sander Show. En morgen daarin onder andere Paul de Leeuw. Die gaat vanavond met Cornel Maas naar de eerste halve finale van het Songfestival kijken. Heel benieuwd hoe het er bij die VA toe gaat dan, als ze op deze manier de halve finale kijken. Je hoort het morgen van Paul tussen 6 en 10 dus in de Koen en Sander Show, alleen hier bij Joe. En dit is Dan Hartman en I Can Dream About You.

0: Ed Harven, I can dream about you bij Joe. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Ik vertel zometeen wat de politie afgelopen jaar massaal heeft afgepakt van jongeren.
0: Over een paar minuten het antwoord en ook Madonna en Kiss komen eraan.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
11: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
23: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
24: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
26: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
29: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Een bijzonder goedemiddag. 2 minuten voor 2 het nu.nl nieuws met Alain Altenaar.
3: Goedemiddag. Een record aantal wapens. Dat heeft de politie afgelopen jaar afgepakt van minderjarigen. Er zijn meer dan 2300 verboden wapens afgepakt van jongeren onder de 18. Het ging vooral om messen, maar ook om pistolen. De wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat social media en online dreigingen daarbij een grote rol spelen. Provider Odido komt niet met een schadevergoeding na het enorme datalek begin dit jaar. Hackers wisten de privégegevens van ruim 6 miljoen klanten te stelen. Maar volgens de topman is niet vastgesteld dat Odido regels heeft overtreden of nalatig is geweest. Tegen klanten zegt hij dat het hem enorm spijt dat het is gebeurd, dat hij belooft te leren van deze ervaring. In het Noord-Hollandse Loosdrecht zijn de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Die opvang zorgde de afgelopen tijd voor enorme onrust in het dorp. Er werd wekenlang geprotesteerd en er waren rellen en vernielingen. Volgens NH Nieuws verblijven tot november maximaal 70 alleenstaande mannen in het oude gemeentehuis. En veel Nederlanders weten heel goed wat gezond leven betekent, maar het ook echt doen blijft voor een grote groep lastig. Een meerderheid zegt voldoende te bewegen, gezond te eten en genoeg te slapen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat niet iedereen het lukt om dat structureel vol te houden. Vooral jongeren zeggen de motivatie te missen om gezonder te leven. En ook ervaren zij vaker een gevoel van leegte dan ouderen. Het weer van Weerplaza, het is vooral bewolkt met af en toe een bui. Het is vandaag 11 tot 14 graden en vanavond neemt de kans op regen toe.
2: Dan het verkeer op Joe door Flitsmeister. Meest opvallende file voor nu, die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroel en Hoevelaken. Ongeluk gebeurt 6 kilometer erachter en 40 minuten. En er zijn nog 7 andere files. Sta je daarin dan maximaal 10 minuten vertraging.
4: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En Dikke Smakkert komt eraan van Kiss, I Was Made For Loving You. Ook Tina Turner, Typical Male hoor je zometeen. Allemaal na Matthijs.

Prince bij Joe. I was made for loving you, hoorde je. Ja, het is vaak al vervelend genoeg als je uit je slaap wordt gehouden. Hè. De buren die een feestje geven, een alarm dat ergens afgaat. Of de katten in de buurt die ruzie hebben. Nou, doe mij dat laatste maar eigenlijk. Ik zag namelijk dit een filmpje voorbij komen van een Amerikaanse vrouw die nog iets veel ergers heeft meegemaakt. Zij dacht dat er 's nachts bij haar werd ingebroken. Dus ze keek even naar buiten. Maar dat was niet het geval. Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws was alleen dat er twee alligators de boel liepen te slopen. Ja, die waren aan het vechten bij haar dus op de veranda. Nou, uiteindelijk is iemand gekomen om de krokodillen weg te jagen. Dus ik ben benieuwd of zij überhaupt nog een keer lekker slaapt in dat huis. Wil je de beelden zien? Stuur me maar even een appje in de Joe-app. Dan stuur ik je een linkje naar het filmpje toe. Mr. Big komt eraan. Eerst hoor je Tina Turner bij Joe.

natuurlijk echt wereldberoemd werd en dat ze het Songfestival wonnen. Dat was in 1974, Jorde, de dames en heren van ABBA bij Joe. Ja, en worden de artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival ook wereldberoemd? Dat gaan we merken. Vanavond in Wenen de eerste halve finale. Met onder andere Finland, Griekenland en Israël. Die doet natuurlijk ook mee. En Zweden, waar ABBA dan weer vandaan komt. Zij moeten als tweede aan de bak al vanavond. En eerlijk is eerlijk, Zweden is eigenlijk ieder jaar een favoriet voor de winst. Vanavond om 9 uur begint het allemaal, de eerste halve finale. Dit is Genesis bij Joe en Follow You, Follow Me. Stay.

0: Ja, bij Follow You, Follow Me dacht je heel wat anders in de tijd van deze hit eind jaren 70. Maar nu denk je dan gelijk aan bijvoorbeeld volg op Instagram. Hè? Nou, je bent altijd van harte welkom. Noorlander Edwin heet ik op Instagram. Dus Noorlander Edwin op Instagram. Het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe met Prince. Zometeen ook ZZ Top komt eraan. En de trots van Australië, John Farnham met Your The Voice. Eén tip wel, bel nooit zomaar bij hem aan. Dat is strafbaar daar. Ja, volgens een Australische wet moet je een goede reden hebben om bij iemands huis aan te bellen of te kloppen. Anders is het direct huisvredebreuk. Lijkt me wel lekker hier trouwens hoor. Hè? Die deurverkopers en zo, gelijk strafbaar. Nou, John komt zometeen hier even langs met het onofficiële volkslied van Australië. Your The Voice, binnen nu en 5 minuten.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon

0: Muziekhelden Top 100.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
13: Greenwave. Hey,
14: Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
18: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
17: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Daar heb je Huub van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
24: Nog een keer. Papa, sneller.
25: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
22: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
26: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
27: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
27: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
28: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Het is 2:30, het jouw verkeer op Flitsmeister is viel op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 48 minuten. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar een vertraging tussen Zoetewaardendorp en Leidschendam, 19 minuutjes nu, 5 andere vertragingen nog. Daar verlies je max een kwartier in.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Met zometeen natuurlijk uiteraard weer een nieuwe editie van...

Onder andere al opgestemd door Barry uit Lisse, ook Monique uit Schoonhoven en Margot uit Breda. Ze hebben allemaal gestemd op Prince voor de Muziekhelden Top 100. Die is aanstaande vrijdag hier te horen tussen 10 en 6 bij Joe. De 100 allergrootste muziekhelden dus uit de jaren 70, 80 en 90. Dus geef ons even jouw muzikale held door via de Joe-app of joe.nl. Wie staat er op nummer 1? Dat hoor je vrijdag iets voor zessen.

Bob Marley en de Wailers. You're the Stir It Up bij Joe. De 3 na 3. Ik heb zo meteen 3 liedjes na het nieuws van 3. En die zitten alvast verstopt in de volgende cryptische zin. Het is leuk als je eventjes laat weten. Als jij weet welke liedjes het zijn. Als jij de zin weet te ontcijferen. Dan kun je de Joe-app er eventjes bij pakken. En me laten weten welke 3 liedjes jij hebt gevonden. Uit de jaren 70, 80 en 90. Het gaat om deze zin. Zoals die chique gek altijd zei. Ik sta nog steeds. Dus zoals die chique gek altijd zei. Ik sta nog steeds. Er zitten echt 3 hits in deze zin verstopt. Weet je welke? Stuur een berichtje in de Joe-app. Enrique Iglesias zo naar Chris de Burg.

0: Nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Joe met het Baby's, You're the Every Time I Think of You. En ik heb 3 van die liedjes die uit de jaren 70, 80 en 90 komen verstopt in een cryptische zin. Dat zijn de 3 liedjes die je zometeen na het nieuws gaat krijgen van me. Dit is de zin voor vandaag. Zoals die chique gek altijd zei, ik sta nog steeds. Zoals die chique gek altijd zei, ik sta nog steeds. Jij krijgt een hoop antwoorden al binnen via de Joe-app. Heel veel mensen die gaan over het woord altijd heen. Ja, daar zou ik eventjes extra op letten als je een antwoord instuurt. Het nieuws komt eraan van 3 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Max Verstappen zorgt voor een uitverkochte race, maar niet in de Formule 1.
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
3: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. AH trostomaten per 500 gram voor €0,49. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken. 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
18: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: De jacht is weer geopend.
22: Stuk, waar ben je dan?
21: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
23: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
24: We kunnen dus de avondklok verlengen.
21: Het jachtseizoen Most Wanted.
25: Wow, daar in die Mercedes!
21: Stream je nu alleen bij Videoland.
26: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Jam. 1 minuut over 3. Goedemiddag, het NU.nl nieuws. Ellen Altenaan.
2: Goedemiddag. Een grotere zaak. Justitie denkt dat misbruikverdachte Jan B. nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Deze verslaggever van AT5 was daarbij en vertelt meer over deze zaak.
3: Het was in ieder geval duidelijk dat er in ieder geval 13 kinderen slachtoffer zijn geworden van Jan B. En het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
2: De 66-jarige Jan B. verhuurde zich als oppas en werkt in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. Hij wordt onder andere verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno. De politie heeft afgelopen jaar een record aantal wapens afgepakt van minderjarigen. Het ging om meer dan 2300 stuks. Het waren vooral messen, maar ook pistolen. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat social media en online dreigingen erbij een grote rol spelen. Europese NAVO-landen zijn enorm druk om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Dat zegt NAVO-baas Rutte. Europese bondgenoten wilden niet meedoen met de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. En na felle reacties van Amerika werken ze wel aan een operatie om de scheepvaart weer op gang te brengen. Er is vandaag weer overleg tussen de landen van deze Hormuz-coalitie. En als sport, Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe wat regen. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen zijn er opnieuw buien. Vooral in het zuiden kunnen die pittig zijn. Het wordt dan slechts 10 tot 12 graden.
1: Dan het verkeer op Jodo Flitsmeister. Viel op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 33 minuten. Je kunt beter omrijden. Rij je nu bij Klarenbeek. En moet je naar Utrecht, dan kan je beter over Arnhem rijden. Pak dan een stuk mee van de A50 en de A12. En er is ook viel op de A9. Die maar ook maar botsing geweest bij Schiphol-Oost. Tussen Amstelveen-Oost en Schiphol-Oost. 4 kilometer, 24 minuten. En sta je in een van de 10 andere files die er nu zijn, dan verlies je max een kwartier.
4: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: En de 3 na 3 en kritische zin uiteraard. Daarin zitten de 3 liedjes verstopt die je nu na het nieuws van 3 van me krijgt. De zin voor deze dinsdag is deze. Zoals die chique gek altijd zei, ik sta nog steeds. Nou, heel veel goede antwoorden uiteindelijk binnengekomen door mijn bonus hint net ook een paar minuten geleden. Onder andere Tom, die heeft een antwoord.
5: Hey Edwin, dat moet Le Freak met chic zijn of andersom. Bon Jovi met Always en I'm Still Standing van Elton John.

Nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Bon Jovi. De laatste in de 3-na-3 voor vandaag. You're the always. Nog iets meer dan een weekje, dan is het zover. Dan moeten de ochtendshow-collega's Koen en Sander hun telefoon gaan inleveren. En ze gaan de uitdaging aan en gaan mij compleet smartphone-vrij verder door dan. Dus niet appen, geen navigatie op de telefoon, niet Instagrammen. Ja, alleen een oude Nokia tot je beschikking. Super heftig natuurlijk, maar misschien is het ook wel lekker, hè, zo'n digitale detox. Denk je van, nou, dat vind ik ook wel een goeie. Je kan meedoen, dan sturen wij je een analoog survival pakket. Opgeven kan, nu het nog kan, via de Joe-app. En ook via joe.nl.

Night Fever bij Joe. Nog een maandje, dan is het zover. Op 11 juni start het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada. En vanwege het tijdsverschil zijn heel veel wedstrijden 's avonds laat of zelfs 's nachts. En daarom is het niet in elke gemeente mogelijk om de wedstrijd buiten op een groot scherm te kijken. Dat mag dan niet qua vergunningen. Maar de Pathé heeft daar nu wat op bedacht. Ja, je kunt de wedstrijden van Oranje en die van Curaçao trouwens ook gaan bekijken in de bioscoop. Dus lekker onderuit gezakt met een bak popcorn. Kaartjes voor de poolwedstrijden die zijn nu te koop voor €7,50 per stuk. En de eerste wedstrijd is zondagavond 14 juli om 10 uur tegen Japan. Wel benieuwd of ze dan de bekende rode stoelen even een oranje jasje gaan geven. Speciaal voor de situatie.

0: to my car. Marlotte is toen net in haar berichtje in de Joe app. Ze zegt, ik heb vrijdag de ontknoping van de Joe Female Only top 100 gemist. Omdat ik moest werken, wil je de nummer 1 nog een keertje draaien? Ja, je hebt vast gezien dat dat Dolly Parton was met Jolene natuurlijk. Je kunt de hele lijst terugvinden op joe.nl en in de Joe-app. Nummer 1 was Dolly Parton, Jolene. Ga ik zo meteen draaien, Marlotte. Komt goed. En ook Los Lobos komt eraan. Zodat het toch een beetje de zon zien schijnen vandaag.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
18: Kozijnen. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Het is 3:30. Blik op de weg werpen. Het Joe verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken. 32 minuten. Wordt daar iets opgeruimd op dit moment. Als je nu bij Klarenbeek rijdt en je bestemming is Utrecht, dan kan je beter de A50 en de A12 even pakken. De A9, Diemen Alkmaar tussen het AMC ziekenhuis en Schiphol Oost door een botsing. 31 minuten. Ook daar een omleidingsroute. Richting Schiphol en Haarlem kun je beter rijden over de A2, de A10 en de A4. En er is ook vertraging op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. 18 minuutjes. Het waren de 3 langste. Er zijn nog 22 andere vertragingen. Rij je daar net in, dan verlies je max een kwartiertje.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
19: Goeie reis natuurlijk. We zijn onderweg naar de middagshow met Kai. Zometeen vanaf 4 uur. Ook Dolly Parton komt eraan na La Bamba van Los Lobos.

Afgelopen vrijdag was dit de nummer 1 van de Joe Female Only Top 100. Jolene van Dolly Parton. Hey, ik vraag me af, hè, als jij nou één artiest of band zou mogen kiezen die je echt super goed vindt. Degene waar je alle nummers van meezingt, alle albums van hebt. De muziek eigenlijk die je zou willen doorgeven aan een volgende generatie. Welke naam springt er dan bij jou op? Dat is de vraag voor deze vrijdag. Want dan hier bij Joe, de muziekhelden top 100. Met de allergrootste uit de muziek in de 70s, 80s en 90s. Wie

dan dit ironic. Alanis Morissette hoorde je bij Joe in misschien wel je lekkere korte werkweek. Ja, alleen morgen nog. En dan donderdag is natuurlijk hemelvaartsdag. Lekker dauw trappen. Misschien wel even je regenjas meenemen. Het kan gaan regenen en onweer. Er komt echt van alles uit de hemel zitten. Het wordt ook niet warmer dan 13 graden. Je hebt Joe aanstaan onderweg naar een nieuwe middagshow met Kai zometeen. En om 15:15 jouw kans op 1000 euro natuurlijk. In de Alpha Battle. George Baker zo.

0: George Baker en de hele selection er natuurlijk ook bij. Jorde Little Greenback. Bij Joe, het nieuws zometeen van 4 uur. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere personeelstekorten zorgen voor nieuwe problemen, vooral in de zorg.
0: En de 4 uur middagboost, heb je een verzoekje? De radio is zometeen een half uur van jou. Je verzoekje kun je indienen via de Joe-app. Veel plezier bij Kai zometeen met onder andere deze van Ryan Paris. It's magic.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: De vierde middagboost. Na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. Veel mbo'ers zitten zonder stageplek. Het gaat om bijna 5000 mbo-studenten. Dat is volgens RTL Nieuws een ruime verdubbeling met 2 jaar geleden. Vooral studenten die een opleiding in zorg en welzijn volgen, die lukt het maar niet om een stageplek te vinden. En dat komt omdat bedrijven door personeelstekorten niet altijd genoeg tijd hebben voor de begeleiding. Justitie denkt dat misbruikverdachte Jan B. nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Meer dan de al bekende 13 slachtoffers. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Deze verslaggever van AT5 was daarbij en vertelt meer over de verdachte.
13: We weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partout in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
12: Verdachte Jan B. is 66 jaar en verhuurde zich als oppas en werkte in ons land bij meerdere kinderdagverblijven. In Loosdrecht, in Noord-Holland, zijn de eerste asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Het gaat om 70 alleenstaande mannen. Volgens NH Nieuws blijven ze tot begin november in Loosdrecht. Hun komst zorgde de afgelopen tijd voor enorme onrust in het dorp. Er werd wekenlang geprotesteerd en er waren allerlei rellen en vernielingen. En het fatbikeverbod in de binnenstad van Enschede lijkt goed te werken. Het verbod ging 2 maanden geleden in en volgens de gemeente is het nu een stuk rustiger dan voorheen. Een grote fatbikeverkoper is het niet eens met het verbod en wil dat dat van tafel gaat. En de rechtszaak hierover begint morgen. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt met af en toe wat regen. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe. En morgen helaas zijn er opnieuw buien. En vooral in het zuiden kunnen die pittig zijn. Het wordt morgen 10 tot 12 graden.
14: Het is dinsdag, daarmee kun je eigenlijk altijd de klok gelijk zetten op dat het druk is op de weg. En dat is op dit moment niet anders. Langs de file op dit moment is de A9 naar Alkmaar tussen AMC Ziekenhuis en Schiphol-Oost. 6 kilometer file en 36 minuten vertraging.
15: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merks.
14: En we zijn weer van de klok. En misschien kun je wel even een pauze gebruiken van al dat harde werk. Vandaag heb ik de perfecte oplossing voor je, namelijk de 4 uur middagboost. Die is hier om je door de laatste uren van je werkdag te slepen. Dus laat even weten wat je favoriete muziek is, waar je een boost van krijgt en waarom ook vooral via de app van Joe. En meestal stuur je dan een verzoekje in voor jezelf, maar Geralda doet dat vandaag voor iemand anders.
16: Wil je alsjeblieft voor je Paris draaien voor mij? De Dolce Vita, voor mijn zoontje 27e verjaardag.
14: Ach.
16: En mij helemaal blij mee maken. Dankjewel. Mwah.
14: Zo. Nou, wat gebeurde daar? Zeg maar.

0: Goedemiddag, Kees.
1: Hey, hallo. Welk nummer wil je heel graag horen?
0: Nou, ik ben van Scorpions super met Still Loving You.
1: Still Loving You, dat is een hartstikke goed nummer van Scorpions inderdaad. En waarom kun je dat gebruiken op dit moment? Waar ben je er zo aan toe?
0: Nou, ik luister al heel vaak naar jullie en die middagboost is super top. En ik heb me lang niet meer gehoord. Ik dacht, straks tegen jullie dan.
1: Nou, fantastisch. Piet, we zijn erg blij om dat te horen natuurlijk. En al zo lang was het eigenlijk een wens en nu zit je er zelf in. Dat is het eigenlijk.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Dat is het. Nou ja, precies. En je hebt gedaan wat er moest gebeuren, Piet. Dus we kunnen lekker luisteren naar Scorpions.
0: Nou, hartstikke bedankt.
2: Dit is Joe. De 4 uur middagboost.

0: Hans Bejo en Still Loving You. Tom zegt een lange trainingsdag gehad, dus nu helemaal gaar. En Herbert zegt eindelijk. Heerlijk nummer. Ja, dat is even genieten, zeker weten. Erik en André, die spelen eigenlijk een beetje vals met het concept van de 4 uur middagboost. Luister even naar het volgende.
1: Hi, met Erik en André hier aan de andere kant van de oceaan. We zitten op dit moment in Daytona. Eigenlijk helemaal geen boost nodig, maar we willen graag horen het regent zonnestralen van Agde en Munich. Want dat doet het hier ook.
0: Ja, geen boost nodig, maar toch lekker even een boostje natuurlijk. En Ronald die heeft nog een paar diensten te gaan. Kan ook wel een boost gebruiken. Je hoort zo welk toepasselijk nummer daarbij hoort volgens hem. Naar dus Agde en Munich.

0: Banjo. Het regent zonnestralen in de 4 uur middagboost. En Ronald die kan ook een flinke boost gebruiken, want zijn werkritme is net even wat anders dan van de meeste mensen op dit moment. En dan vraagt hij even een toepasselijk nummer voor aan.
1: Hey, goedemiddag Kai. Ronald hier. Ik zou het nummer Night Shift van de Commodores wel willen horen. Ik moet nog 2 nachten en dit soort nummers helpen mij er doorheen.

0: Fragile en Night Shift.
1: Ik heb nog wat leuks voor je, want wat is er nou leuker dan als je vanavond aanschuift aan tafel, aan de eettafel, en je denkt van, goh, waar moeten we het vandaag eens over hebben? Nou, dan heb ik wat voor je. Dat is namelijk een onderzoek. We onderzoeken als mensheid natuurlijk een hele hoop. En elke middag nemen we hier in de middagshow een huis- en een keukenonderzoekje mee. Het kan echt over de kleinste dingen gaan, maar ook over de grootste dingen, zoals bijvoorbeeld dagelijkse routine van mensen. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat 16% van de mensen deze dagelijkse routine al 2 jaar hetzelfde heeft, dus nog niet veranderd heeft in die 2 jaar.
1: En het is niet per se dat ze, ja, er zijn dus 2 jaar geleden begonnen met deze routine, hebben ze niet veranderd? Of was het altijd al zo?
2: Ja, dus 16% van de mensen doet dit eigenlijk al 2 jaar op exact dezelfde manier.
1: Ja, precies. Wat zou dat kunnen zijn? Nou, je kunt natuurlijk heel veel kanten op. Later deze middag in ieder geval het antwoord op dit onderzoek. En Yvonne wil heel graag een nummer horen, omdat ze vindt dat er een belangrijke boodschap in zit. En dan denk je, over welk nummer gaat het dan? Nou, dat is dit nummer.
3: Hey, zou ik heel graag Don't Dream It's Over willen horen van jullie. Ik vind het gewoon een onwijs mooi nummer. En je moet altijd gewoon blijven dromen en blijven hopen dat alles goed komt in de wereld.
0: Dit is Joe. De 4 uur.

0: Don't Dream It's Over. Het is deze week weer ontzettend makkelijk instappen bij de Alphabet, al zeg ik het zelf. Gisteren werd er namelijk een lat gelegd. Ja, een lat gelegd. Ik weet niet of er een lat is gelegd. 4 goede antwoorden. Dus er is zeker wel ruimte voor verbetering. Want als je vaker luistert naar de Alphabet, weet je, dat is geen hele hoge score. Het spel is heel simpel. Je moet in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Welke letter dat is, dan bepaal ik. En die geef ik je vlak voor de ronde begin natuurlijk. Dus als je nu denkt, nou Kai, kom maar op. Pak dan alvast even de app van Joe erbij. Dan vertel ik je na het nieuws van 4:30 hoe je je aanmeldt voor de ronde van vandaag. En in dat nieuws, Jeroen.
1: Ja, Odido. Voor alle mensen die zitten te wachten op een schadevergoeding vanuit Odido. Vanwege dat enorme datalek eerder dit jaar. Ik heb zo meteen nieuws erover.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag. De Joe, muziekhelden top 100.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
10: Kozijnen. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
19: het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
19: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
22: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 14 graden. Morgen weer regenachtig en ook frisser. Het wordt dan maximaal 12 graden volgens Weerplaza. Dit is jou. En muziek van Queen hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Ik begin met nieuws over premier Jetten. Die is op werkbezoek op Bonaire en moest daar vanochtend onverwacht naar het ziekenhuis. Jetten was in het zwembad door iets geprikt. Het is onbekend wat. Hij kreeg een allergische reactie. Onbekend wat. Maar heeft er geen ernstige verwondingen overgehouden. Hoe het nu met hem gaat, is ook onbekend. Wat wel bekend is, het programma van zijn bezoek aan Bonaire en later ook Aruba is vanwege het ziekenhuisbezoek aangepast. Provider Odido komt niet met een schadevergoeding na het enorme datalek begin dit jaar. Hackers wisten toen de privégegevens van ruim 6 miljoen klanten te stelen. Maar volgens de topman van Odido is niet vastgesteld dat zijn maatschappij regels heeft overtreden of nalatig is geweest. Tegen klanten zegt de topman dat het hem enorm spijt dat het allemaal gebeurd is en dat hij belooft te leren van deze ervaring.
2: Hmm. Staat dit ook los van die massaclaim die is ingediend?
1: Dit staat los. Dit is hun besluit, zeg maar. Ja, die massaclaim die loopt nog.
2: Dus in principe zeggen zij van, ja, wij gaan het niet betalen. Maar goed, dat is natuurlijk wel echt een enorme massaclaim op poten gezet. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan voor ze gaat aflopen.
1: Ja, gaat alleen nog wel een tijdje duren.
2: Ja, zeker, maar dat geeft niet. Ik heb heel veel geduld. Hmm. Ik heb me aangemeld, hè.
1: Ja,
2: ik zat, mijn gegevens liggen ook op straat. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Nee, dus daar wilde ik even weten van, is dit klaar? Hoef ik niks meer te verwachten? Of gaan we er nog wel even een zaak van maken? Nee, dus dat loopt nog.
1: Maar jij bent scherp op want jouw gegevens zijn gelekt. Ben jij al rare mailtjes tegengekomen, dat soort dingen?
2: Nee. Nou ja, niet meer dan daarvoor. Je krijgt natuurlijk allerhande gekke mails van spam en weet ik veel wat allemaal. Die tegenwoordig erg goed worden nagemaakt. En echt amper van echt onderscheiden. Het is echt bizar. Maar niet meer. En het is ook niet te herleiden waar dat dan vandaan komt. Hè? Dus dat is altijd zo. Je weet nooit of dat door dat Odido-lek komt of wat dan ook.
1: Ik heb nog geen nieuwsbericht. Drankmerk Stelz gaat na kritiek hun reclamecampagne aanpassen. Stelz is bruiswater met een smaakje en 4,5% alcohol. Op reclameposters en bushokjes staat nu de tekst de New Hard Lemonade. Maar daardoor zou alcohol te veel als limonade worden neergezet. Het bedrijf zegt zich gewoon aan alle regels voor reclame te houden, maar wil nu toch duidelijk maken dat het gaat om alcohol.
2: Volgens mij hebben ze ook een keer gezegd dat het past in een gezonde levensstijl.
1: Klopt.
2: Stelz.
1: 2 jaar geleden.
2: 4,5% alcohol. Moet ik eerlijk zeggen, ik vind het niet zuipen.
1: Ik heb
2: het
1: nooit op.
2: Het is hoe je het zegt. Het is bruiswater met een smaakje. Dus het is eigenlijk spaanfruit met alcohol. Dat is het eigenlijk. En ik heb altijd het idee dat het wordt gedronken door mensen om een beetje af te bouwen van het alcoholverbruik wat je daarvoor hebt gehad. Dus dat je lekkere biertje hebt gedronken en zo. En dat je dan daarna nog even een Stelz neemt. Want dat is dan toch een beetje verfrissend. Maar je drinkt eigenlijk een soort van spaanfruit. Ja, het is echt niet lekker. Ik snap niet wat je eraan vindt.
1: Ik weet het
2: niet. Echt waar? Nee, nou ja, probeer het een keer. Want
1: er staat er thuis één in de koelkast.
2: Nou, probeer
1: van mijn dochter.
2: Ja, maar bij ons ook. Want het is wel, ik was er natuurlijk ook nieuwsgierig naar. En het is echt wel inderdaad een hele hype onder, onder jongeren en zo.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus vandaar dat ik in de koelkast heb staan. Maar, je moet maar eens proberen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan even een avondje hebt gedronken en als je dan zegt van, nou ja, even een Stelzje om af te bouwen. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar niet dat je begint met Stelz en dat je dan een hele leuke avond hebt. Dat denk ik niet.
1: Ik ga het vanavond nog uitproberen.
2: Gaan proberen. Ja. Echt onder jongeren helemaal hot en happening. Vandaar dat het natuurlijk ook in jouw koelkast staat.
1: Zeker.
2: We spelen zo een nieuwe ronde van de Alpha Battle.
24: Dit is Joe met Kai Merckx.
2: Ik kan nog niet verklappen met welke letter we spelen, maar wel dat de vorige keer dat met deze letter werd gespeeld en een score van 9 goede antwoorden werd neergezet.

0: back to the 70s, 80s and 90s. Donna Summer and This Time I Know It's For Real. En wat ook for real is, over een paar minuten is een nieuwe ronde van de Alpha Battle. 30 seconden de tijd krijg je om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven die allemaal beginnen met één letter uit het alfabet. En gisteren speelde Kim mee en Kim wist een score van 4 goede antwoorden neer te zetten. En als je vaker de Alpha Battle hoort, dan kun je concluderen, er is geen hele hoge score. En Kim zelf kon daar gelukkig ook wel smakelijk om lachen.
1: Jongen, het zweet staat op mijn rug, joh.
0: En ik vroeg Kim ook nog even of ze denkt dat haar score genoeg gaat zijn voor de winst.
1: Als je hier meeluistert, is het heel anders dan als je echt zelf erin zit. Maar goed, you never know, hè, zei ik net al, dus je weet het niet.
0: Je weet het inderdaad nooit, Kim. Toch ben ik op zoek naar iemand die de score van 4 kan verbeteren. Dus pak de app van Joe erbij, stuur je naam in. En wie weet speel ik over 4 minuten met jou naar muziek van Alena Miles.

0: Black Velvet. Over een paar minuten Bonnie M. Maar eerst een nieuwe ronde van
1: de Alpha Battle.
0: En die gaan we spelen met Max. Hallo Max.
2: Hoi, goeiedag.
0: Goeiedag. Hallo, hallo, hallo. 1000 euro heb ik hier voor jou liggen. Ja, ik zei het net al, het is vrij makkelijk instappen. Want er staan 4 goede antwoorden staan helemaal bovenaan. Dus dat, daar zou je nog wel eens flink overheen kunnen gaan. Maar wat zou je doen met 1000 euro?
2: Mijn boete betalen.
0: Oh jee. En wat voor boete is dat dan?
2: Voor een telefoon vasthouden. In de auto.
0: Dat is natuurlijk ook een beetje dom, hè, Max?
2: Ja.
0: Ja. En wat was er zo dringend dat je je telefoon moest pakken?
2: Het aanmelden voor Joe, toch? Nee, ik niet.
0: Ik wil net zeggen, dan moet hij kwijtgescholden worden. Nee, wat was je aan het doen? Wat was je aan het doen?
2: Een appje, ik kreeg een appje binnen, ga even kijken. En dan voor je het weet is die focusflitser jits snel af.
0: Ja. Altijd omgedraaid wegleggen eigenlijk, hè, in de auto, die telefoon. Dus levensgevaarlijk, Max, levensgevaarlijk. Maar je bent nu niet aan het rijden, hoop ik, hè?
2: Nee, ik ben net thuis.
0: Oh, je bent net thuis. Oh, gelukkig. Dat is hartstikke goed. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet proberen zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. En omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Bij deze.
2: Nou, top.
0: Dat is mooi. Ja, meer dan 4 goede antwoorden wil ik dus van je hebben. Max, wat is jouw gemiddelde score als je meespeelt thuis?
2: Dat verschilt per letter. De ene keer 7, dan weer 3, dan weer 4. Okay. Ik ga nu voor 5.
0: Je gaat nu in ieder geval voor 5. Nou, dat zou al fantastisch zijn natuurlijk. Jij mag gaan spelen met de letter B van bekeuring.
2: Mooie, ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een schoolvak.
2: Boer.
0: Een tv-programma.
2: Boer zoekt vrouw.
0: Een meisjesnaam.
2: Belinda.
0: Iets wat je aantrekt.
2: Een badjas.
0: Een muziekinstrument.
2: Een banjo.
0: Een frituursnack.
2: Bitterbal.
0: Een soort fruit.
2: Banaan.
0: Iets in het park.
2: Bank.
0: Een bijvoeglijk naamwoord.
2: Bedrukte.
0: Een accessoire.
2: Bureau.
0: Een saus.
2: Bami-saus.
0: Bami-saus was die laatste?
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja, wordt gecontroleerd. Dan hebben we het goed begrepen. Ja, denk ik. Als we even kijken, hoor. Eventjes kijken. Nou, je ging wel als een razende, moet ik zeggen, hoor.
2: Ja, het ging niet slecht.
0: Toch, Max? Dat ging niet slecht. Als schoolvak had je nog biologie kunnen zeggen. En bril had je kunnen zeggen bij accessoire. Wordt als een accessoire gezien ook. En ik zie hier, als we de score bij elkaar optellen... 9 goede antwoorden, Max.
2: Kijk, dat is top.
0: Dat is hartstikke mooi. Dat is hetzelfde als de vorige keren. Dus dat is een uitmuntende score. We gaan kijken of het genoeg is voor die 1000 euro. Wil je meespelen? Meer dan 9 goede antwoorden geven. Morgen 4:15, een nieuwe ronde.

0: Joe en Sunny. Ja. Er komen nog wat vragen binnen over de alfabet. Dat is wel een hele interessante vraag. Bijvoorbeeld van Jack. Die zegt, hey Kai, hoe gaat het deze week eigenlijk met de alfabet? Want gaat dat met hemelvaart door? Ja of te nee? Dus Jack wil eigenlijk een beetje polsen. Hebben we nog 1 ronde te gaan of hebben we nog 2 rondes te gaan? We hebben nog 2 rondes te gaan, Jack. Dus er zijn nog kansen genoeg. Donderdag zijn we er ook gewoon met de middagshow. Dus dan kun je sowieso weer gewoon kans maken op die 1000 euro. Dus ga alvast oefenen, zou ik zeggen. Ja, net hebben we wel echt even een score te pakken gehad. Je moet voor goede huizen komen om die nog te verbreken natuurlijk. Maar het is wel mogelijk. We hadden maandag hadden we er 4 en net hadden we er 9. Dus dat is ineens een enorme sprong. Maar ga dus even oefenen en zorg ervoor dat je die 1000 euro... misschien nog wel even voor de neus wegkaapt. Want dat is dus nog allemaal mogelijk. Vanavond dan staat de eerste halve finale van het Songfestival op de planning. Voor het eerst in tijden doen wij als Nederland niet mee. En vanochtend belden Koen en Sander met Cornald Maas. Die ken je natuurlijk van het Songfestival. Geeft eigenlijk, ja, zover ik me terug kan herinneren, geeft hij commentaar bij het Songfestival. Maar dit jaar dus niet. En we vroegen ons dus ook gisteren hier in de show al af van, ja, waar gaat Cornald Maas nu het Songfestival kijken? Of hoe gaat hij die avond doorbrengen? En Jeroen, wij hebben een weddenschap afgesloten.
1: Ja.
0: Wij hebben gisteren elk antwoord gegeven op, ja, hoe Cornald Maas het zou vieren. Ik heb gezegd, ik denk dat hij het Amsterdamse nachtleven ingaat en het Songfestival leven. En dat hij het eens even lekker van gaat nemen. Dat hij ergens in een kroegje gaat kijken bijvoorbeeld. Jouw antwoord, weet je toch?
1: Hey, start de auto, scheur de Oostenrijk. Hij zit gewoon in de zaal.
0: Ja, hij zit gewoon in de zaal. Ja, dat hij gewoon ter plekke alsnog gaat kijken, ja. Het leuke is, Koen en Sander hebben dus vanmorgen met hem gebeld. En we hebben een antwoord. We hebben een antwoord. Misschien heb je het al gehoord. Als je het niet hebt gehoord, dan hoor je zo meteen wat Cornald Maas gaat doen deze avond. En muziek van ABBA, Does Your Mother Know, ook over een paar minuten.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
7: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver oeh.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start... voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
0: Dit is jou. Muziek van ABBA na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Goed nieuws. Want alle opvarenden van het Nederlandse cruiseschip die op de eerste ophaalvlucht zaten... zijn negatief getest op het hantavirus. Dat meldt het RIVM. Ongeacht de uitslag moeten alle opvarenden alsnog 6 weken in thuisquarantaine. Door met sport, voetbal, Dick Advocaat keert definitief terug als bondscoach van Curaçao. Gisteren lekte dat nieuws al uit en het is nu bevestigd. Advocaat voor de medeopvolger van Fred Rutte die gisteren opstapte. Sportverslaggever Riepke Bakker.
22: Sinds het vertrek van Advocaat verloor Curaçao van China en van Australië. De resultaten werden dus slechter en de spelers die zeiden... wij houden meer van de werkwijze van Advocaat dan die van Rutte. Nu hebben ze hun zin gekregen en op het WK mogen ze laten zien dat dat een goed besluit is.
1: Dick Advocaat is 78 jaar en wordt daarmee de oudste bondscoach ooit op een WK voetbal. Bijna 5000 mbo-studenten zitten zonder stageplek. En dat is volgens RTL Nieuws een ruime verdubbeling met 2 jaar geleden. Vooral studenten die een opleiding in zorg en welzijn volgen... lukt het maar niet om aan een stageplek te komen. Dat komt omdat bedrijven door personeelstekorten... niet altijd genoeg tijd hebben voor begeleiding. En het gaat sneeuwen in de Alpen. En dat in mei. Dat is de laatste 20 jaar niet voorgekomen. En is dus uitzonderlijk, zegt Weerplaza.
23: Op bijna alle hoogtes boven de 1500 meter... wordt er wel echt een serieuze sneeuwlaag verwacht. En dat maakt het wel wat meer bijzonder, ja. Zeker omdat half mei is natuurlijk.
1: Ja, de grote vraag is dan natuurlijk... kan er ook geskiet worden? Daar kom ik over een half uur om 5:30 op terug met Weerplaza.
0: Wat zeg je nou? Ik zit op het puntje van mijn stoel.
1: Ja, maar ik heb nog een heel leuk bulletin om 5:30. Daar willen graag de mensen naartoe meenemen. Door met het weer in ons land. Geen sneeuw, wel bewolking met af en toe wat regen tussen 11 tot 14 graden. Morgen ook geen sneeuw in ons land, maar wel opnieuw buien. En vooral in het zuiden kunnen die buien behoorlijk pittig zijn. Het wordt morgen slechts 10 tot 12 graden.
0: Je neemt ons fantastisch mee bij de hand ook. Hè? Het is toch geweldig. Hè? Om 5 uur pak je de hand vast en zeg je... jongens, we wandelen samen richting 5:30. Dan hoor je of het er geschiet kan worden.
1: Zo werkt het.
0: Ja, het is vreselijk irritant, maar zo werkt het. Met ruim 600 kilometer file op dit moment... is het wel echt druk op de weg, dus hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Langs de file is de A28 naar Zwolle. Tussen het Harde en Brug, Katerweer 2. 12 kilometer file, vertraging daar 3 kwartier.
24: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon.
0: Ja.
24: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Oh, en we gaan over een paar minuten eens even lekker voorgloeien... voor die eerste halve finale van het Songfestival na ABBA. Dit is Does Your Mother Know. Ja.
25: Leuk, de nieuwe mensen. Van harte welkom. Leuk dat jullie er ook zijn.

0: 70s, 80s en 90s. ABBA, Does Your Mother Know? Je luistert naar de middagshow. Fijn dat je ons gevonden hebt. Met Phil Collins over een paar minuten. Another Day in Paradise. En even vooruitblikkend naar vanavond. Dan is de eerste halve finale van het Songfestival te zien. En Koen en Sander, die hier iedere ochtend hoort tussen 6 en 10... belden vanochtend met Cornel Maas. Dat is natuurlijk dé man die ieder jaar vanuit de Avro Tros het commentaar leverde bij het Songfestival. Maar ja, helaas voor Cornald. Avro Tros heeft besloten in ieder geval niet mee te doen aan het Songfestival. En dus daarmee het ook niet vanuit die omroep uit te zenden. Het wordt vanavond wel uitgezonden, maar door de NOS. Vrije avond dus voor Cornald Maas. En dus was er ogen eigenlijk maar één brandende vraag. En Jeroen, we hebben het er gisteren eventjes over gehad. Wat gaat Cornald doen op zijn vrije Songfestivalavond? Hij kan er nu eens een keer van genieten. Jouw antwoord.
1: Hij pakt de auto, rijdt naar Oostenrijk, gaat daar gewoon in de zaal zitten. Hij is er gewoon live bij.
0: Precies, en ik dacht dat hij even lekker het Songfestivalleven in Amsterdam gaat ontdekken. Met de kroegjes in, op grootschermen kijken, punten uitdelen. Dat. Koen en Sander vroegen hem in ieder geval die belangrijke vraag. En dit is zijn antwoord.
2: Vanavond en donderdag doe ik dat onder andere met Paul de Leeuw. En Paul leerde ik kennen in de jaren 80. En onze vriendschap kreeg toen een hele extra dimensie. Doordat we onze gemeenschappelijke passie voor Eurovision ontdekten. We hadden besloten dat waar ik ook was, zei Paul en Peter, een andere vriend van ons. We gaan gewoon met jou kijken. Dus wie weet gaan we zelfs punten geven. Maar ik weet nog niet helemaal zeker hoor. Maar we gaan wel samen kijken.
0: Gaat gezellig met Paul de Leeuw kijken.
1: Ja, dat was mijn tweede antwoord.
3: Nee, serieus. Dit was mijn tweede antwoord.
0: Ja, maar dit is wel echt waar, want ik heb je wat horen zeggen. Maar je hebt dat niet als antwoord ingebracht.
1: Nee, dat andere leek mij leuker.
0: Ja, precies. Ach. Maar je hebt het wel gezegd. Je hebt het gezegd inderdaad. Ja, met Paul de Leeuw. Ja. Ze zijn natuurlijk goede vrienden ook. En Songfestival-liefhebbers. Dus ja, dat gaan ze samen kijken. En niemand punt van ons. Jammer. Ja, jammer. Nou goed, vanavond is het wel het geval. We gaan zo ook eventjes vooruitblikken op de komende avond, want er staat veel bijzonders te gebeuren. Rest natuurlijk die vraag, wat staat er dan op het programma? Nou, ik ga je onder andere dit laten horen. Je hoort bijvoorbeeld dit. Ja. Dit was een klein stukje. De vraag die ik er even bij op tafel wil leggen is, hoe lang denk je dat dit... Hoe lang denk je dat dit doorgaat? Het

0: Satisfaction Factory. En Heaven. Michael Jackson hoor je over een paar minuutjes. Black or White. Maar eerst even vooruitblikken op vanavond. Vanavond is namelijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Is dat vanavond? Ja, dat is vanavond. Maar omdat Nederland niet meedoet, leeft het ongeveer even erg als een belastingsseminar in Drenthe. En daarom dus speciaal voor jou de beknopte samenvatting van vanavond. Zodat je morgen op werk kunt doen alsof je toch wel wat dingetjes hebt meegekregen. Om te beginnen, het is in Oostenrijk. Benen. En een van de presentatoren is echt een glimmend briljantje, namelijk Victoria Swarovski. Inderdaad, onderdeel van de familie zelf. En dan vraag je je misschien af, kun je ver komen met een diamanten kruiwagen? Nou, zeker te weten, want ze is tv-presentatrice, ondernemer, model, ontwerpster en zangeres. En waar je ook rekening mee moet houden is dat het een jubileumjaar is. Namelijk 70 jaar Songfestival. En als het Songfestival ergens gek op is, dan is het terugblikken op het Songfestival. Dus bereid je voor op archiefbeelden. Mensen die ooit 14e werden in 1998. En een emotionele callback naar een inzending die niemand zich nog herinnert, behalve drie homoseksuele mannen in Breda. Hier alvast even een vooruitblik op de terugblik van vanavond.
1: Verliefd was je

Ja, dat zal ongeveer het recapje zijn wat je vanavond te horen krijgt. Let vooral ook eventjes op Finland. Potentieel winnaar bij de bookmakers. Daar zijn ze dan eindelijk toch. Was wel even lekker dat we niet 3 maanden lang hoefden te luisteren naar mensen die doen alsof ze ineens aandelenhandelaren zijn, omdat Zweden van 4 naar 3 gaat. Maar waar instrumenten normaal playback moeten zijn, is er sinds 10 jaar een uitzondering gemaakt voor Finland. Finland heeft namelijk een live viool. Dat is hem. Want niets schreeuwt meer muzikale integriteit als 1 echte viool tussen 14 lagen playback en een man in een biechthok in een latexbroek. Het is echt waar, kijk vanavond maar. Portugal die heeft trouwens ook een violist, maar die mag dan weer niet live. Dat is deze viool. Hoor je ook, hè? Dat is niet echt. Dus, er wordt duidelijk een tweede viool gespeeld. En San Marino die stuurt af en toe heel random grote namen naar het Songfestival. Een paar jaar geleden was het een zangeres samen met rapper Flo Rida. Nu is dat diezelfde zangeres, maar dan met Boy George van Culture Club natuurlijk. De man achter prachtige nummers.

0: je Paul McCartney tegenkomt op de opening van een budgetfood in Almere. Maar oké, goed, Boy George is erbij. Je hebt ook altijd mensen die zeggen dat Songfestival, dat is alleen maar een beetje, dat is geschreeuw. En dan denk ik altijd, wat een vooroordeel. Je zou zelf eens op zo'n gigantisch podium moeten staan. Je moet je het even inbeelden. Miljoenen kijkers, windmachines, vuurwerk, mensen in pailletten die emotioneel raken door een Albanese technoballet over innerlijke pijn. Dan is het heel, ja, dan is het wel heel makkelijk om vanaf de bank te zeggen, het is allemaal geschreeuw. Dat is natuurlijk niet waar. Behalve bij Servië. Ja. Dan kun je tegen mij zeggen, wat laat je allemaal horen? Maar dit is wat je vanavond allemaal te horen krijgt. Ja, 10 seconden onafgebroken paniek. Het is puur cultureel erfgoed. Dus als iemand je vraagt morgen, wat is je bijgebleven van het Songfestival, weet je in ieder geval ongeveer wat je moet zeggen.
1: Yo, good times, great music.

0: Billy Joel bij Joe. And she's always a woman to me. Jeroen Latijn, ouders. Jij hebt ons lekker gemaakt.
1: Zeker.
0: Of mij in ieder geval. En dat begon zo omstreeks 5 uur. En we zitten zo ongeveer, zou ik willen zeggen, zo'n 4 minuten van het antwoord vandaan. Want jij had nieuws over de Alpen.
1: Ja, ik vertelde zojuist in het nieuws van 5 uur inderdaad dat het gaat sneeuwen in de Alpen. En ik heb zo meteen het antwoord op de prangende vraag die heel veel mensen hebben. Kan je dan ook skiën?
0: Over 4 minuten gaan we het eindelijk weten.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Aldi.
9: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 14 graden. Morgen weer regenachtig en ook frisser. Het wordt dan maximaal 12 graden volgens Weerplaza. Dit is jou. En Commander Arts, hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
14: Goedemiddag. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat rapper Kanye West niet ons land binnen kan komen. Slechts 4 partijen stemden tegen. Het kabinet gaat nu kijken hoe ze dit allemaal kunnen regelen. J treedt volgende maand op in het Gelredome in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. In onder meer Polen en Frankrijk gaat het concert van de rapper daarom niet door. Lastige tijden voor parfumketen Douglas. Het bedrijf boekte de laatste maanden minder winst, 116 miljoen euro, omdat consumenten beter op de prijs letten. En ook is er onzekerheid bij klanten door de onrust in de wereld en de stijgende inflatie.
15: En hun winst was 116 miljoen euro?
14: Nee, minder winst.
15: Oh, minder winst. Minder 116 winst. Miljoen minder winst.
14: Minder winst.
15: Dat is een hele hoop natuurlijk.
14: Dat is heel veel.
15: Maar en van weet je toevallig hoeveel winst er dan overblijft? Of,
14: nee, dat weet ik niet.
15: Nee, oké.
14: Okay. Ja, dat is best veel.
15: Het is natuurlijk een flinke afname, maar stel dat het van 500 miljoen komt, dan zou je zeggen, nou ja, oké, we zitten nog hoog en droog, maar ik heb geen idee.
14: Ja, maar je zit wel met dezelfde kosten, hè, qua personeel. Met elektriciteit, dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel een behoorlijke hap dan, 116 miljoen. Maar ja, als het over weet ik veel, 10 miljard gaat, ja, dan valt het
15: mee. Ja, precies, ja, maar dat is pure winst, hè. Dus dan is alles er al af, neem ik aan. Ja, oké.
14: Tot slot, het gaat sneeuwen in de Alpen.
15: Ja, hè, nou willen we het wel eens weten.
14: Nu nog, sneeuwen in mei. Nou, dat is de laatste 20 jaar daar niet voorgekomen. Behoorlijk bizar allemaal. Helemaal omdat het afgelopen weekend toch zomers warm was in het Alpengebied. Temperaturen tot 25 graden in de plus dus. En nu dus opeens sneeuw. En behoorlijk wat ook, zegt Weerplaza.
16: Vrijwel heel de noordelijke kant van Oostenrijk en dan boven de 1500, 1800 meter. En dan spreek je toch al gauw over zo'n 20 tot 40 centimeter op wat grotere hoogte. Maar lokaal kan dat wel oplopen tot tussen de halve meter en de meter, ja. En dan hebben we hier de piek zo'n beetje komend weekend. Waarschijnlijk op zaterdag.
14: Dat wordt skiën, zou je zeggen. Maar kan dat inderdaad?
16: Op het moment dat het valt misschien wel, maar de zon heeft natuurlijk veel kracht. En dan zul je zien als het zondag droog wordt, dat de zon ervoor zorgt dat de sneeuw ook wel weer heel snel begint met smelten. En ik denk dat het begin volgende week alweer grotendeels verdwenen is.
15: Krankzinnig ook, hè, tegelijkertijd. Toch? Dat het, dan, het was dan nog 25 graden.
14: Inderdaad.
15: Dan zou je zeggen hoog zomer. En een paar weken later ligt er tot een halve meter sneeuw.
14: Ja, soms op sommige plekken tot een meter.
15: Tot een meter. Ja, dat is toch ongelooflijk.
14: Bizar.
15: Ja, maar je moet er dus snel bij zijn. Wil je skiën? Je moet echt over de verse sneeuw gaan.
14: Ja.
15: Anders heeft het helemaal niet. Je moet echt in het dal staan te wachten van jongens, het gaat sneeuwen, we gaan nu naar boven.
14: Ja, je moet nu al vertrekken, die kant op gaan. Zie je sneeuw, wacht nog heel even tot er iets meer valt. Naar boven, ga naar beneden en de sneeuw is er weg.
15: Ja. En dan is daarna weer 25 graden. Een beetje de toestand waar we in zitten. Ja, ja, zo je altijd zien. Ja.
10: Dit is Joe met Kai Merckx.
15: En op Joe hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Out of touch naar Common Art bijvoorbeeld. Dit is Don't Leave Me This Way. Good time.

Daryl Hall en John Oates. En Out of Touch. En dit is een van de vele bewijzen dat muziek uit de 70s, 80s of 90s een grote inspiratiebron is voor muziek die ver daarna is gemaakt. Want toen was daar ineens het jaar 2005 en de United Nations. En die dachten, hey, dat Out of Touch, daar zit wat lekkers in.

0: En dat werd dit. Ja. Out of Touch. Maar het origineel hoorde je natuurlijk hier. Daryl Hall en John Oates, Out of Touch bij Joe. We hebben een onderzoekje deze middag, uiteraard. Huis- en keukenonderzoek. En dat heeft te maken met dagelijkse routine. Het geweten van de show. Yes, sir.
1: 16% van de mensen heeft deze dagelijkse routine al meer dan 2 jaar niet veranderd.
0: Juist, wat zou dat nou kunnen zijn? Schiet er een antwoord bij jou binnen?
2: Ja, wordt dat nu...
0: Nou ja, mag wel hoor.
2: Nou ja, die dagelijkse routine maken wij al 2 jaar mee.
0: Ja?
2: Dat is dat het geweten van de show iedere dag rond dit tijdstip vertelt... zeg maar, wat we moeten gaan raden, hoe noem je dit?
0: Ja, maar dat loopt...
2: Dat is al 2 jaar. Ja, maar 16%.
0: Nee, dat is ook nog maar 1 jaar. En dat is 16% van de mensen.
2: Speel daarbij. Maar we zijn hier met een mannetje of 6. Nou, deel het door 6.
0: Is het een goede antwoord? Ik weet niet wat ik moet verwachten.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, het is niet een goede antwoord. Hoe was het? Nee, als we het uitzenden, knippen we dit er even uit, hoor.
2: Ach,
0: hoe was het gisteren bij jouw appartement eigenlijk, Jesse? Ja. Want er was onstuimig weeropkomst, vertelde Jeroen gisteren. En jij had jouw ramen open laten staan.
1: Nou, niet
0: of jouw deur.
1: Mijn balkondeur.
0: De balkondeur, ja.
1: Het is zo'n grote deur, inderdaad. Ik woon op de 6e verdieping. Dus als je het dan in een studioappartement... dus als het dan die kant op staat, dan is het ook wel flink. Ja, lang verhaal kort, dit was verschrikkelijk.
0: Hè? Wat dan?
1: Ja, we hadden het hier gisteren over. Dan wordt het helemaal nat, dan waait het naar binnen. En ik zat er een beetje grappend over mee te doen. Maar eigenlijk in mijn achterhoofd dacht ik, ja, het zal wel meevallen. Ik heb dit wel vaker gehad. Dan kom je thuis, is er niks aan de hand. Heeft het de andere kant op gewaaid. Nou, toen kwam ik thuis. Het was echt verschrikkelijk. Ik woon in een studioappartement, dus het is 1 grote ruimte eigenlijk. En ik doe de deur open. Het eerste wat ik zie... is gewoon chaos.
0: Hè?
1: Want door het regende natuurlijk keihard... maar er was hele flinke wind. Het waaide echt enorm. Die regen is tot wel 3,5 meter mijn huis binnengewaaid. Dus het was vooral echt... alles was nat, zeg maar. Alles was een beetje nat gemaakt. En niet alleen dat. Ik had op mijn balkon bijvoorbeeld nog een stapeltje... van die plastic plantenpotjes staan. Die waren ook allemaal naar binnen gewaaid. En tot slot lag er ook nog een tak...
0: Een tak?
1: Ja, maar ik woon op 6 hoog. Er zijn geen bomen in de buurt. Maar er lag ook een tak binnen.
0: Hoe kan er nou een tak bij jou binnen liggen?
1: Ja, ik ben echt 3 kwartier bezig geweest om dit allemaal te drogen en schoon te maken. En dan ging ik even zitten en dan dacht ik, oh, dit is ook weer nat.
0: Ja, maar heb je nou je les geleerd dat je je deur dicht doet als je van huis gaat? Want het is al de zoveelste keer dat ik jou dit hoor zeggen, namelijk.
1: Ja, zeker. Ja, waarschijnlijk weer tot de volgende keer. Maar het is wel echt dom, hè?
0: Ja, het is wel echt dom, ja. Ik snap dat niet. Je gaat om 10 uur van huis, je bent om 8 uur 's avonds thuis... en laat je deur openstaan, je balkondeur.
1: Ja, maar als het normaal is...

0: het mooi weer is, dan is er niks aan de hand. Dan is het lekker, kom je thuis, is het een beetje frissig en zo. Ja, nu was alles zeikersnat.
1: Ja, maar ja, niks zo veranderlijk als...
0: Ja, maar ja.
1: Hè?
2: De mens.
1: De mens. Oh, maar in het weer, natuurlijk ook. Er komt een antwoord binnen op het, er komt een antwoord binnen op het onderzoek. Wat heb jij vandaag? Wat is er met jou aan de hand, Jeroen? Er komen zoveel... Dan hoor je hem dat nieuws vertellen. Dan denk je van, nou ja, dit is een man waar hij weet over spreekt. En als hij dan buiten dat nieuws zit, dan is hij helemaal de bocht uit.
2: Ik weet het niet precies, maar ik zat te denken... als dat de komende dagen weer misgaat... dan staat mij iets open bij jou, Jesse. Ik heb dan over de deur, niet over andere dingen. Morgen en op hemelvaartsdag krijgen we heel veel buien... met onweer, hagel en windstoten.
1: Nou,
2: dat je het weet.
1: Ramen en deuren dicht houden, zou ik zeggen. Ramen en deuren dicht houden. Erwin die wil even een gokje doen op het onderzoek. Je vaste parkeerplek bij je werk. Dat is de dagelijkse routine die 16% van de mensen... al meer dan 2 jaar niet verandert.
0: Dat is niet goed.
1: Zo meer antwoorden.
3: I want you to want me.

0: 40 en Kingston Town. Je hoort Katrina en The Waves over een paar minuten. En dan hoor je ook na het nieuws van 6 uur het antwoord op een onderzoek. En dat heeft te maken met de dagelijkse routine. Het geweten van de show, Jesse.
1: 16% van de mensen heeft deze dagelijkse routine al meer dan 2 jaar niet veranderd.
0: Ja, ik denk dat het ontbijt is. Dat is het antwoord dat ik in ga brengen. Dus dat 16% van de mensen al 2 jaar lang elke dag hetzelfde eet als ontbijt.
1: Is niet goed.
0: Zou het hoger liggen? Misschien wel hoger, denk ik nu, al 16%. Toch is ook zo lekker makkelijk voor je naar werk gaat. Huppakee, gewoon hetzelfde, dat denk ik. Jeroen, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je een antwoord op het onderzoek?
2: Ik heb voor de zekerheid even opgeschreven. Je weet nooit wat er anders uitkomt bij mij. Ik denk buikspieroefeningen voor het slapen gaan.
0: Oeh ja, 16% van de mensen doen dat al de afgelopen 2 jaar als routine.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. En wat al gezegd is, dus die kunnen we ook alvast afstrepen, is je vaste parkeerplek op het werk is niet goed. Wat ik trouwens echt knap vind, als je elke dag voor 2 jaar lang op dezelfde plek op je werk kan parkeren. Ik weet nooit waar ik sta. Ik sta altijd ergens anders. Dan loop ik de parkeergarage in en dan sta ik weer buiten. Dan loop ik naar buiten en dan sta ik toch op -2. Of ik sta op -1. Ik heb geen idee. Geen idee. Het antwoord in ieder geval op dit onderzoek om 6:10 en het nieuws van 6:00.
2: Jeroen. Met daarin onder andere de hoge olieprijzen hebben nu ook gevolgen voor chips in Japan.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Meimaand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
10: Eerste schooldag?
11: Ja, zo lastig.
10: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hé, hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit is jou. Katrina and the Waves, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Onrust in Brunsum, in Limburg. Daar zijn twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier door onbekenden belaagd en daarbij licht gewond geraakt. De MUISSE onderzoekt wat er precies is gebeurd. De daders waren volgens een Duits persbureau gemaskerd en riepen leuzen tegen de NAVO. Wanneer en waar het allemaal precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De AIVD doet onderzoek naar mensen achter de protesten tegen AZC's in ons land. Die zijn de laatste tijd steeds feller geworden. En het lijkt er steeds vaker op dat de protesten niet alleen komen van bezorgde inwoners, maar dat er ook extreemrechtse organisaties achter zitten. 4 maanden na de grote brand in een skibar in Zwitserland liggen nog altijd 38 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand raakten meer dan 100 mensen gewond. 41 mensen kwamen op het leven. Het vuur ontstond tijdens een jaarwisseling, waarschijnlijk door feestvuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. En de hoge olieprijzen gaan in sommige landen verder dan alleen pijn aan de pomp. In Japan bijvoorbeeld. Daar eten ze binnenkort chips uit zwart-witte zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Alleen de meest populaire chips komen in deze zwart-witte zakken, omdat de verwachting is dat die toch wel worden verkocht. Het weer van Weerplaza. Vanavond neemt de kans op buien toe. Koelt af naar 5 graden. Morgen opnieuw buien. Vooral in het zuiden kunnen die buien behoorlijk pittig zijn met onweer of hagel. Het wordt morgen slechts 10 tot 12 graden.
3: Het is voor dit tijdstip nog steeds erg druk op de weg, maar gelukkig nemen de files nu snel af. De langste file is de A12 naar Oberhausen tussen Grijshoort en Velperbroek. 7 kilometer file en 36 minuten vertraging.
24: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merks.
3: 16% van de mensen heeft deze dagelijkse routine al meer dan 2 jaar niet veranderd. Antwoord.

0: and Funky Town. Dit is Middagshow bij Joe. Kai hier. Even vooruitkijkend in de week kan ik je vertellen dat we aankomende vrijdag hier de Muziekhelden Top 100 hebben. Ja, 100 grote muziekhelden. Daar zijn we naar op zoek. Je kunt je favorieten doorgeven via de app van Joe. En ik bel over een paar minuten Pien even. Want volgens haar mag er absoluut één artiest niet ontbreken in die lijst. En ik denk dat er velen anderen met haar zullen zijn. Dus luister zo zeker even mee naar welke artiest Pien graag hoog in die lijst wil hebben. En eerst een antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show. Jesse.
1: 16% van de mensen heeft deze dagelijkse routine al meer dan 2 jaar niet veranderd.
0: Ja, laten we er nou eens achter komen wat het is. Wat we al kunnen afstrepen is parkeren op een vaste parkeerplek bij werk. Het ontbijt en buikspieren voor je gaat slapen. Dat was allemaal niet goed. Claudia die zegt de opsta-routine.
1: Nee, niet goed.
0: Kan natuurlijk heel veel behelzen. Opstaan, richting de badkamer lopen, kleren aandoen, douchen. Is in ieder geval niet goed. Anita?
2: Ik denk dat de mensen dezelfde weg naar werk rijden. Dat is de vaste routine.
0: Ja, dezelfde weg naar werk.
1: Nee, ze hem ook niet.
0: Barbara zegt, je ritueel onder de douche.
1: Ook niet.
0: Wat dat dan ook mogen zijn, Jacques.
3: Na het ontwaken even rustig de stretchoefeningen doen. Even bewegen om al die stramme spieren na het slapen weer los te krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat Jeroen dacht. Jij zei buikspieren voor je gaat slapen.
4: Juist.
0: Doe je het zelf eigenlijk of niet?
4: Zie je dat niet?
0: Ja, daarom vraag ik het. Ik denk, nee, dat moet ik dat niet. Meteen gaan volgen. Ja. Nee, niet. Nee. Oh, dus daar zit het er niet in. Oké. Okay. Nee. En Jacques die denkt dan in de ochtend net weer eventjes je lichaam wakker maken.
1: Nee, ook niet.
0: Bas zegt sportritme.
1: Is hem niet.
0: En Jeroen?
5: Ik denk dat mensen vooral boodschappen doen bij dezelfde supermarkt.
0: Ook een leuke boodschap bij dezelfde supermarkt.
1: Ja. Nee, is hem ook niet.
0: Ik heb het idee, er zitten ook heel veel dingen tussen die wel langer dan 2 jaar bij je blijven. Zoals een supermarkt of zo. Ja, dan ga ik al langer dan 2 jaar ga ik daarheen.
1: Ja, wat wil je dat ik zeg?
0: Ja, eigenlijk niks.
1: Nee, ik zat er zo aan te kijken.
0: Nee, ik liet het even bezinken. Ik denk, nee, dus ja. Maar wat kan het dan wel zijn? Al meer dan 2 jaar is het niet veranderd. Daar gaan we.
1: Ja, wat zei jij ook weer, Kai?
0: Ik zei het ontbijt.
1: Ja, hetgeen dat 16% van de mensen dagelijks al 2 jaar onveranderd heeft, dat is de lunch.
0: Oh!
1: Ja, je zat in de buurt.
0: Ik zat warm.
1: Ja, er zijn dus heel veel mensen die eten echt dus al meer dan 2 jaar elke dag dezelfde lunch.
0: Oh.
1: En dat heeft ermee te maken dat lunch voor veel mensen geen spannend eetmoment is. Zeg maar ontbijt, daar ben je heel erg in je hoofd mee bezig. Avondeten ook. Lunch is er een beetje, dat zit er een beetje tussenin. En het is een beetje een onderbreking van de dag. Dus mensen gaan dan makkelijker voor gemak, snelheid, voorspelbaarheid, bekende smaken, weinig keuzestress. En daar is ook echt een psychologische term voor. Dat heet decision fatigue. Dus dat
0: de wat?
1: Je decision fatigue.
0: Decision fatigue?
1: Ja, dus de beslissingsvermoeidheid eigenlijk.
0: Dankjewel
1: dus,
0: voor de vertaling.
1: Ja, alsjeblieft. Hoe meer keuzes je gedurende de dag moet maken, hoe groter de kans is dat je terugvalt op automatische routines. Dus stel je moet voor je werk heel veel keuzes maken en zo. Lunch is gewoon lekker broodje pindakaas.
0: Ja, precies. Oh ja, nou ja, ergens wel herkenbaar, maar nou niet dat ik het bewust doe of zo. Maar ik neem bijvoorbeeld wel altijd gewoon een broodje en soep. Dat zit er bij mij wel vaak bij. Ja, ik ga wel vaak naar hetzelfde terug. Dat klopt, ja, bij de lunch. Of een broodje kroket. Dat heb ik ook wel eens vaak bij de lunch. Och, of lekker. Oh ja, lekker, hè. Of een broodje. Och, water in mijn bek. Oh. Ik zou het zo weer eten. Ik heb er al 2 op.

0: Jovi. En eerst even het onderzoekje van morgen.
1: Ja, de gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt bijna de helft niet.
0: Wacht even, dit is wiskunde B.
1: Anja had een appel.
0: Ja, Anja heeft, krijgt 4 appels van Jan. Nog 1 keer.
1: Dus. Ja, dus eigenlijk de gemiddelde Nederlander heeft hier 9 stuks van.
0: Punt.
1: Maar bijna de helft gebruik je niet.
0: Maar bijna de helft van die 9 gebruik je niet.
1: Nee.
0: Goed zo. Het antwoord morgenavond om 6:10. Is dat dan 4,5?
2: Bijna de helft.
0: Bijna de helft.
2: Dus 4. 4+4.
0: Zou het er 8 zijn?
2: Dat.
0: Wacht, ik ga eens even.
2: Ja, dat is een rap, ja.
0: Ja, toch?
2: Kan.
0: Gemiddelde persoon?
2: Ja.
0: Dus ik heb er 9.
2: Ja.
0: Maar en je geeft er. Oh nee, je geeft helemaal niks. Je gebruikt. Ja. Ja. Bijna de helft, maar de helft is ook wel. Dus het is wel iets van je.
2: Ja, bijna de helft.
0: Ja, bijna de helft. Ja, oké. Okay. Ja. Maar je gebruikt het wel, alleen.

0: Bed of Roses van Bon Jovi, wat misschien wel jouw muziekheld is.
1: De Joe, muziekhelden top 100.
0: Ja, want komende vrijdag hoor je hem. Eigenlijk deze hele maand mei hoor je elke vrijdag een toplijst. Een top 100 met iedere week een centraal thema. Afgelopen vrijdag hoor je de female top 100. En aankomende vrijdag hoor je dus de muziekhelden top 100. Waar we op zoek gaan naar de 100 grootste muziekhelden eigenlijk. Stemmen kan via de app van Joe. Doe dat snel nog even om te laten weten wie je volgens jou absoluut niet mag ontbreken in die top 100. En volgens Pien mag er absoluut één artiest niet ontbreken. Hallo Pien.
2: Hi, met Pien.
0: Hallo Pien, met Kai.
2: Hi.
0: Je bent 23 jaar en jouw grote muzikale held is George Michael.
2: Dat klopt helemaal.
0: Hoe ben jij in contact gekomen met de muziek van George Michael?
2: Nou, dat begon eigenlijk toen ik een kind was en mijn vader altijd Wham draaide thuis. En daar luister ik dus graag aan mee. En toen werd ik wat ouder, toen ging ik wat bewuster luisteren naar die muziek. Ik kreeg een telefoon en dan ging ik de videoclips kijken. En daar ontdekte ik George Michael. En dat was natuurlijk ook een erg leuk persoon om naar te kijken, vind ik zelf.
0: Ja, precies. Ja. En had je je toen al wat meer verdiept in George Michael?
2: Toen nog niet, maar toen ik hem zo zag, dacht ik, nou, dan ga ik dat toch maar even doen.
0: Ja, dat begrijp ik. En toen kwam je al gauw achter de bittere waarheid natuurlijk wat George Michael betreft.
2: En, toen ben ik dat helemaal gaan luisteren.
0: Nou zag ik ook dat er vorige week is er een leren jasje van George Michael geveild voor 200.000 euro. Gaat jouw fanschap zo ver dat je denkt van, nou, dat had ik wel willen hebben?
2: Ja, als ik het geld had, had ik het graag gedaan, maar nee.
0: Nee, helaas. Nee, toch niet. Dan denk je, dan houden we het gewoon bij de muziek. Dat is ook goed. Heb je hem ooit live gezien? Heb je die kans gekregen?
2: Nee, die kans heb ik niet gekregen. Ik ben wel afgelopen najaar bij Rob Lamberti geweest. Dus ik heb hem soort van live kunnen zien.
0: Oh ja.
2: Dus dat was ook wel erg mooi.
0: Ja, daar coverden ze George Michael, toch?
2: Ja, klopt.
0: En hij is natuurlijk ook een beetje de man van de duetten, George Michael. Heb je een favoriete duet van hem?
2: Dan denk ik toch met Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.
0: Oh, dat is een goede oorzaak. Die meteen even draaien voor je, Pien.
2: Ja, die begint meteen ook al lekker. Dus,
0: Ja, dat is inderdaad super. Ja, dat is geweldig. En dan dank ik jou in ieder geval dat jij je lijstje met favorieten hebt doorgegeven voor de muzikale helden komende vrijdag.
2: Ik hoop dat ik hem vaak hoor.

0: Badjo, please don't go. Nieuws van 6:30 komt eraan en dat krijg je natuurlijk van Jeroen Latijnhouwers te horen.
1: Ja, ik ben er toch. Erger, jij, je op vakantie, misschien ook altijd zo en dat bekende handdoekje leggen.
0: Verschrikkelijk.
1: Misschien komt er deze zomer wel een oplossing voor.
0: En Cyndi Lauper hoor je ook zo. En dat zou zomaar eens een van jouw grote muzikale helden kunnen zijn.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag.
3: We can be heroes.
2: De Joe, muziekhelden top 100.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Boost. De bank die het een tikkie anders doet.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 14 graden. Morgen weer regenachtig en ook frisser. Het wordt er maximaal 12 graden volgens Weerplaza. Dit is Cindy Lauper naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
14: Goedenavond. Bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum zijn 2 Duitse militairen aangevallen. 1 van hen raakte erbij licht gewond, is verder oké. De daders zijn volgens het AD nog niet aangehouden. Een Duits persbureau meldt dat zij gemaskerd waren en dat ze leuzen riepen tegen de NAVO. Verder is er nog weinig over bekend. Het is nog altijd onduidelijk door wat premier Jetten is geprikt in het zwembad tijdens zijn werkbezoek op Bonaire. Jetten kreeg door die prik een heftige allergische reactie. Hij lag een paar uur in het ziekenhuis, maar het zou nu weer beter met hem gaan. Jetten is trouwens niet het eerste bewindspersoon die geprikt wordt tijdens een bezoek aan een Caribisch eiland. 9 jaar geleden stapte toenmalig staatssecretaris Raymond Knops op Sint Eustatius op een zee-egel.
13: Ik vind het fantastisch dat dit tot de bodem is uitgezocht.
14: Letterlijk, tot op de zeebodem.
13: De zeebodem, ja. Zo van, goh, is er nog een andere politicus die het gehad heeft? Ja, aan een bezoek aan Caribisch Nederland. Ja, zeker wel, 9 jaar geleden. Dat is schitterend natuurlijk. Goed, de grote vraag blijft natuurlijk nu. Inderdaad. Waar is Jette ingestapt? Wat is er gebeurd of ingestapt? Dat weten we ook niet, hè?
14: Nee, hij lag in het zwembad. Was lekker aan het zwemmen, je bent er toch. En toen werd hij geprikt. Nou, zijn er allerlei mugjes toestanden natuurlijk daar. Maar goed, ik heb een foto van hem gezien. Hij ziet er verder gewoon op zijn Rob Jettes uit. Heeft geen raar gezicht gekregen daardoor.
13: Nee, dus hij heeft een hele mooie vrolijke blouse heeft hij aangetrokken. En hij zit omringd door het verpleegkundig personeel. Dus ik denk dat het wel weer goed met hem gaat. Maar ik ben toch blij dat we bijvoorbeeld na Bultrug Timmy... dat we nu iets anders hebben om te focussen. En dat dan is, ja, wat heeft Rob Jetten geprikt?
14: Nou,
13: ik ben erg benieuwd.
14: Ik ook.
13: Maar ja, goed, we gaan het nog niet weten.
14: Die staatssecretaris heeft er nog maanden last van gehad. Maanden pijn gehad. Dus Rob Jetten kan zich nu groot gedragen, maar je weet niet. Dus we blijven hier bovenop zitten.
13: Zeker weten.
14: Tot slot, zou...
13: ja, zeker.
14: Zou dit de oplossing zijn? De oplossing tegen het zogenaamde handdoekje leggen op vakantie. Het reserveren van een bedje bij het zwembad. Het AD vroeg hun lezers om manieren om dat handdoekje leggen aan te pakken. Nou, die oplossingen, dat waren de talrijke. Die oplossingen varieerden van gewoon even weghalen die handdoek en pleur die handdoek in het water, tot deze oplossing. De parkeerkaartoplossing. De parkeerkaartoplossing. Die werkt als volgt. Verlaat je het zwembad, dan leg je een blauwe kaart op de handdoek, net daar op het tijdstip waarop je bent weggegaan. Ligt jouw handdoek en na 45 minuten nog, dan wordt die weggehaald.
13: Oké. Okay.
14: Is een voorstel, hè?
13: Weet je wat ook schijnt te helpen? Als je dan een bedje wil, dat is als diegene even gaat zwemmen in het zwembad, dat je hem prikt en dan gaat hij naar de eerste hulp en dan heb jij een bedje.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Schijnt ook te werken. Gewoon met een saltéprikkertje of zo. Het hoeft niks ernstigs te zijn. Gewoon even. Ja. Kun je heerlijk liggen. Ik zet zo een nummer met blazers in het zonnetje. Het zijn vandaag blazers die je subtiel door het nummer heen hoort. Iets meer om de achtergrond. Eerst een beetje rust in de tent met Cyndi Lauper en True Colors.

Kim Wilde bij Joe en Kids in America. Misschien weet je het inmiddels, en anders vertel ik het je nu. Waar ik gek op ben, is muziek met blazers. En daarom creëer ik elke dag iets en half zeven een hoekje waar een nummer met blaasinstrumenten centraal staat. En vandaag is dat Waterfalls van TLC. Een nummer met ja toch ook wel wat subtielere blazers, maar zeker geen subtiele boodschap. Want de tekst gaat over het najagen van dromen zonder de gevolgen eigenlijk te overzien. Iets waar TLC-lid Liz zelf helaas ook ervaring mee had. Want in een vlaag van frustratie heeft ze tijdens een ruzie met haar toenmalige vriendje besloten om zijn nieuwe schoenen te verbranden in de badkuip. Ja, die stak ze in brand. Ooit eens in de badkuip. Wat ze alleen niet had verwacht. Zij dacht natuurlijk, haha, heeft hij zijn favoriete schoenen niet meer. Het gevolg was dat de volledige villa van 2 miljoen dollar in vlammen opging. Omdat ze, ja, omdat ze de schoenen in brand stak in de badkuip. Ja, het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Dus isn't it ironic dat je dan staat te zingen Don't Go Chasing Waterfalls. Dat is dan natuurlijk een hele andere beleving, kan ik me voorstellen. En los van deze info, letten ze ook goed op de blazers in het nummer. TLC Waterfalls hoor je nu bij Joe.

0: Creedence Clearwater Revival. En Have You Ever Seen The Rain bij Joe? Ja, ja, ja, ja.
1: Korter zeggen, hè?
0: Ja, sommigen, maar die vind ik meer schade onder de amateurs, die zeggen CCR.
1: Juist.
0: Maar ik ga voor de volledige. Ik ga voor het volledige.
1: Ik vind het wel knap. Creedence Clearwater Revival.
0: Revival.
1: Wow.
0: Ja, precies. Have You Ever Seen The Rain? Hey, weet je wat wel leuk is? Er komt iets nieuws aan op Spotify. Want je hebt toch altijd zo aan het einde van het jaar dat je kan... Precies, ja, je weet al meteen wat ik wil zeggen natuurlijk. Want daar word je echt mee om de oren geslagen in die tijd van het jaar. Dan wil iedereen aan iedereen laten zien wat je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd. En waar je hebt geluisterd en weet ik veel wat allemaal. Dat is de Spotify Wrap. Maar er komt nu iets nieuws. Want je denkt, dit duurt nog wel even, hè, want we zitten in mei. Dus waarom begin je erover? Nee, Spotify bestaat 20 jaar. Hyper de piepoera. En dus heeft Spotify nu een extra Spotify Wrapped. Dus er komt een extra rap. Dus je gaat nu twee keer in het jaar ga je dus wat zijn het eigenlijk? Die
1: ja, de best of, hè, wat je het beste
0: gestreamd hebt. Ja, de best of. Dat ga je nu twee keer in het jaar zien, dit jaar. Maar dan over de afgelopen 20 jaar. Dus zeg maar over je hele muzikale reis tot nu toe met Spotify.
1: Dat is leuk.
0: Is dat leuk?
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Het onthult de momenten die jouw tijd bij ons hebben bepaald... aan de hand van nooit eerder gedeelde gegevens. Klinkt ook een mysterieus. Dat klinkt alsof je binnenkort op dark web staat dankzij Spotify.
1: Ja.
0: Dus ja, bereid je voor of verwijder je Instagram of weet ik veel wat. Maar misschien is dit wel een nummer dat daar tussen staat. Dat zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. David Bowie en China Girl. Oké, ja, nog nooit eerder gedeelde gegevens. Mysterieus, wel mysterieus. Je audio-praktijken.

0: China Girl bij Joe Gielke.
1: Hey, kijk, goedenavond.
0: Hallo. We spelen een nieuwe ronde Minute to Win It.
1: Ja, zeker wel. Ja, om 7:10 gaan we weer 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En dat allemaal voor dat Joe prijspakket.
0: Heb je een goede bodem gelegd net om eventueel te spelen of niet?
1: Ja, zit er nog iets in mijn mond of zo?
0: Nee, helemaal niet. Ik was gewoon benieuwd wat het was.
1: Ja, een vol bord met pasta.
0: Een vol bord met pasta.
1: Qua carbs zit ik helemaal goed.
0: Kale pasta?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, want met een sausje natuurlijk.
0: Met een sausje.
1: Ja, lekker tomatensausje.
0: Ja, ik dacht misschien als de echte sporters ook. Als dat we zo Minute to Win It gaan spelen. Gewoon kale pasta. En dan,
1: dat zou ik echt niet aankunnen. Ook van die mensen die dan kale rijst met kip eten. Hoe krijg je het?
0: Ja, ook. Ja, dat is ook goed te zijn. Of althans, goed te zijn.
1: Ja, niet voor je mentale gesteldheid. Nee.
0: Precies. Luke, hallo.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij wil Minute to Win It spelen over een paar minuten. Ben je daar ook helemaal klaar voor?
2: Ja, ik zit er helemaal klaar voor.
0: Kijk,
1: ja, goed. Goed gegeten ook.
0: Goed gegeten ook, Luke?
2: Ja, we hebben gewoon aardappels met een stukje vlees en spersiebonen gegeten.
0: Ah, lekker AVG'tje vanavond. Lekker AVG'tje, heerlijk. Met wie wil je spelen zo?
2: Ik wil dadelijk spelen als mag met Kai.
0: Nou, dat mag, wat mij betreft. Ja, zeker weten. Ik hoop dat het beter gaat dan gisteren natuurlijk. Ja. Die is heel goed. Maar we gaan in ieder geval voor dat Joe prijzenpakket en spelen om 7:10. Na het nieuws en muziek van Tina Turner hoor je ook zo.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap.
11: Scapino. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
15: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groot assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
22: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een mid

0: muziek van Tina Turner en Bob Marley. Na nieuws om 7 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. Op de NAVO-basis in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om 2 Duitsers, 1 van hen is lichtgewond geraakt. De daders waren gemaskerd en zouden anti-NAVO-leuzen hebben geroepen. Ze zijn nog niet opgepakt. Onze premier Rob Jette is vanmorgen onverwacht naar het ziekenhuis gebracht tijdens een werkbezoek op Bonaire. Hij was in het zwembad door iets geprikt. Het is onbekend wat dat is geweest, maar daarna kreeg Jette last van een allergische reactie. Hij is niet ernstig gewond geraakt. Het programma van zijn werkbezoek is daarna wel aangepast. De politie heeft in Rotterdam 6 milieuactivisten opgepakt. Ze waren vanmiddag opnieuw aan het protesteren bij een havenspoorlijn en hadden zich vastgeketend aan de rails. Het is al de 4e actiedag van deze groep. Ze eisen onder meer dat er geen wapens meer geleverd worden aan Israël en willen ook een eind aan de fossiele brandstoffen. En ga je volgende week naar een concert van Harry Styles? Let dan even op, want op sommige dagen kan je beter niet met de trein reizen. Het gaat om 20, 22 en 23 mei. Door werkzaamheden rijden er dan minder treinen. Het advies is om te lopen naar Duivendrecht en daar de trein te pakken, of om met de bus of de auto te gaan. De NS noemt het een vervelende samenloop van omstandigheden. Het onderhoud was al meer dan een jaar geleden gepland. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
0: Zo verkeer door Flitsmeister. Het staartje van de avondspits bestaat uit 2 files. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Deil is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Even vertraging 16 minuten. En een file op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velpenbroek. Daar zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Even vertraging 10 minuten.
2: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Maar eerst even lekker tot rust komen met Bob Marley en de Wailers, Buffalo Soldier met Tina Turner.

0: Buffalo Soldier.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Dat dacht ik gisteravond ook, Kai.
1: Wat dan?
0: Ging niet goed, hè?
1: Nee, ging niet goed Minute to Win It, Guido. Het ging niet goed, maar dat gaan we vandaag goed maken.
2: Minute to Win It.
0: Helemaal mee eens. En dat gaan we doen met Luke. Hallo, Luke.
3: Hey, hallo, goedenavond.
0: Hey. Goedenavond. Hey, laten we eerlijk zijn, Luke. Je hebt eigenlijk helemaal geen radio nodig.
3: Nee, ik heb eigenlijk geen radio nodig,
0: nee. Nee, en waarom niet?
3: Ik heb zoveel platen dat ik heb mijn eigen radiostation.
0: Dat is niet normaal.
1: Heerlijk.
0: Maar hoeveel platen heb jij liggen dan?
3: Nou, liggen, ik denk dat het tegen de 10.000 loopt.
0: Wat?
1: Wow.
3: 10.000? Gewoon vinyl dan, hè?
0: Ja, waar zet je dat neer?
3: Ja, in kasten en in de kerel, daar staat het allemaal netjes in donker.
0: Jeetje.
3: En dan af en toe halen we er wat uit en dan draaien we weer wat.
0: Ik zou er op een gegeven moment meubels van gaan bouwen, want ja, je moet het ergens kwijt. Een bank gemaakt van LP's.
3: Nee, je zou veel 12-inch maxi singles van vroeger.
0: Oh, van die kleintjes?
3: Nee, die 12-inch is dat gewoon LP-formaat.
0: Oh, die grote.
3: Ja. En nee, dat is super, is dat om dat te verzamelen.
1: Ja, wat super. En inderdaad wat je zegt, ja, in het donker en de temperatuur moet ook een beetje goed zijn natuurlijk. Ja, en ze mogen niet krom gaan trekken. Ja, het is echt wat 10.000 platen. Dat moet goed verzorgd worden.
0: Het is een vak.
3: Ja, dat doen we ook. Goed zo.
1: Fijn.
0: Luke, even kijken of daar een Joe prijzenpakket bij komt. In een nieuwe ronde Minute to Win It. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. Tik je ze alle 5 binnen. Ja, je gaat proberen.
3: Ik ga het proberen, tuurlijk.
0: Heel goed.
1: Tuurlijk, man, dan gaan we.
0: En als het lukt, weer Joe prijzenpakket. Daar ga je in 3, 2, 1. Kan jij omschrijven vanavond?
1: Zeker.
0: Oké, 0.
1: Oh,
0: go.
1: Als een start.
0: Sorry. Luke, even denken hoor. Dit is koek. En het is bruin. En met
3: ontbijtkoek.
0: Nee, met Sinterklaas wordt het ook wel uitgedeeld. Dat is echt de man die dit soort... Nee, het is hard. Het is meer bros.
3: Kruidnoten.
0: Nee, maar dan zeg maar rechthoekig. En er staat
3: Sinterklaas. Wel eens...
0: Ja, precies, ja. Dit is een maand in het jaar. Hij komt voor oktober.
3: September.
0: Ja, oké. Dit is... Ja, september, oktober. Nou, ga door.
1: Nou, dat is een totaal ander woord, denk ik.
0: Ga door.
1: Eventjes kijken, Luke. Dit is water, maar vaak aan de kant van de weg. Gewoon klein water.
3: Klein water, een sloot.
1: Juist. Dit is de zanger, Nederlands zanger van bijvoorbeeld Zij gelooft in mij.
3: André Hazes.
1: En dit is een provincie in het zuiden van het land. Een beetje in het midden van het zuiden van het land, zeg maar. Je hebt er nog twee aan de zijkanten.
3: Utrecht.
1: Nee, meer naar beneden. Worstenbrood.
3: Brabant.
1: Dan had ik dat moeten zeggen.
0: Oh, Luke.
3: Ja, zonde.
0: 1 seconde na de tijd.
3: Zo gaat het, hè?
0: Wat jammer. Ja, ik moet toch zeggen, september, oktober.
1: Ik zei ook Sinterklaas en Speculaas. Dat rijmt toch ook?
0: Dat klopt, is ook niet goed. Nu je het zegt.
1: Ja, dan kun je om het uur niks meer zeggen.
0: Nee, dat is, ik vind het ook zo moeilijk. Ja, je moet ergens weer streng zijn.
1: Er zitten 3 letters in. Zij ook zangers. Nou, als je André Hazes husselt, dan kun je er ook zanger van maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. Er zit even een geetje bij, maar dan kom je er wel.
3: Nee.
0: Maar helaas, Luke, geen Joe prijspakket voor jou.
3: Nee, nee.
0: Maar ik zou zeggen, zet de radio weer lekker hard. Kan je weer lekker genieten van de muziek van Joe.
3: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Yo, fijne avond.
1: Hoi. Hoi.
0: Nou... Ja. 2 keer op een rij niet gelukt, Kai.
1: Er zat bur in. Ja, maar je leidt me ook helemaal af. Eerst is het al 3, 2, 1, ben je er klaar voor de bub start? Ja, dan ben ik al helemaal natuurlijk van me af te plaatsen.
0: Misschien is het wel tactiek. Morgen een nieuwe ronde.

0: Gloria Gaynor.
1: I will survive.
0: Dit is Joe, de thuisbasis voor de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van Madonna en ook Fleetwood Mac. Go your own way. En spits je oren, want ik heb een liedje achterstevoren staan. En aan jou de vraag, welk liedje is het? Een gokje wagen mag in de app van Joe. Ja. Welk liedje staat hier achterstevoren? Gokken mag via een bericht in de app van Joe. En zometeen hoor je het antwoord.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: De
1: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
24: alleen de prijs is anders.
20: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
25: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Het is bijna 8:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Nog 1 file op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Velperbroek. Daar zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 7 minuten. Ja, en dan het liedje dat achterstevoren staat. Welk liedje is het? Gokken mocht via de app van Joe. Die zegt, het zijn de Bengals met Manic Monday. Menno, dat is niet goed.
26: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Maar gelukkig was daar Marlies.
27: Ik denk dat het de Bengals zijn met Eternal Flame.
0: Helemaal goed.

en Go Your Own Way. Ja, en voor jezelf gaan. Het is natuurlijk niet voor niets dat dat een cliché is. En ruim 1 miljoen Nederlanders die doen dat elk jaar. Die wisselen van baan, denken nee, dit is toch niks voor mij. Ik ga wat anders doen. 1 miljoen Nederlanders per jaar, ik vind best wel veel. En daarom is het ook niet gek dat Madonna het ook heeft gedaan. Die heeft wat banen gehad hoor. Onder andere gewerkt bij Dunkin' Donuts en de Burger King. Dat was al snel afgelopen. Was ook niet zo'n hele goede werknemster, kan ik je vertellen. En uiteindelijk begon ze met zingen en natuurlijk niet onverdienstelijk. The Queen of Pop, Madonna, Dress You Up, hoor je bij Joe.

Phil Collins, Two Hearts. Dit is Joe. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Guido hier. En ja, de zomer ziet er weer aan te komen, hè? En dat betekent maar één ding. Handdoekje leggen. Oh, wat heb ik daar een grafhekel aan, zeg. Ja, ik zie natuurlijk veel van die filmpjes voorbij komen online, dat mensen om 7 uur 's ochtends al langs het zwembad van hun resort rennen om snel een handdoekje neer te leggen. Maar er is nu iets op bedacht. Namelijk de parkeerschijf voor handdoeken. Ja, is in principe wel een goed idee. Dan leg je gewoon een schijf naast je handdoek neer in je bedje. En als je dan 3 kwartier weg bent, dan mogen andere mensen hem weghalen. Maar goed, ja, om nou Turkije weer vol te leggen met allemaal van die parkeerschijven, vindt me niks. Ik weet wat, de handdoekvrije zone. Bedje verlaten is handdoek meenemen. En anders gooi je ze allemaal in.

0: Crazy. Dit is Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Bruce Springsteen ga je horen. En jouw favoriete liedje uit 1983. Ik heb twee liedjes voor je klaarstaan. Die staan in de app van Joe, maar ik ga er maar eentje draaien. Welke? Dat is aan jou. Stemmen doe je nu alvast in de app van Joe. En zometeen krijg je ook het nieuws van Rebecca.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens,

0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Ga, incidenteel of veelvuldig, door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmige trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Dit is jou. Met muziek van Bruce Springsteen, I'm on fire. Na nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
20: Goedenavond. Studenten en docenten van de universiteiten in ons land kunnen weer gebruik maken van Canvas. Dat lessysteem lag een tijd plat nadat hackers er allerlei gegevens gestolen hadden. Maar de ontwikkelaar heeft los geld betaald en dus beloven de criminelen dat de gegevens verwijderd worden. Op verschillende universiteiten is het systeem inmiddels weer opgestart. Dat het plat lag was vooral irritant. Het zorgde ervoor dat huiswerk niet ingeleverd kon worden. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en zou beschermd worden door de president omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. Justitieminister Van Wil heeft er vandaag weer over gesproken met de justitieminister van Sierra Leone. Het was een stevig gesprek van ruim een uur, maar vooralsnog heeft het nog niks opgeleverd. De druk op de Britse premier Starmer neemt steeds verder toe. Zijn partij leed vorige week een enorme nederlaag bij de lokale verkiezingen. En vandaag zijn 2 mensen uit het kabinet opgestapt. Tientallen partijgenoten willen Starmer weg hebben, maar er zijn ook veel leden die hem blijven steunen. Zelf is Starmer niet van plan om te stoppen. Hij belooft politieke verbeteringen. En wintersporters opgelet, want het gaat weer sneeuwen in de Alpen. Het is in 20 jaar tijd niet eerder voorgekomen dat er in de maand mei nog sneeuw viel daar. Dat is dus erg bijzonder. Maar kan er ook geskiet worden? Dat vertelt Weerplaza aan ons.
21: Op het moment dat het valt misschien wel, maar de zon heeft natuurlijk veel kracht. En dan zul je zien als het zondag droog wordt, dat de zon ervoor zorgt dat de sneeuw ook wel weer heel snel begint met smelten. En ik denk dat het begin volgende week alweer grotendeels verdwenen is.
20: Ja, want vorig weekend was het juist nog 25 graden. graden daar. Grote verschillen dus in de Alpen. Het weer van hier dan nog, ook van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
0: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuijn.
19: En zometeen hoor je hier jouw favoriete liedje uit 1983. Tenminste als je stemt in de app van Joe. Eerst Starship naar Bruce Springsteen. Joe!

0: Stop Us Now. Je bent bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Barry White. Het is vandaag 12 mei 2026. Een spannende dag. Ik dacht even, oh nee. Daar gaat onze premier. Ja, onze premier Rob Jetten, die is op bezoek in Bonaire. Ging even lekker wat baantjes trekken in het zwembad. Maar werd in dat zwembad ergens doorgeprikt. Kreeg daar een allergische reactie door en moest naar het ziekenhuis. Hij heeft er gelukkig niks aan overgehouden. En waardoor die is geprikt, dat blijft een raadsel. Dus spannend. Ja, voor wie er nog hoopte een mooie som geld te ontvangen na de Odido-hack. Ja, de directie die denkt er anders over, hebben ze vandaag gezegd. Het bedrijf gaat klanten niet compenseren nadat gegevens werden gelekt door een cyberaanval in februari. Het gaat om ruim 6 miljoen accounts. De criminelen eisten losgeld, Odido weigerde en daardoor zijn die gegevens nu publiek geworden. Er is inmiddels wel een soort rechtszaak gaande. Ik ben benieuwd of daar nog iets uit gaat komen. Want ja, Odido zegt nu wel, wij hebben er geen zin in. Zou ik ook zeggen als ik miljoenen moet betalen, maar we gaan het nog horen.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Dan heb ik nog een muzikale keuze voor je vanavond. Twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 12 mei, maar dan in 1983. Toen in de top 40, Tracy Allman en Breakaway. Nou,

0: Just Another Day. Dit is Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal even in het jaar 1983. Het jaar dat de kipnugget voor het eerst op de markt kwam in Amerika. En ja, het was een hit. En dat is het nog steeds. Ze worden internationaal verkocht. Ruim 300 miljoen kilo per jaar. Goeiedag zeg, je zal het maar voor je neus krijgen. In de top 40 stonden vandaag 12 mei, maar dan in 1983 deze twee liedjes. Tracy

0: keuze was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je helemaal horen op Joe? Er is weer veelvuldig gestemd in de app van Joe. Waarvoor dank. Tracy Allman, die liep dik vet achter. Heeft wel een inhaalslag gemaakt, maar was het genoeg? Nee. Nee, nee, nee. Met 64% van de stemmen heeft vandaag gewonnen. De Shorts. Come on, Sava.
1: Oh ja. Die had je

0: The Shorts, Comment ça va? In Oh ja, die had je ook nog. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan twee liedjes uit de top 40 uit 1991. Ja, en de eeuwige jeugd. We willen het allemaal hebben. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Hoe word je mooi oud? Er is een artiest die wij hier vaker draaien op Joe. Die heeft de oplossing. Die ga ik je zo meteen vertellen.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: Aanstaande vrijdag. Weekend Heroes. De Joe. Muziekhelden top 100.
1: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
10: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave. Greenwave.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
13: Greenwave. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
22: Ja, en zometeen advies voor de eeuwige jeugd
23: van Lionel Richie.
22: In de tussentijd ABBA, Jennifer Lopez en dit is Heart Alone.

Ja, ik wil niet lullig doen tegenover de mannen en vrouwen van ABBA, maar als ik ze zo een beetje bekijk, ja, dan zie je toch wel dat ze iets ouder zijn, hè. Maar Lionel Richie, oh, die ziet er nog goed uit. 76 jaar, maar dat zie je er echt niet aan af. En hij schijnt dus een hele skincare routine te hebben. En ik zat eerst te denken aan een medische ingreep, maar dat heeft hij niet ondergaan, tenminste als we moeten geloven. Maar goed, hoe kom je dan aan zo'n fris uiterlijk als Lionel Richie? Heeft hij verteld. Hij zegt er zelf over: veel water drinken, slapen en zweten. Dat is een geheim. Oh ja, en seks. Ja, hij zegt dat is goed voor je hart. Ben ik er toch achter gekomen dat ik al lekker op weg ben. Ik ga zo door in ieder geval. Lionel Richie hoor je nu bij Joe. Dit is Stuck on You.

Ace of Base, The Sign uit 1993. Het jaar van de onthulling van de eerste echte smartphone. Die kon je dan gebruiken als kalender, adressenboek of zelfs een rekenmachine. Maar in 2026 is het even klaar met de smartphone. Ja, mijn smartphone vrij gaan Koen en Sander doen van de ochtendshow hier bij Joe. Volgende week gaan hun telefoons in de kluis en daar blijven ze zo lang mogelijk in liggen. En zelf kun je ook meedoen. Meer informatie daarvoor vind je in de app van Joe. Dus open die snel, zolang het nog kan. Mattia Bazar, hoor je.

0: Zo, je bent bij Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen muziek van de Jacksons, Blame It on the Boogie. Ook Robbie Williams ga je horen. En een liedje dat zo begint. Ben ik benieuwd of jij het weet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: De jacht is weer geopend.
4: Stuk, waar ben je dan?
3: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
5: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
6: We kunnen dus de avondklok verlengen.
3: Het jachtseizoen Most Wanted.
7: Wow, daar in die Mercedes!
3: Stream je nu alleen bij Videoland.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Dit is Jam. Met muziek van Bryan Adams. Na het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. Nederland is bereid om meer bij te dragen om de straat van Hormuz te beschermen. Dat zegt defensieminister Yezogus. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan duikers, een fregat en voertuigen die mijnen bestrijden. Maar wat we precies gaan doen hangt ook af van wat andere landen zullen bijdragen. Studenten en docenten van de universiteiten in ons land kunnen weer gebruik maken van Canvas. Dat lessysteem lag een tijdje plat nadat hackers er allerlei gegevens gestolen hadden, maar de ontwikkelaar heeft losgeld betaald. Op verschillende universiteiten is het systeem inmiddels weer opgestart. Dat het plat lag was vooral irritant. Het zorgde ervoor dat huiswerk niet ingeleverd kon worden. 4 maanden na de grote brand tijdens de jaarwisseling in Zwitserland liggen er nog altijd slachtoffers in het ziekenhuis. 38 mensen zijn overgebracht naar gespecialiseerde klinieken omdat ze ernstige verwondingen hebben. Het vuur ontstond in een skibar en sloeg razendsnel over. In totaal raakten meer dan 100 mensen gewond en 41 slachtoffers kwamen om het leven. En rond deze tijd begint in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet dit jaar niet mee, onder andere vanwege de toelating van Israël. Maar ons buurland België is vanavond wel aan de beurt en zij doen mee met dit liedje. Maar volgens de bookmakers gaat België het niet heel goed doen. De voorspelling is dat zij niet doorgaan naar de finale. Wie wel veel kans maakt op de winst is Finland. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel dan. En het wordt maximaal 12 graden.
5: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Nou, en ik heb wat helden voor je klaarstaan. Zometeen Robbie Williams. Ook de Jacksons ga je horen naar Bryan Adams. Dit is Summer of 16.

The Jacksons en Blame It on the Boogie. Dit is Joe, zometeen Human League. Ja, en ben je ook al de hele dag aan het niezen en aan het snotteren? Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want als je hooikoorts hebt, dan wordt het alleen maar erger. Ja, het heeft de afgelopen dagen wel geregend, maar daardoor schieten de grassen massaal uit de grond. En dat betekent een explosie van pollen die door de lucht gaan dwarrelen. Dat betekent dus ook dat jouw klachten weer wat erger kunnen gaan worden. Maar ik heb wat tips voor je. Tip 1. Houd je ramen en deuren dicht. Draag een zonnebril. En smeer eventueel een dun laagje vaseline aan de binnenkant van je neus. En rond je ogen. Dat houdt het een beetje tegen. En de laatste tip. Was 's avonds, voordat je naar bed gaat, even je haar. Ja, klinkt misschien gek, omdat het natuurlijk in je neus gaat zitten. Maar dan hou je al dat stof in ieder geval uit je haar. En dan kan dat de rest van de dag niet meer in je neus terechtkomen. Ja, en als je dan toch moet niezen, is mijn tip. Als je ervoor gaat, ga helemaal. Dus, dat is een beetje waar je aan moet denken. Succes met niezen, dit is Robbie Williams.

You Want Me bij Joe. Ja, we hebben een lekker weekend in het verschiet. Aanstaande donderdag is bijna heel Nederland vrij. En ook vrijdag zullen we veel mensen hebben die vrij nemen. Ik heb al een lekkere invulling voor die vrijdag. Zet je radio lekker op, Joe, en laat je meevoeren langs al jouw muzikale helden. Aanstaande vrijdag hoor je hier op Joe de Joe Muziekhelden Top 100. Met de grootste muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Stemmen doe je nu? Bijvoorbeeld op Supertramp.

0: and Touch Me There bij Joe. Zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maak je kans op 100 euro. En als je er kans op wil maken, pak dan snel de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Wat is het beroep van het gamefiguurtje Mario? Weet je wel, it's a me, Mario. Wat is zijn beroep? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro. En de muziek zometeen komt van Roxette, Het Goede Doel en Billy Joel.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
2: Kozijnen. Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: En wat is het beroep van het gamefiguurtje Mario? Ja, zijn beroep is welkom via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En Billy Joel, My Life, hoor je naar de bars, Rhythm of the Night. Good times.

0: Billy Joel en My Life. Dit is Joe met het allerbeste de jaren 70, 80 en 90. Zometeen het goede doel en vriendschap.
1: De 10 voor 10.
0: En we spelen zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Er kan weer 100 euro uitgaan vanavond. En vandaag gaat hij misschien wel in de richting van Luna. Hallo Luna.
2: Hi.
0: Hoe vul jij je avond in vanavond?
2: Wij gingen even naar de Basic Fit.
0: Oh, nu nog sporten?
2: Nou, nee, even in de massagestoelen zitten.
0: Wat zeg jij?
2: Even in de massagestoelen zitten.
0: Ja, maar het is een sportschool daar, Luna.
2: Ja, we hadden even een wat mindere dag. Dus. En toch dat abonnement gebruiken.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je betaalt elke maand, dus dan moet je er ook gebruik van maken. Maar wees eens eerlijk, hoe lang heb je al niet gesport?
2: Een week.
0: Oh, een week. Oh, dat valt me nog mee. Ik dacht, je gaat nu zeggen een half jaar en toch eens kijken hoe het daar is. Even de massages te proberen.
2: Ik heb het abonnement sinds vorige week.
0: Dus. Oh, het is net pas begonnen. Je hebt één keer gesport, je hebt even een rondje gemaakt. Kijk hoe het er allemaal uitziet. En toen zag je die massagestoel en toen dacht jij, ja, dat wordt mijn volgende workout. Ja. En ben je nou alleen of...
2: Nee, ik zit met mijn moeder in de auto.
0: Samen met je... Die wil ook in de massagestoel?
2: Ja.
0: Oké, maar wat nou als jullie daar straks aankomen en de massagestoel is bezet? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Dan moeten we toch maar sporten, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, nou goed, we horen wel wat het wordt. We horen zometeen ook wat jij gaat winnen in de 10 voor 10. Kans op 100 euro zometeen. Heb je al een bestemming voor 100 euro?
2: Ja, mijn moeder had net het idee om dan maar toch een keer echte wellness te doen.
0: Dat vind ik een fantastisch idee. Dat is denk ik ietsje comfortabeler dan de massagestoelen in een sportschool. De middenin. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10, Luna. Ik spreek je over 6 minuten. Tot zo.
2: Is.

0: you do? Dit is Joe met zometeen Culture Club en Karma Chameleon.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Luna van 23. Die was vanavond samen met haar moeder onderweg naar de sportschool. En niet om te sporten, maar om in de massagestoel te zitten. Ja, ik moet er zelf nog een beetje om lachen, Luna. En als je zometeen geld wint in een 10 voor 10, dan gaat het naar een dagje wellness. Hè, want dat is misschien iets beter dan wat massagestoelen in de sportschool.
2: Ja,
0: oké. Okay. Gaan we daarvoor spelen, Luna. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld de naam van een sportschool, noem ik echt de naam van een sportschool. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?

0: Oké,
1: daar ga je.
2: Vraag 1, die ken je al, Luna, want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Wat is het beroep van het gamefiguurtje Mario?
0: Loodgieter.
2: Dat is goed, 10 euro. Vraag 2, maak de titel van de Joe-hit van Culture Club af. Karma?
0: Chameleon.
2: 20 euro. Vraag 3, wie wordt toch weer de bondscoach van Curaçao bij het WK voetbal?
0: Arjen Robben.
2: Nee. Dick Advocaat. Die gaat weer terug. Was weg, gaat toch weer terug. Maar goed, je noemde een naam. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Door het beoefenen van welke sport werd Irene Wüst bekend?
0: Zwemmen.
2: Oh, nee. Schaatsen. Ja, ook op het water, maar dan iets kouder water. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 5. Vandaag begon een van de meest prestigieuze filmfestivals in Frankrijk. Maar in welke stad wordt dat gehouden?
0: Cannes.
2: Mais oui, 30 euro. Vraag 6. Wat betekent de afkorting www in de naam van een website?
0: World Wide Web.
2: 40 euro. Vraag 7. Uit welk land komt meubelketen IKEA?
0: Zweden.
2: Oh, je moet er helemaal om lachen. 50 euro. Vraag 8. Dit jaar winnen we niet het Eurovisie Songfestival, want we doen niet mee. Maar wie won voor Nederland het Eurovisie Songfestival in 2019? Oh, dat is te laat. Ja, hij was net te laat. Wat jammer. Oh, Luna, dat is geld kwijt voor nu. Wat zei je?
0: Ik wist niet hoe snel ik moest zijn.
2: Nee, snap ik. Nee, de tijd is vrij kort.
0: Ach, jammer.
2: Helaas gaan we weer terug naar 0 euro. Maar we hebben nog 2 vragen te gaan, Luna. Kopje erbij. Ja. Misschien ga je nog met 20 euro verder de avond in. Vraag 9. Wie is naast Ringo Starr de andere nog levende Beatle?
0: Bono.
2: Nee, die is van U2.
0: Ja, ik heb een blackout.
2: Kind, rustig aan. Laatste vraag. Ik hoop je nog met een tientje verder de avond in te sturen. Luna, let goed op voor dat ene tientje. In welke fictieve straat wonen Bert en Ernie?
0: Sesamstraat.
2: Ja! Yes! Nou, Luna, gelukkig toch nog 10 euro gewonnen. Kijk, het is niet een hele dag wellness, maar je kan dan wel even lekker een drankje halen bij het cafetaria in de sauna. Ja?
0: Ja, is
2: okay, goed zo. Nou, wens ik je alvast heel veel plezier bij je dagje wellness. En doe je moeder de groet, hè?
0: Ja, is goed.
2: Fijne avond.
0: Dankjewel.
2: Morgen een nieuwe editie van de 10 voor 10. Zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent om de vraag van de dag te beantwoorden. En dit is Culture Club.

0: Culture Club bij Joe. You come and go, you come and go. De hits uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier. Zometeen Queen, We Are The Champions. Ook muziek van Mariah Carey, I'll Be There. En ook Bon Jovi, Living On A Prayer. En het nieuws krijg je zometeen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. In Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. Maar een protest daar is vanavond weer helemaal uit de hand gelopen.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop. Aldi.
21: Hey Raymond!
22: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Hey Raymond!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens een anti-asielprotest. Demonstranten zouden fakkels en vuurwerk naar het gebouw hebben gegooid. Een van die brandende fakkels is op het dak terechtgekomen. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. In Loosdrecht kwamen vanmorgen de eerste asielzoekers aan. 70 alleenstaande mannen worden daar maximaal een half jaar opgevangen. Militairen van de NAVO-basis in Limburg moeten extra waakzaam zijn. Dat advies krijgen ze van hun leiding nadat 2 militairen gisteren zijn aangevallen. Het gaat om 2 Duitsers die op straat werden lastiggevallen. Een van hen raakte daarbij licht gewond. De daders zijn nog niet gepakt. Ze waren gemaskerd en zouden anti-NAVO-leuzen hebben geroepen. Of de beveiliging bij de NAVO-basis nu ook is aangescherpt, is nog niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment onderweg naar China. Hij gaat daar de Chinese president ontmoeten. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het daar ook gaat hebben over de oorlog in Iran. Ook al zegt hij China daar niet bij nodig te hebben. Het staatsbezoek draait verder, vooral om het bedrijfsleven. En op dit moment is in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival bezig. Nederland doet dit jaar niet mee, omdat we het niet eens zijn met de deelname van Israël. Maar dat betekent niet dat er geen Nederlandse fans in Wenen zijn. Want deze man is er gewoon bij, vertelt hij bij de NOS.
27: Ik sta heel erg achter dat we het als Nederland niet gaan. Echt super stoer. Heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van, ja, waarom ga je dan alsnog? En dan zeg je, ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Ik bedoel, het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
1: En hij is niet de enige. Duizenden Nederlanders hebben een kaartje gekocht voor het Songfestival. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
28: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de avond van Joe.

0: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag.
1: Weekend Heroes.
0: De Joe, muziekhelden top 100.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De jacht is weer geopend.
4: Stuk, waar ben je dan?
3: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
5: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
6: We kunnen dus de avondklok verlengen.
3: Het jachtseizoen Most Wanted.
7: Wow, daar in die Mercedes!
3: Stream je nu alleen bij Videoland.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
17: alleen de prijs is anders.
18: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. De organisatie die bezig is met een massaclaim tegen Odido neemt geen genoegen met de reactie van de provider. Die liet vanmiddag weten dat slachtoffers van het enorme datalek geen compensatie krijgen. Want volgens de topman van Odido is het niet vastgesteld dat zij nalatig zijn geweest. De stichting die de massaclaim gaat doen is het daar niet mee eens. Zij zeggen veel bewijs te hebben dat de wet is overtreden. Bijna 500.000 mensen hebben zich inmiddels bij hen aangesloten. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand uitgebroken tijdens een anti-asielprotest. Dat gebeurde nadat demonstranten met fakkels en vuurwerk naar het gebouw gooiden. De burgemeester heeft tot morgenochtend een noodbevel afgegeven vanwege ernstige ordeverstoringen. In Loosdrecht kwamen vanmorgen de eerste asielzoekers aan. 70 alleenstaande mannen worden daar maximaal 1.5 jaar opgevangen. Er zijn op dit moment geen tekenen dat er een grote uitbraak van het Hantavirus komt. Dat zegt de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij benadrukt ook dat het werk nog niet klaar is. Het Hantavirus heeft namelijk een langere incubatietijd. Daarom moeten reizigers van het cruiseschip ook 6 weken in quarantaine. Het kan zijn dat er de komende weken nog meer besmettingen volgen. En een flinke domper dan nog voor hotels in Amerika. Zij hadden gehoopt dat het enorm druk zou worden deze zomer tijdens het WK voetbal. Maar tot nu toe valt dat tegen. Het aantal boekingen blijft flink achter. Soms worden er zelfs minder kamers verhuurd dan normaal. De hotelbranche vermoedt dat het reisgedrag beïnvloed wordt door de gebeurtenissen in de wereld en de rol van Amerika daarin. Het WK voetbal begint op 11 juni. Nederland komt op 14 juni voor het eerst in actie. Dan spelen we tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe nog regen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien met ook kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 12 graden.
18: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de Avond van Joe.

0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Keer terug. Op vrijdag 29 mei. Live.

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Dit is jouw.
13: Het nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel op onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Goedenacht, dit is Joe.

0: Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. En dan het weer van Weer Online. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

Goedenacht. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in een reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechter